0: tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof ook, maar ook het gas een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raketten- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

En je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Gevangenen ontsnapt uit TBS-kliniek Almere en uit jeugdgevangenis Lelystad. En openbare basisscholen in Lelystad komen nog 12 meesters en juffen tekort. Meer nieuws in de bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen en welkom bij Flevoland is wakker. Op deze vroege woensdagochtend, de 20ste mei. Fijn dat je er weer bij bent. Hoe is het met je, Leo?
5: Prima. Ja? Geen klachten.
4: Fijn. Nou, dat is belangrijk.
5: Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Heel belangrijk dat het leven een beetje op rolletjes loopt.
4: Dat dacht ik.
5: Ja, maar ik moest wel denken aan mensen bij wie het leven soms niet op rolletjes loopt. We gaan straks iets uitzenden van kinderen die soms naar huis worden gestuurd, omdat er geen juf of meester voor de school staat. Nou, dan loopt heel je schema in het 100.
4: Ja, en het ging een beetje letterlijk ook op rolletjes. Want ze kwamen in actie, ze gingen op de fiets naar het gemeentehuis.
5: Met de kinderen zelf?
4: Ja, zeker. Oh. En op die manier kwamen die kinderen in Lelystad dus in actie tegen het lerarentekort. Want ja, ze willen echt wel meer juffen en meesters voor de klas. En dus stapten ze gisteren op de fiets.
5: Nou, ze waren toch op het stadhuis. Ja, voor die kwestie, er was nog een kwestie. De kwestie Parenclub, daar was verdeeldheid over. Ook daar hoor je meer over in Flevoland is wakker.

0: I Had Some Help, een duet van Post Malone en Morgan Wallen. Komt dat even goed uit? Kunnen ze elkaar helpen?
1: Er moeten ook in Lelystad veel meer leraren voor de klas komen, want er is een nijpend tekort. Dat zegt Karin Aarden van de Stichting School. Die hield gisteren een ludieke actie waarbij kinderen van verschillende basisscholen met elkaar op pad gingen naar het stadhuis. Daar hebben ze een wensboom overhandigd aan de gemeente.
0: Daarin hangen tientallen briefjes van leerlingen waarin ze vragen om extra meesters en juffen. Karin Aarden hoopt op meer aandacht van de gemeente.
2: Op dit moment zoeken we nog 10 à 12 leerkrachten voor verschillende scholen. Het speciaal onderwijs, de gewone scholen. Heel gevarieerd.
3: Dat tekort aan leraren, wat betekent dat in de klas zelf?
2: Nou, dat betekent dat kinderen in grotere klassen moeten zitten. Of soms door mensen die onbevoegd zijn les krijgen. Of dat we alternatieven of soms zelfs kinderen dagen naar huis moeten sturen. En dat is niet wat we willen.
4: De Stichting School behartigt de belangen van 21 basisscholen in de stad. Eén daarvan is SBO De Kei. Ook hier speelt het lerarentekort. Helaas, zegt Britt Koning van De Kei.
5: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
4: Want jullie hebben ook een lerarentekort?
5: Zeker, zeker in het speciaal onderwijs. Het is wel spannend vaak voor mensen. Onbekend. En daardoor is er ook wel echt een tekort bij ons inderdaad op school. Ja.
4: De wensboom, een soort palm gezaagd uit meerdere plaatjes triplex, werd bij De Kei volgehangen met vragen, boodschappen en wensen van de leerlingen. Want het tekort aan docenten ligt vooral op hun bordje. Daarom doet ook IHIT mee aan de actie.
6: Kinderen krijgen minder les. En er zijn veel te veel tussenlessen.
4: Rocky, waarom doe jij mee?
7: Omdat kinderen hebben echt een goede toekomst nodig. En ik wil ook dat mensen een goede baan kunnen krijgen.
4: Nikki, waarom doe jij mee?
8: Omdat we meer leerkrachten nodig hebben voor de toekomst van andere kinderen.
4: Ja, zit je zo graag in de klas dan?
8: Nou, eigenlijk wel.
4: Er zijn te weinig leraren, maar wat merk jij daarvan?
8: Dat je vaak invallers hebt. En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
4: Okay, er staat elke keer weer een nieuwe voor de klas.
8: Ja, eigenlijk wel.
4: Ja, hoe heet je vandaag?
8: Ja, dat is wel...
4: Wat vervelend.
8: Ja.
4: De leerlingen gingen vanaf De Kei samen op pad naar het stadhuis, op de fiets. Om die wensboom dan aan te bieden aan de gemeente. De boodschappen in die boom komen van de leerlingen van de basisscholen van Lelystad zelf, zegt Karin Aarde van Stichting School.
2: Nou, daar staat op dat ze willen leren, dat ze goed willen kunnen rekenen, dat ze lieve leerkrachten zoeken, dat ze soms ook strenge leerkrachten zoeken. Die vond ik ook wel heel leuk. Maar ook dat ze willen dat ze ook nog andere dingen leren, zoals kunst en cultuur, maar ook kunnen sporten. Of soms geholpen willen worden met hun gedrag, mooie schoolgebouwen willen hebben. En daar hebben we de gemeente voor nodig.
4: Wethouder Tjerd van der Zwan nam de wensboom in ontvangst en plaatste die naast de ingang van de raadzaal, zodat leden van de gemeenteraad ook de wensen kunnen lezen.
9: Wij als gemeente kunnen ervoor zorgen dat als er leerkrachten van buiten komen die hier een huis zoeken, dat we ze daarbij helpen.
4: Is dat het enige wat u kunt doen of kunt u nog op een andere manier interveneren?
9: Wat wij natuurlijk verder doen is laten zien hoe goed het is om hier te wonen, te leven en te werken. Dat is natuurlijk al sowieso de basis waarom je hier komt. En wij ondersteunen de scholen ook in het bereiken van een mooi en goed leerklimaat.
4: De Stichting School hoopt dat de actie effect zal hebben. De stichting zoekt vooral samenwerking.
2: Als zij een aantal dingen doen die zij moeten doen en goed voor ons zorgen in het onderwijs, weten we zeker dat we de leerkrachten die Lelystad nodig hebben gaan werven en vinden.
0: De laatste was weer Karin Aarden van de Stichting School.

0: Johnny heet Jess. I don't want to be a hero. Daarvoor het indrukwekkende liedje van Snelle. Hij zong Laat het licht aan.
1: De aankoop van een parenclub in Lelystad zorgt voor heel wat politieke spanning. Niet zozeer dat de gemeente het pand koopt voor 4 miljoen euro, maar vooral hoe dat is gegaan. Wethouder Sjaak Kruis zette een handtekening onder de koop nog voor de gemeenteraad erover kon debatteren.
0: Volgens meerdere partijen is de raad buitenspel gezet. Ze diende een motie van afkeuring in tegen de wethouder Roel Velstra van Mooi Lelystad.
2: Wat vanavond voor ligt gaat al lang niet meer over de aankoop van kofschip 1415. Het gaat over de manier waarop het college met de raad is omgegaan. De raad kreeg pas achteraf een informatienota over een aankoop van bijna 4 miljoen euro. En vervolgens kwamen de technische vragen, waaruit een veel genuanceerder beeld naar voren kwam dan in eerste instantie werd voorgesteld. En juist daarom wilden meerdere fracties eerst het debat voeren voordat verdere onomkeerbare stappen zouden worden gezet. Maar terwijl dit debat nog liep, heeft het college ervoor gekozen om toch alvast te tekenen. En voorzitter, formeel mag dat misschien binnen het mandaat van de nota grondbeleid, maar bestuurlijk vinden wij dit volstrekt onzorgvuldig. Een formeel mandaat ontslaat het college niet van de verantwoordelijkheid om de raad bij een aankoop van deze omvang tijdig, volledig en zorgvuldig mee te nemen. Door nu voorafgaand aan het debat te tekenen, is de raad feitelijk buitenspel gezet en is dit debat grotendeels betekenisloos gemaakt. En daarom dienen wij vandaag een motie van afkeuring in richting het handelen van de portefeuillehouder, de heer Kruis. En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
1: Roel Velstra van Mooi Lelystad was dat. Nou, niet alle partijen delen zijn kritiek. Volgens onder meer Pro-Lelystad en D66 heeft de wethouder gehandeld binnen de afspraken die eerder met de raad zijn gemaakt.
0: Heidi Smit van D66 begrijpt daarom niet waarom er zo fel wordt gereageerd op de koop.
3: Tijdens de commissievergadering is gebleken dat het college mandaat heeft om aankopen te doen proactief en strategisch. En dat gaat tot een bedrag van 20 miljoen. Dat is door onszelf in de vorige periode aangenomen, 2023, bij het toenmalige college. Wat maakt dat u iets wilt terugdraaien waar wij niet over gaan?
4: Het is natuurlijk een ingewikkelde discussie, omdat je er inhoudelijk iets van kan vinden van de aankoop. Maar bestuurlijk gezien is er gewoon juist gehandeld. En ik ben het ermee eens met meneer Velsche dat 4 miljoen euro veel geld is. Maar dat hebben we als raad nu eenmaal wel zo afgesproken. Dus het is denk ik wel wat flauw. En het maakt ook wel het college het onmogelijk om te handelen. Als je als raad achteraf zegt van ja, u heeft wel ruimte voor 5 miljoen gekregen, maar we hadden toch liever 3 miljoen gehad.
1: Als laatste was dat Bas de Reus van Pro Lelystad. De motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis haalde het niet. De stemmen staakten, 18 voor, 18 tegen. Nou ja, daarmee is het laatste woord er nog niet over gezegd. Bij een volgende raadsvergadering wordt er opnieuw over de motie van afkeuring gestemd.
0: We gaan zo meteen door met de berichten van buiten Flevoland.
1: Zeker.
0: Wat zit daarin, Julie?
1: Dan hebben we het onder andere over, moet ik even spieken hoor voor je. Want onze collega's in Den Haag zijn nog druk bezig.
0: Ja.
1: Ik was hier gisteren volop over aan het appen met mijn oudste zoon die in Den Haag woont.
0: Ja, wat was er aan de hand?
1: Nou, er stonden wat pro-Palestijnse activisten op het spoor. De hele dienstregeling in de hobbel kwam.
0: Nee toch?
1: Ja, dus mijn zoon was op zijn zacht gezegd daar niet heel blij mee.
0: Maar wel blij met zijn auto.
1: Met die actie.
0: Ja, maar wel met zijn auto.
1: Hij is heel blij met zijn auto.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Zeker.

0: Paul McCartney, een van zijn vele hits. En dit was Hope of Deliverance. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil.
0: Maar ze zeggen dus, het kabinet moet in actie komen voor mensen die vrijwillig op een bootje stappen naar Gaza.
1: Ja,
0: maar dat doen ze toch helemaal zelf?
1: Dat is in de kern wat ze riepen. Ja. Dus dat zal denk ik ook het antwoord zijn vanuit het kabinet. Ja,
0: wacht af. Ja, vorig jaar heeft de huurcommissie ruim 100 bouwkundige onderzoeken aan huurwoningen per week gedaan. Blijkt uit het jaarverslag. Problemen die geconstateerd waren gaan over schimmel, lekkages en tochten. Die problemen zijn hardnekkig. Kun je vandaag lezen in het Algemeen Dagblad. We zien heel schrijnende situaties al, dus de huurcommissie.
1: Ja, en deze week komt er een golf van renteverhogingen aan. Dat klinkt uit de hypotheekbranche. Telegraaf schrijft erover. Geld lenen is duurder door inflatiezorgen en de verwachting dat centrale banken hun rente gaan verhogen. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en zorgen over de aanhoudend hoge energieprijzen. Waardoor een hogere inflatie wordt verwacht. Dat zegt woningmarkteconoom Sander Burgers van ING. Nou, volgens de hypotheekshop schroeven onder meer ING en ABN AMRO de tarieven op. Net als de Rabobank. Nou, dan heb je toch wel de grote partijen te pakken.
0: Klinkt logisch, maar is niet fijn.
1: Nee, zeker niet. En dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebbe? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een TBS-patiënt van de Oostvaarderskliniek in Almere en een jeugdgevangene van de jeugdinrichting in Lelystad zijn vorige maand ontsnapt. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen. TBS'er uit Almere kon snel worden teruggevonden. De jongen uit Lelystad is nog voortvluchtig. Beide ontsnapten tijdens verlof. In de jeugdgevangenis werd vorige maand ook een relatie tussen een vrouwelijke medewerker en een jongere ontdekt. De vrouw is ontslagen. In Lelystad zijn nog 10 tot 12 meesters en juffen nodig in de openbare basisscholen. Dat hebben scholieren duidelijk gemaakt op het stadhuis. Daar is een wensboom overhandigd aan het stadsbestuur. De extra leerkrachten zijn ook nodig in het speciaal onderwijs. Over de gevolgen van het tekort hoor je Karin Aarde van de Stichting School.
2: Wat voor naam?
3: Nou, dat betekent dat kinderen in grotere klassen moeten zitten, of soms door mensen die onbevoegd zijn les krijgen, of dat we alternatieven of soms zelfs kinderen dagen naar huis moeten sturen. En dat is niet wat we willen.
1: De manier waarop een paardenclub in Lelystad is aangekocht zorgt voor verdeeldheid in de gemeenteraad van Lelystad. De helft van de raad is niet blij met de manier waarop het pand is aangekocht. Daarom diende de politieke partij Mooi Lelystad een motie van afkeuring in tegen wethouder Kruis.
2: Wat vanavond voorligt gaat al lang niet meer over de aankoop van kofschip 1415. Het gaat over de manier waarop het college met de raad is omgegaan.
1: Die motie van afkeuring kreeg van 18 raadsleden steun, maar er waren ook 18 stemmen tegen. De oude paardenclub is aangekocht voor 4 miljoen euro. Op die plek moeten huizen komen. Die deal was al rond voordat de raad ermee betrokken werd. Dat vonden de indieners van de motie niet goed. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige maand zijn in Oekraïne 238 burgerdoden gevallen. Het hoogste aantal in 10 maanden tijd, blijkt uit cijfers van de VN. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld en er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden. Doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth, het werd daar 1-1. Het weer, vooral in het binnenland stevige buien, tussendoor ook zon. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden.
5: Vertraging op de A28, Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Ben je een kwartier langer onderweg op dit moment. Kan wel gaan oplopen, want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto daar. Twee rijstroken zijn dicht. Dat was alles voor dit moment. Flitsers zijn nog niet gemeld. Zometeen hebben we het over leren fietsen. Ja, doe je dat nou thuis of op school? Nou, in Lelystad-Oost hebben kinderen uit groep 1 en 2 het de afgelopen weken op school geleerd.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Calico en Sing It Back. Goedemorgen, je bent bij Flevoland. Het is er bijna 9 minuten over 6:30 alweer.
1: Kinderen uit groep 1 en 2 in Lelystad-Oost hebben de afgelopen weken op school leren fietsen. Via Windesheim in Zwolle werd het project Fietsje Vrij opgezet.
0: De kinderen van 4, 5 en 6 jaar lieten gisteren op basisschool de lepelaar zien aan hun ouders en aan de juf en de meesters wat ze allemaal hebben geleerd.
2: Bij de blauwe pionnetjes gaan we slalom doen. Over de mat heen.
3: Leon van der Veen van Windesheim, betrokken bij het project Fietsje Vrij. Ja, waarom is dit project ontstaan om kinderen te leren fietsen?
4: Je ziet tegenwoordig dus dat kinderen toch weinig bewegen en ook dus weinig fietsen. Vroeger was het fietsen echt iets van wat je als ouder leerde aan de kinderen. En ja, dat zie je toch eigenlijk nu wel een beetje verdwijnen.
2: Goed zo!
3: Hoe zien die fietslessen eruit op school?
4: Nou, de kinderen die worden eigenlijk in twee groepjes verdeeld, want we hebben niet voor elk kind een fiets. Dus dan heb je een deel van de kinderen die gaat fietsen en een deel van de kinderen gaat even spelen op het plein. En dan worden ze eerst even gekeken van wat kunnen ze al. Sommige kinderen kunnen dus al fietsen. Dus, kunnen kinderen nog niet. En dan ga ik kijken als lesgever ook van waar stap ik dan in. En hoe ga ik ze dan vervolgens met kleine stapjes steeds verder helpen. Zodat ze ook echt straks met die fiets, met die trappers kunnen fietsen.
3: Soraya, jij hebt net je diploma gehaald, hè?
5: Ja.
3: Wat moest je allemaal doen?
5: Fietsen. En ik moest dingetjes heen.
3: Door de pionnetjes?
5: Ja.
3: En hoe vond je het gaan?
5: Goed.
3: Ja? Kun je een beetje makkelijk fietsen?
5: Ja. Is echt heel makkie.
6: Alsjeblieft, hier is jouw diploma, jongen. Gefeliciteerd.
3: Rashid Yaghiaoui van OBS De Lepelaar, de directeur. Net zijn hier heel veel kinderen geslaagd voor een fietsexamen, kan ik wel zeggen. Ja. Trotse directeur hier?
7: Absoluut. Een hele trotse directeur op de grote stappen eigenlijk die deze kinderen hebben gezet in hun ontwikkeling.
3: Is het nodig om dit soort projecten te hebben, dat kinderen leren fietsen? Leren ze dat niet meer van thuis bijvoorbeeld?
7: Ik denk dat er een hele hoop kinderen zijn die zeker thuis ook leren fietsen. Maar niet voor iedereen helaas.
2: Stoppen. Ja, en door.
7: In deze wijk zie je toch wel bepaalde ouders die dat prima kunnen betalen en makkelijker kunnen faciliteren. En er zijn ook mensen die daar meer moeite mee hebben. En wat denk ik zo mooi aan dit stuk is dat we kinderen eerst met de loopfietsjes eigenlijk die balans al laten pakken. En het stukje zelfvertrouwen geven. En dan eigenlijk heel snel kunnen doorschakelen op dat ze daadwerkelijk gewoon gaan trappen. Ja, en dan zie je ze bewegen. En dat zijn natuurlijk dingen het plezier in bewegen zijn dingen die kinderen de rest van hun leven met zich meedragen.
3: Ja. Fietsen, dat verleer je niet meer, hè?
7: Als het goed is, niet, nee.
2: Fietsen, fietsen, fietsen! Yes!
1: Ja, dan heeft hij het over doorschakelen. Dat vind ik dan ook wel weer grappig.
0: Ja.
1: Nou, maandag maar meteen meedoen met de fietsafstedentocht. Hoppakee, 235 kilometertjes.
0: Hallo. Heb jij het je kinderen zelf geleerd of heb je dat de docent laten doen? Nou ja, goed, ik vraag het maar.
1: Ik heb daar naast gehold, dat hoort erbij. En sociaal eromheen, dan kon je ze zo vasthouden.
0: Ja, dan hoef je niet zo
1: superhandig
0: te bukken.
1: Dat is dat kost je wel je rug inderdaad.
0: Ja, nee, maar de sjaal is super, ja.
1: Ja.
0: Op het laatste, ik weet niet of jij dat nog hebt gedaan, maar op het laatste zei ik, nou, ik doe die sjaal even weg, ik hou je onder je zadel vast.
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan.
0: Oh, dat heb je nooit gedaan. Dan liep ik mee zo onder het zadel.
1: Nee.
0: En dan op een gegeven moment liet ik gewoon los en dan zei ik, ja, gaat goed hoor. En op een gegeven moment gaan ze. Dan heb ik dat evenwicht te pakken.
1: Ja,
0: en dan,
1: nee, dat klopt. Bij mij checkten ze dan nog wel. Je hebt me nog wel vast, toch? Ja, maar dan had ik al lang losgelaten.
0: Ja.
1: En dan werden ze boos. Als ze dan omkeken van, ja, oom doet ze, ja, gaat bom. En dan vielen ze om, hè?
0: Ja, dan hebben ze het door. Ja. Nou, als je er ook wat van vindt.
8: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Goedemorgen, als je er nu al bij bent, lag je misschien gisteravond vroeg op bed. Dan kon je niet kijken naar Nieuwsuur, niet naar kijken naar Pauw en de Wit. En dat hebben we allemaal gemist dan misschien. Maar gelukkig hebben we fragmenten zo.
1: Ja hoor, dan praten wij erbij. En langs de lijn en omstreken was er natuurlijk ook.
0: Ook op de radio, ja.
1: En sprak met Maarten Vissers. Die was jarenlang piloot op een Chinook-helikopter bij de luchtmacht.
0: Oh, dat is een mooi ding.
1: Schreef er een boek over. En hij vertelde, ja, hoe is dat dan om op zo'n helikopter, zo'n Chinook, te vliegen? Dat hoor je zo meteen.

0: Eternity. Alex Warren was dat. Wat hebben we gemist op radio en tv?
1: We beginnen met Nieuwsuur. Daarin was aandacht voor de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Inmiddels zijn er 131 mensen overleden aan een zeldzame variant van het virus. Eerder bestempelde de WHO de uitbraak als internationale noodsituatie. John Besselink van Artsen zonder Grenzen beschreef de situatie in het land.
2: Het is een soort... Ja, een paniek situatie, maar ook wel van, we hebben hier eerder mee te maken gehad. We weten wat we moeten doen. Maar het is enorm zorgelijk dat het eigenlijk al 4 weken om ons heen zo ongecontroleerd doorgegaan is. Dus het is we moeten heel snel schakelen. Want wij hebben als Artsen zonder Grenzen al tientallen jaren hele grote projecten in het land. Dit gebied heeft ook een gebied waar heel veel bewapende groepen zitten. Dus het is heel moeilijk om toegang te krijgen tot die gemeenschappen waar nu die uitbraak ook is.
1: Volgens Besselink is de uitbraak onder controle te krijgen, maar bestaat het gevaar dat de gezondheidszorg instort doordat er alleen maar op ebola wordt gefocust?
2: Uiteindelijk gaat het afhangen van hoe snel kunnen we mensen binnenkrijgen, materiaal, maar het is onder controle te brengen. De vraag is hoeveel mensen zullen er sterven en hoeveel mensen zullen er inderdaad ook sterven aan andere ziektes.
0: Ja, en als je dan schakelde van NPO 2 naar NPO 1, kreeg je nog meer ziektes. En Pauw en de Wit waarschuwde voormalig minister van Volksgezondheid en Schuipers voor de gevolgen die klimaatverandering op de volksgezondheid kan hebben. Bijvoorbeeld de komst van infectieziektes uit een warmer klimaat. Zoals knokkelkoorts en malaria.
3: Veelal dit soort ziekten worden overgedragen door muggen.
4: Ja.
3: En we zien dat dat oprukt, dat dat ondertussen al lang in zuidelijk Europa is. En dat dat jaarlijks met ongeveer 70 kilometer verder naar het noorden komt. Reken uit vanuit Zuid-Frankrijk, mensen gaan er wel eens even op vakantie.
4: Dat gaat geen jaren meer duren.
3: Dat gaat geen jaren duren.
0: Ook bosbranden kunnen schadelijke effecten op onze gezondheid hebben, zelfs als de branden niet in Nederland zijn. Kuipers legde uit wat er gebeurt als de lucht bij zonsondergang bruin-geel kleurt.
3: Meestal, als je dat in Nederland ziet, dan komt dat vanuit Noord-Amerika. De bosbranden waar we van horen in Canada, dat lijkt heel ver weg. Die deeltjes die komen hier en die slaan hier neer. En ja. Iedereen ademt dat in, die gaan niet meer uit je longen en die zijn zeer schadelijk.
0: Oh, nooit meer nagedacht. Maar goed, Kuipers benadrukt het belang van het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering.
3: Alle maatregelen die wij nemen om toch bijvoorbeeld op schone energie over te gaan. Mm-hmm. Of onze huizen te isoleren, waardoor we minder gas hoeven te verstoken. Of vul het allemaal verder maar in. Die dragen eigenlijk gewoon rechtstreeks bij onze eigen gezondheid.
4: Ja.
3: En ook die van onze kinderen en onze kleinkinderen.
1: Langs de lijn en omstreken sprak met Maarten Vissers. Hij was jarenlang piloot op een Chinook-helikopter bij de luchtmacht. Schreef er een boek over en legde uit wat er komt kijken bij het besturen van zo'n Chinook.
5: Je zit bezig met je navigatie. Je probeert iedereen bij te praten in de helikopter en daarbuiten over de gang van de missie. Hè, dingen veranderen. Het kan zijn dat de windrichting anders is. Het kan zijn dat er een obstakel zit op de landingsplek. Dus je moet een ander plan verzinnen. Het is naast het vliegen, hè, terwijl je laag bij de grond met 200 km per uur op een meter of 10 s'nachts tussen de bergen doorvliegt, moet je nog steeds weten wat er allemaal om je heen gebeurt en zorgen dat het allemaal toch een goede banen geleid wordt.
1: Nou, ga er maar aan staan. Zijn conclusie in het boek, oorlog is niet de oplossing.
5: Onszelf verdedigen, daar ben ik helemaal voor. Alleen ik vraag me af of het expeditionaire optreden, dus het steeds zeg maar oorlog voeren zonder tussenkomst van de VN wat er nu gebeurt, of dat zeg maar de veiligheid in de wereld vergroot.
4: Ja.
5: En ik denk, ik heb het idee dat we voornamelijk de diplomatieke kanalen, dat we die gewoon een beetje kwijt zijn geraakt.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza! Yes! Ja.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Gevangenen ontsnapt uit TBS-kliniek Almere en uit jeugdgevangenis Lelystad. En openbare basisscholen in Lelystad komen nog 12 meesters en juffen tekort. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
12: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic, I'm excited. I can't believe it. This ain't real. This is not real to me. This ain't real.
13: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
11: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er is vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Ben je een half uur langer onderweg. Er is daar eerder vanochtend een ongeluk met een vrachtauto gebeurd en de rechte rijstrook is afgesloten. En ook op de A28, maar dan de andere kant op richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Daar ben je een minuutje of 5 langer onderweg. Dus dat valt dan gelukkig nog mee. Dat was het. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over kinderen in Lelystad die in actie komen tegen het lerarentekort. Ja, ze willen meer juffen en meesters voor de klas en daarom stapten ze gisteren op de fiets.
9: En de politiek in Lelystad is verdeeld op de manier waarop een parenclub in de stad is gekocht.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken.
16: Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
18: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
16: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
29: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 31 jaar geleden stonden deze hovenierskwesties in de Nederlandse hitparade. Fool's Garden en Lemon Tree.
1: Dus, 7:10. We gaan verder met het nieuws. Er moeten ook in Lelystad veel meer leraren voor de klas komen, want er is een nijpend tekort. Dat zegt Karin Aarden van de Stichting School. Die hield gisteren een ludieke actie waarbij kinderen van verschillende basisscholen met elkaar op pad gingen naar het stadhuis. En daar hebben ze een wensboom overhandigd aan de gemeente.
0: Daarin hangen tientallen briefjes van leerlingen waarin ze vragen om extra meesters en juffen. Karin Aarden hoopt op meer aandacht van de gemeente.
2: Op dit moment zoeken we nog 10 à 12 leerkrachten voor verschillende scholen. Het speciaal onderwijs, de gewone scholen. Heel gevarieerd.
3: Dat tekort aan leraren, wat betekent dat in de klas zelf?
2: Nou, dat betekent dat kinderen in grotere klassen moeten zitten. Of soms door mensen die onbevoegd zijn les krijgen. Of dat we alternatieven of soms zelfs kinderen dagen naar huis moeten sturen. En dat is niet wat we willen.
4: De Stichting School behartigt de belangen van 21 basisscholen in de stad. Eén daarvan is SBO De Kei. Ook hier speelt het lerarentekort. Helaas, zegt Britt Koning van De Kei.
5: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
4: Want jullie hebben ook een lerarentekort?
5: Zeker, zeker in het speciaal onderwijs. Het is wel spannend vaak voor mensen. Onbekend. En daardoor is er ook wel echt een tekort bij ons inderdaad op school. Ja.
4: De wensboom, een soort palm gezaagd uit meerdere plaatjes triplex, werd bij De Kei volgehangen met vragen, boodschappen en wensen van de leerlingen. Want het tekort aan docenten ligt vooral op hun bordje. Daarom doet ook IHIT mee aan de actie.
6: Kinderen krijgen minder les. En er zijn veel te veel tussenlessen.
4: Rocky, waarom doe jij mee?
7: Omdat kinderen hebben echt een goede toekomst nodig. En ik wil ook dat mensen een goede baan kunnen krijgen.
4: Nikki, waarom doe jij mee?
8: Omdat we meer leerkrachten nodig hebben voor de toekomst van andere kinderen.
4: Ja, zit je zo graag in de klas dan?
8: Nou, eigenlijk wel.
4: Er zijn te weinig leraren, maar wat merk jij daarvan?
8: Dat je vaak invallers hebt. En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
4: Okay, er staat elke keer weer een nieuwe voor de klas.
8: Ja, eigenlijk wel.
4: Ja, hoe heet je vandaag?
8: Ja, dat is wel.
4: Wat vervelend.
8: Ja.
4: De leerlingen gingen vanaf De Kei samen op pad naar het stadhuis, op de fiets. Om die wensboom dan aan te bieden aan de gemeente. De boodschappen in die boom komen van de leerlingen van de basisscholen van Lelystad zelf, zegt Karin Aarde van Stichting School.
2: Nou, daar staat op dat ze willen leren, dat ze goed willen kunnen rekenen, dat ze lieve leerkrachten zoeken, dat ze soms ook strenge leerkrachten zoeken. Die vond ik ook wel heel leuk. Maar ook dat ze willen dat ze ook nog andere dingen leren, zoals kunst en cultuur, maar ook kunnen sporten. Of soms geholpen willen worden met hun gedrag, mooie schoolgebouwen willen hebben. En daar hebben we de gemeente voor nodig.
4: Wethouder Tjerd van der Zwan nam de wensboom in ontvangst en plaatste die naast de ingang van de raadzaal, zodat leden van de gemeenteraad ook de wensen kunnen lezen.
9: Wij als gemeente kunnen ervoor zorgen dat als er leerkrachten van buiten komen die hier een huis zoeken, dat we ze daarbij helpen.
4: Is dat het enige wat u kunt doen of kunt u nog op een andere manier interveneren?
9: Wat wij natuurlijk verder doen is laten zien hoe goed het is om hier te wonen, te leven en te werken. Dat is natuurlijk al sowieso de basis waarom je hier komt. En wij ondersteunen de scholen ook in het bereiken van een mooi en goed leerklimaat.
4: De Stichting School hoopt dat de actie effect zal hebben. De stichting zoekt vooral samenwerking.
2: Als zij een aantal dingen doen die zij moeten doen en goed voor ons zorgen in het onderwijs, weten we zeker dat we de leerkrachten die Lelystad nodig hebben gaan werven en vinden.
1: Nou, dat zou toch mooi zijn. Karin Aarde was als laatste van de Stichting School.

0: Ja, ze staat alleen met dit plaatje in de hitparade. En ook met een duet. Olivia Dean, je hoort ze overal.
1: Dan gaan we naar het weer met Jeroen Elferink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, nog één dagje dat we er nog even doorheen moeten. Hè? Want buien en een wat relatief lage temperatuur. En daarna dan breekt de zon door, of niet?
2: Ja, klopt. We hebben nog één laatste wisselvallige dag die we tegemoet moeten gaan. Op dit moment valt het wel even mee, want in heel Flevoland is het droog. Maar de komende uren...
1: Oh, ben je er nog, Jeroen?
0: Nee, Jeroen is even weg.
1: Oh.
0: De verbinding staat nog, maar zijn stem is niet meer te horen.
1: Dat... Toch?
0: Hallo? Hallo? Vertel maar.
1: Je viel even weg, Jeroen.
2: De verbinding onstabiel?
1: Misschien kwam het omdat je het over de verwachting had dat we de zon krijgen. Maar weet je, we beginnen gewoon even opnieuw.
0: Goedemorgen, Jeroen.
1: Nog één dag van bewolking en buien, maar daarna krijgen we de zon. Maar vertel, wat staat ons voor vandaag te wachten?
2: Nou, vandaag krijgen we nog een aantal buien die over de provincie heen trekken. Op dit moment valt het mee, is het nog droog, maar de komende uren ontstaat...
0: Er ontstaat wat, maar goed.
1: Nou, Jeroen, wij gaan even kijken wat hier technisch niet helemaal goed gaat. En dan draaien we eerst maar even een muziekje. Of we gaan meteen door met nieuws.
0: Jawel.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. De aankoop van een parenclub in Lelystad zorgt voor heel wat politieke spanning. Ja, niet zozeer dat de gemeente het pand koopt voor 4 miljoen euro... maar vooral hoe dat is gegaan. Nou, wethouder Sjaak Kruis die zette namelijk een handtekening onder de koop... nog voordat de gemeenteraad erover kon debatteren.
0: Volgens meerdere partijen is de raad zo buitenspel gezet. Ze dienden een motie van afkeuring in tegen de wethouder. Je hoort erover Roel Veldstra van de politieke partij Mooie Lelystad.
3: Wat vanavond voor ligt, gaat al lang niet meer over de aankoop van kofschip 1415. Het gaat over de manier waarop het college met de raad is omgegaan. De raad kreeg pas achteraf een informatienota over een aankoop van bijna 4 miljoen euro. En vervolgens kwamen de technische vragen... waaruit een veel genuanceerder beeld naar voren kwam dan in eerste instantie werd voorgesteld. En juist daarom wilden meerdere fracties eerst het debat voeren... voordat verdere onomkeerbare stappen zouden worden gezet. Maar terwijl dit debat nog liep, heeft het college ervoor gekozen om toch alvast te tekenen. En voorzitter, formeel mag dat misschien binnen het mandaat van de nota grondbeleid... maar bestuurlijk... vinden wij dit volstrekt onzorgvuldig. Een formeel mandaat ontslaat het college niet van de verantwoordelijkheid... om de raad bij een aankoop van deze omvang tijdig, volledig en zorgvuldig mee te nemen. Door nu voorafgaand aan het debat te tekenen... is de raad feitelijk buitenspel gezet... en is dit debat grotendeels betekenisloos gemaakt. En daarom dienen wij vandaag een motie van afkeuring in... richting het handelen van de portefeuillehouder, de heer Kruis. En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Roel Veldstra was dat van Mooi Lelystad. Nou, niet alle partijen delen zijn kritiek. Volgens onder meer Pro Lelystad en D66... heeft de wethouder gehandeld binnen de afspraken die eerder met de raad zijn gemaakt.
0: Hey, die Smit van D66 begrijpt daarom niet waarom er zo fel wordt gereageerd op de koop.
4: Tijdens de commissievergadering is gebleken dat het college mandaat heeft om aankopen te doen proactief en strategisch. En dat gaat tot een bedrag van 20 miljoen. Dat is door onszelf in de vorige periode aangenomen, 2023, bij het toenmalige college. Wat maakt dat u iets wilt terugdraaien waar wij niet over gaan?
5: Het is natuurlijk een ingewikkelde discussie, omdat je er inhoudelijk iets van kan vinden van de aankoop. Maar bestuurlijk gezien is er gewoon juist gehandeld. En ik ben het ermee eens met meneer Velsche dat 4 miljoen euro veel geld is. Maar dat hebben we als raad nu eenmaal wel zo afgesproken. Dus het is denk ik wel wat flauw. En het maakt ook wel het college het onmogelijk om te handelen. Als je als raad achteraf zegt van ja, u heeft wel ruimte voor 5 miljoen gekregen, maar we hadden toch liever 3 miljoen gehad.
1: Als laatste was dat Bas de Reus van Pro Lelystad. De motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis haalde het niet. De stemmen staakten, 18 voor, 18 tegen. Ja, en daarmee is het laatste woord er nog niet over gezegd. Bij een volgende raadsvergadering wordt er opnieuw gestemd over de motie van afkeuring.
0: Zo meteen de berichten van buiten Flevoland. Waar gaan we naartoe, Jorine?
1: Dan gaan we onder andere naar Deventer. Daar wordt al druk versierd. Want ja, dat WK voetbal zit eraan te komen. Ik heb nog niet het idee dat het heel erg leeft.
0: Deventer, een beetje de straat oranje maken, dat
1: ja,
0: werkt.
1: Ja, zeker. Oh, maar gezellig. Ja, dan komt natuurlijk ook de brandweer om de hoek kijken. Want Hoe brandveilig zijn al die vlaggetjes en andere versieringen?

0: Edison Lighthouse en Love Grows Where My Rosemary Goes.
1: Bericht uit binnen- en buitenland. We beginnen met het WK voetbal. Dat staat natuurlijk voor de deur. En daarom gaat de veiligheidsregio IJsseland bij horecaondernemers in Deventer langs om ze te waarschuwen voor brandgevaar door oranje feestversiering. Nou ja, ik denk dat feestversiering met een andere kleur ook misschien wel brandgevaarlijk is. Mm-hmm. Maar nu natuurlijk vanwege het WK voetbal veel oranje. Nou, de gemeente verwijst met de actie naar de tragische brand in het Zwitserse café bij Crans-Montana, waarbij afgelopen winter 41 mensen om het leven kwamen. En deze brandweerman die vertelt hoe je nou heel snel kunt testen of versiering veilig is.
2: Eigenlijk heel simpel, even met een barbecue-tang en een aanstekertje. Het mooiste, liefst een lange aansteker, even buiten. Zodra die begint te branden en gaat druipen, dan is het niet goed. Eigenlijk moet die verschrompelen en dan is het goed. Het meeste wat je in Nederland verkrijgt bij de grotere winkels, dat voldoet allemaal wel. Het kan nooit gekwaad om die test te doen. Zeker als je iets uit China bestelt, dan is het heel goed om die test te doen.
1: De campagne richt zich niet alleen op veilige verseringen. Er wordt ook gekeken naar veilige vluchtroutes en de bereikbaarheid voor hulpdiensten in de binnenstad.
0: De eerste resultaten zijn bekend van een hackathon in het Radboud UMC in Nijmegen. Artsen en deskundigen staken de koppen bij elkaar om een diagnose te vinden voor patiënten met een zeldzame ziekte. Volgens deze hoogleraar is het gelukt om bij 5 van de 33 patiënten opheldering te vinden.
3: Families met een specifieke huidaandoening. Het zijn families waarbij een kind of meerdere kinderen geboren zijn met aangeboren afwijkingen van verschillende organen of ledematen. En het betreffen families met afwijkingen in de skelet en daardoor afwijkende skeletgroei.
0: Daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van een nieuw soort DNA-test waarmee je allerlei erfelijke aandoeningen kunt terugzien.
1: Nou, even wat vrolijks dan. Een grote prijs winnen nadat je een gek filmpje hebt opgenomen. Nou, Freek en Eva uit Bellicum en Den Bosch, die wilden dat wel eens meemaken. Het toerismebureau Visit Sweden zocht via social media 2 eilandbewaarders voor Met Badan. De winnaars mogen een jaar lang op dat onbewoonde eilandje passen.
4: Your own Swedish island. This can be yours. Untouched nature that you can touch. The dream is real.
1: Oh, de droom is echt. Ja, je ziet de beelden voor je. Hmm? Nou, dat zagen die 2 twintigers wel zitten. Het stel hing rugzakken om, pakte een subboard, maakte een bordje met daarop To Sweden. Ja, en ze namen een gek filmpje op in het bos om de hoek.

0: I love Sweden.
1: I love Sweden, zeggen ze. Het is gewoon een lollig filmpje, maar ze
2: klinkt
1: hebben tot
2: wel
1: hun. Klinkt wel heel erg leuk, hè?
2: Ja.
1: Een lollig filmpje, maar ze hebben tot hun grote verrassing toch echt gewonnen. Freek kreeg een mailtje waarin stond: Congrats with your own island. Een jaar lang op een onbewoond eiland passen. Dat
2: nou, Freek, we zien elkaar weer over een jaar dan.
1: Dat is toch geweldig?
2: Ja,
1: echt superleuk.
2: Oké, veel geluk daar.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een TBS-patiënt van de Oostvaderskliniek in Almere en een jeugdgevangene van de jeugdinrichting in Lelystad zijn vorige maand ontsnapt, blijkt uit meldingen van de dienst justitiële inrichtingen. De TBS'er uit Almere kon snel worden teruggevonden. De jongere uit Lelystad is nog steeds voortvluchtig. Beide ontsnapten tijdens verlof. Ook is bekend geworden dat in de jeugdgevangenis vorige maand een relatie ontdekt tussen een vrouwelijke medewerker en een jongere. De vrouw is ontslagen. In Lelystad zijn nog 10 tot 12 meesters en juffen nodig op de openbare basisscholen. Dat hebben scholieren duidelijk gemaakt op het stadhuis. Daar is een wensboom overhandigd aan het stadsbestuur. De extra leerkrachten zijn ook nodig in het speciaal onderwijs. Over de gevolgen van het tekort hoor je Karin Aden van de Stichting School.
10: Nou, dat betekent dat kinderen in grotere klassen moeten zitten, of soms door mensen die onbevoegd zijn les krijgen, of dat we alternatieven of soms zelfs kinderen dagen naar huis moeten sturen. En dat is niet wat we willen.
9: De manier waarop een paardenclub in Lelystad is aangekocht zorgt voor verdeeldheid in de gemeenteraad. De helft van de raad is niet blij met de manier waarop het pand is aangekocht. Daarom diende de politieke partij Mooi Lelystad een motie van afkeuring in tegen wethouder Kruis.
11: Wat vanavond voor ligt gaat al lang niet meer over de aankoop van kofschip 1415. Het gaat over de manier waarop het college met de raad is omgegaan.
9: Die motie van afkeuring kreeg van 18 raadsleden steun, maar er waren ook 18 stemmen tegen. De oude paardenclub is aangekocht voor €4 miljoen. Op die plek moeten huizen komen. De deal was al rond voordat de raad ermee betrokken werd. Dat vonden de indieners van de motie niet goed.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld. En er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer wisselvallig, stevige buien vanochtend. Vanmiddag is het wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden.
13: Hoe is het op de weg? Nou, problemen op de A6. Er is een ongeluk gebeurd tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. En daardoor op dit moment een vertraging van 20 minuten. En ook de andere kant op wat vertraging tussen Almere Oostvaarders en de afrit Lelystad Airport. Ook daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. Dan de A28, Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. 35 minuten oponthoud. Rechte rijstrook is daar dicht. Dan de N305 Dronten Almere tussen de N301 en de A27. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Dat waren de vertragingen op dit moment. Flitsers zijn niet gemeld. En zometeen hebben we het over kinderen uit groep 1 en 2 in Lelystad-Oost. Die hebben leren fietsen niet thuis, maar op school.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Queen vond het in de tijd een beetje zielig. Vooral die mensen die bij de radio werkten. Dat ze werden weggezet in dat liedje van de Beugels. Video Killed the Radio Stars. En maakte toen dit.
1: Hoe laat zijn we? 20 minuten voor 8 is het. Kinderen uit groep 1 en 2 in Lelystad-Oost... die hebben de afgelopen weken op school leren fietsen. Via Wintersheim in Zwolle werd het project Fietsje Vrij opgezet.
0: Ja, die kinderen van zo'n 4, 5, 6 jaar die waren op basisschool. De lepelaar aan de gang en liet aan hun ouders en aan de juf en de meester zien... wat ze allemaal hebben geleerd.
2: Bij de blauwe pionnetjes gaan we slalom doen. Over de mat heen.
3: Leon van der Veen van Windesheim, betrokken bij het project Fietsje Vrij. Ja, waarom is dit project ontstaan om kinderen te leren fietsen?
4: Je ziet tegenwoordig dus dat kinderen toch weinig bewegen. En ook dus weinig fietsen. Vroeger was het fietsen echt iets van wat je als ouder leerde aan de kinderen. En ja, dat zie je toch eigenlijk nu wel een beetje verdwijnen.
2: Goed zo!
3: Hoe zien die fietslessen eruit op school?
4: Nou, de kinderen die worden eigenlijk in twee groepjes verdeeld. Want we hebben niet voor elk kind een fiets. Dus dan heb je een deel van de kinderen die gaat fietsen. En een deel van de kinderen gaat even spelen op het plein. En dan worden ze eerst even gekeken van wat kunnen ze al. Sommige kinderen kunnen dus al fietsen. Kunnen kinderen nog niet. En dan ga ik kijken als lesgever ook van waar stap ik dan in. En hoe ga ik ze dan vervolgens met kleine stapjes steeds verder helpen. Zodat ze ook echt straks met die fiets, met die trappers kunnen fietsen.
3: Soraya, jij hebt net je diploma gehaald, hè?
5: Ja.
3: Wat moest je allemaal doen?
5: Fietsen. En ik moest dingetjes heen.
3: Door de pionnetjes?
5: Ja.
3: En hoe vond je het gaan?
5: Goed.
3: Ja? Kun je een beetje makkelijk fietsen?
5: Ja. Is echt heel makkie.
6: Alsjeblieft, hier is jouw diploma, jongen. Gefeliciteerd.
3: Rashid Yahyaoui van OBS De Lepelaar, de directeur. Net zijn hier heel veel kinderen geslaagd voor een fietsexamen, kan ik wel zeggen. Ja. Trotse directeur hier?
7: Absoluut. Een hele trotse directeur op de grote stappen eigenlijk die deze kinderen hebben gezet in hun ontwikkeling.
3: Is het nodig om dit soort projecten te hebben, dat kinderen leren fietsen? Leren ze dat niet meer van thuis bijvoorbeeld?
7: Ik denk dat er een hele hoop kinderen zijn die zeker thuis ook leren fietsen. Maar niet voor iedereen helaas.
2: Stoppen! Ja, en door!
7: In deze wijk zie je toch wel een bepaalde ouders die dat prima kunnen betalen en makkelijker kunnen faciliteren. En er zijn ook mensen die daar meer moeite mee hebben. En wat denk ik zo mooi aan dit stuk is dat we kinderen eerst met de loopfietsjes eigenlijk die balans al laten pakken en het stukje zelfvertrouwen geven. En dan eigenlijk heel snel kunnen doorschakelen op dat ze daadwerkelijk gewoon gaan trappen. Ja, en dan zie je ze bewegen. En dat zijn natuurlijk dingen die plezier in bewegen zijn dingen die kinderen de rest van hun leven met zich mee dragen.
3: Ja. Fietsen, dat verleer je niet meer, hè?
7: Als het goed is, niet, nee.
2: Fietsen! Yes!
1: Over een heuveltje. Altijd leuk.
0: Daarom. Hadden ze speciaal aangelegd, hè, voor de mensen die niet hebben meegekeken op het schoolplein. Daar een flinke...
1: Ja, rubberen mat.
0: Een rubberen mat, ja. Met een
1: verhoging.
0: Bochel erin. Hartstikke mooi. Zometeen hebben we de rubriek Wat heb ik gisteren toch gemist op radio en tv.
1: Nou, hou je vast. Ebola, knokkelkoorts, malaria.
8: Het belangrijkste nieuws hoor je elke ochtend bij Joliene.

0: Cholema, haar versie van You Might Need Somebody.
1: Problemen op de A6. Twee ongelukken tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. En ook de andere kant op. Ik begin met het ongeluk tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Dat ongeluk betekent dat de weg is afgesloten. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. Dat betekent over de A1, de A28 en de N50. Dan dat andere ongeluk, ook op de A6. En dat is dan dus tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Daar ben je 3 kwartier langer onderweg door dat ongeluk. Dus ik zou zeggen, dan zou ik ook een andere route kiezen. Want ja, dat is een flinke vertraging. Nou, nu we dan toch bezig zijn, er is ook hommeles op de A27. Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Hilversum. Kwartier op onthoud, er ligt daar rommel op de weg. En maar liefst 2 rijstroken daar dicht. De A28 een half uur op onthoud. Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. De rechter rijstrook is daar dicht. Nou, dat zijn wel de grootste problemen op dit moment op de wegen. Maar vooral dus die A6. 2 keer raak, 2 keer een ongeluk. Nou, hopelijk is daar geen letsel. Want daar zijn we mee bezig op dit moment om dat uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Maar omrijden dus tussen Almere Oostvaarders en Lelystad via Amersfoort en Zwolle. A1, A28 en de N50.
0: Zal ik wel eens beginnen met al die ziektes die jij hebt aangekondigd? Er begon al in Nieuwsuur.
1: Ik had er heel wat genoemd. Hè? Ja. Ebola, malaria, knokkelkoorts, noem maar op.
0: Ebola zat in Nieuwsuur.
1: Klinkt allemaal niet heel gezellig.
0: Nee, dat heerst in de Congo. Inmiddels zijn er 131 mensen al overleden aan een zeldzame variant van het Ebola-virus. Eerder bestempelde de WHO de uitbraak als internationale noodsituatie. Joen Besselink van Artsen zonder Grenzen beschreef de situatie in het land.
2: Het is een soort, ja, een panieksituatie, maar ook wel van, we hebben hier eerder mee te maken gehad. We weten wat we moeten doen. Maar het is enorm zorgelijk dat het eigenlijk al 4 weken om ons heen zo ongecontroleerd doorgegaan is. Dus het is we moeten heel snel schakelen. Want we hebben als Artsen zonder Grenzen al tientallen jaren hele grote projecten in het land. Dit gebied heeft ook een gebied waar heel veel bewapende groepen zitten. Dus het is heel moeilijk om toegang te krijgen tot die gemeenschappen waar nu die uitbraak ook is.
0: Volgens Besselink is de uitbraak onder controle te krijgen. Maar bestaat het gevaar dat de gezondheidszorg instort, doordat er alleen maar wordt gefocust op die ebola.
2: Uiteindelijk gaat het afhangen van hoe snel kunnen we mensen binnenkrijgen, materiaal. Maar het is onder controle te brengen. De vraag is, hoeveel mensen zullen er sterven? En hoeveel mensen zullen er inderdaad ook sterven aan andere ziektes?
0: Nou, je hebt nog meer.
1: Zeker, in Pauw en de Wit waarschuwde voormalig minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers voor de gevolgen die klimaatverandering op de volksgezondheid kan hebben. Bijvoorbeeld de komst van infectieziektes uit warmer klimaten, zoals knokkelkoorts en malaria.
3: Veelal dit soort ziekten worden overgedragen door muggen.
4: Ja.
3: En we zien dat dat oprukt, dat dat ondertussen al lang in zuidelijk Europa is. En dat dat jaarlijks met ongeveer 70 kilometer verder naar het noorden komt. Nou, reken uit vanuit Zuid-Frankrijk, mensen gaan er wel eens heen op vakantie.
4: Dat gaat geen jaren meer duren.
3: Dat gaat geen jaren duren.
1: Ook bosbranden kunnen schadelijke effecten hebben op onze gezondheid, zelfs als die branden niet in Nederland zijn. Nou, Kuipers legt uit wat er gebeurt als de lucht bij zonsondergang bruin-geel kleurt.
3: En meestal, als je dat in Nederland ziet, dan komt dat vanuit Noord-Amerika. De bosbranden waar we van horen in Canada, dat lijkt heel ver weg. Die deeltjes die komen hier en die slaan hier neer. En iedereen ademt dat in, die gaan niet meer uit je longen en die zijn zeer schadelijk.
1: Nou, Kuipers benadrukte het belang van het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering.
3: Alle maatregelen die wij nemen om toch bijvoorbeeld op schone energie over te gaan. Of onze huizen te isoleren, waardoor we minder gas hoeven te verstoken. Of vul het allemaal verder maar in. Die dragen eigenlijk gewoon rechtstreeks bij onze eigen gezondheid.
4: Ja.
3: En ook die van onze kinderen en onze kleinkinderen.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort en wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
1: Dit is Flevoland.
5: Pietje, Pietje, Pietje!
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
9: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
8: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Twee ongelukken op de A6 vielen naar het zuiden, weg naar het noorden afgesloten. En bij een van de twee ongelukken is een zwaar gewonde gevallen. Verder in de hoofdpunten, gevangenen ontsnapt uit TBS-kliniek Almere en uit jeugdgevangenis Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
12: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
11: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
13: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China en door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
11: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, problemen op de A6. Ongeluk of ongelukken gebeurt. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is de weg afgesloten door een ongeluk. Omrijden, dat kan via Amersfoort en Zwolle. Dus dan ga je over de A1, de A28 en de N50. Ja, dat betekent dat er ook aan de andere kant... Ja, het is onduidelijk, we zijn het aan het uitzoeken voor je... Of er aan de andere kant op de A6 op dat gedeelte ook een ongeluk is gebeurd. Maar in ieder geval daar flink wat vertraging, ruim een half uur. En dat is dan dus tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. De A27 dan, Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Hilversum. 20 minuten op onthouden, er ligt daar rommel op de weg... en twee rijstroken zijn daar afgesloten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken... Ruim een half uur tijdverlies. Rechte rijstrook is daar dicht. Dan de N50. Nou, dat valt dan gelukkig op dit moment mee. Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 10 minuten tijdverlies. Nou, dat waren ze wel. Er staat een flitser op de A6 bij Band. Emmeloord richting Joure bij 290,4. Dat waren de vertragingen van dit moment. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over kinderen in Lelystad. Die komen in actie tegen het lerarentekort. Ze willen meer juffen en meesters voor de klas. En daarom stapten ze gisteren op de fiets.
10: En de politiek in Lelystad is verdeeld over de manier waarop een paardenclub in de stad is aangekocht.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Trulies met Renke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa.
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De sign van Ace of Base. Het is 7 minuten over 8.
1: Er moeten ook in Lelystad veel meer leraren voor de klas komen, want er is een nijpend tekort. Dat zegt Karin Aarde van de Stichting School. Die hield gisteren een ludieke actie waarbij kinderen van verschillende basisscholen met elkaar op pad gingen naar het stadhuis. Nou, daar hebben ze een wensboom overhandigd aan de gemeente.
0: In die boom hangen tientallen briefjes van leerlingen waarin ze vragen om extra meesters en juffen. Karin Aarde hoopt op meer aandacht van de gemeente.
2: Op dit moment zoeken we nog 10 à 12 leerkrachten voor verschillende scholen, het speciaal onderwijs, de gewone scholen, heel gevarieerd.
3: Dat tekort aan leraren, wat betekent dat in de klas zelf?
2: Nou, dat betekent dat kinderen in grotere klassen moeten zitten of soms door mensen die onbevoegd zijn les krijgen of dat we alternatieven of soms zelfs kinderen dagen naar huis moeten sturen en dat is niet wat we willen.
4: De Stichting School behartigt de belangen van 21 basisscholen in de stad. Eén daarvan is SBO De Kei. Ook hier speelt het lerarentekort. Helaas, zegt Britt Koning van De Kei.
5: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort en wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
4: Want jullie hebben ook een lerarentekort?
5: Zeker, zeker in het speciaal onderwijs. Het is wel spannend vaak voor mensen, onbekend. En daardoor is er ook wel echt een tekort bij ons inderdaad op school. Ja.
4: De wensboom, een soort palm gezaagd uit meerdere plaatjes triplex, werd bij De Kei volgehangen met vragen, boodschappen en wensen van de leerlingen. Want het tekort aan docenten ligt vooral op hun bordje. Daarom doet ook IHIT mee aan de actie.
6: Kinderen krijgen minder les. En er zijn veel te veel tussenlessen.
3: Rocky, waarom doe jij mee?
7: Omdat kinderen hebben echt een goede toekomst nodig. En ik wil ook dat mensen een goede baan kunnen krijgen.
3: Nikki, waarom doe jij mee?
8: Omdat we meer leerkrachten nodig hebben voor de toekomst van andere kinderen.
3: Ja, zit je zo graag in de klas dan?
8: Nou, eigenlijk wel.
3: Er zijn te weinig leraren, maar wat merk jij daarvan?
8: Dat je vaak invallers hebt en invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
3: Okay, er staat elke keer weer een nieuwe voor de klas.
8: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja, hoe heet je vandaag?
8: Ja, dat is wel.
3: Wat vervelend.
8: Ja.
4: De leerlingen gingen vanaf De Kei samen op pad naar het stadhuis, op de fiets. Om die wensboom dan aan te bieden aan de gemeente. De boodschappen in die boom komen van de leerlingen van de basisscholen van Lelystad zelf, zegt Karin Aarde van Stichting School.
2: Nou, daar staat op dat ze willen leren, dat ze goed willen kunnen rekenen, dat ze lieve leerkrachten zoeken, dat ze soms ook strenge leerkrachten zoeken. Die vond ik ook wel heel leuk. Maar ook dat ze willen dat ze ook nog andere dingen leren, zoals kunst en cultuur, maar ook kunnen sporten. Of soms geholpen willen worden met hun gedrag, mooie schoolgebouwen willen hebben. En daar hebben we de gemeente voor nodig.
4: Wethouder Tjeerd van der Zwan nam de wensboom in ontvangst en plaatste die naast de ingang van de raadzaal, zodat leden van de gemeenteraad ook de wensen kunnen lezen.
9: Wij als gemeente kunnen ervoor zorgen dat als er leerkrachten van buiten komen die hier een huis zoeken, dat we ze daarbij helpen.
3: Is dat het enige wat u kunt doen of kunt u nog op een andere manier interveneren?
9: Wat wij natuurlijk verder doen is laten zien hoe goed het is om hier te wonen, te leven en te werken. Dat is natuurlijk al sowieso de basis waarom je hier komt. En wij ondersteunen de scholen ook in het bereiken van een mooi en goed leerklimaat.
4: De Stichting School hoopt dat de actie effect zal hebben. De stichting zoekt vooral samenwerking.
2: Als zij een aantal dingen doen die zij moeten doen en goed voor ons zorgen in het onderwijs, weten we zeker dat we de leerkrachten die Lelystad nodig hebben gaan werven en vinden.
1: Karin Aarden was dat van de Stichting School.

0: Taylor Swift en Opa Light.
1: Nou, we krijgen hier veel berichtjes, appjes, telefoontjes binnen. Wat is er gebeurd op de A6? Wat is er aan de hand? Nou, ik praat je bij. Vanaf Almere richting het noorden is die A6 afgesloten. Je kunt er niet langs. Er is daar eerder vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Er is iemand zwaar gewond bij geraakt bij dat ongeluk. Je moet omrijden. Of nou ja, je kan natuurlijk ook bedenken van dat wordt van een hele lange omrijdingsroute. Ik ga weer naar huis. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. A1, A28 en 50. En dan denk je misschien, ja, ik pak een sluiproute.
0: De Vogelweg
1: bijvoorbeeld. Ja. Nee, die is ook afgesloten. Dus dan kom je ook niet verder. Dus als je om wilt rijden, dan kan dat dus via de omleidingsroutes A1, A28 en 50. Dat op die A6 dus, Almere richting het noorden, afgesloten. De andere kant op de A6, Lelystad Noord, Almere Oostvaarders, flink wat oponthoud. Een half uur vertraging. Dan de A28, Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken. Dan ben je ruim een half uur langer onderweg. Daar is de rechter rijstrook afgesloten. Nou, verder dan valt het gelukkig mee. En 50, klein beetje vertraging, minuutje of 5 richting Kampen. Maar dat is het ook wel. En flitsers zijn niet gemeld.
0: Ik zit op wegstatus te kijken. Dat is een website, daar zie je de files ook een beetje ontstaan. En ik zie het ook druk worden bij de toevoerwegen in Almere en Lelystad naar de Oostvaardersdijk. Dat is natuurlijk ook een sluiproute. En bij Almere buiten wordt het ook al druk.
1: De opritten naar de A6, ja, die staan natuurlijk ook al vol. Dus mensen, ik
0: thuiswerken als kan.
1: Lekker thuis gaan werken,
0: maar
1: inderdaad.
0: Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
1: Nee, dat kan niet. Als je dus deze boodschap hebt meegekregen, op tijd een omleidingsroute zoeken. Dus ook niet naar die opritten naar de A6 toe, want daar loop je ook vast.
0: Gaan we naar het nieuws.
1: Waar zijn we in het nieuws gebleven? Ik moet even meekijken. We gaan het hebben over de gemeenteraad van Lelystad. Er is natuurlijk wat gedoe geweest, hè, over de aankoop van een parenclub in Lelystad.
0: Ja.
1: Dat zorgt voor heel wat politieke spanning. Nou ja, niet zozeer dat de gemeente het pand koopt voor 4 miljoen euro. Maar vooral hoe dat is gegaan. Wethouder Sjaak Kruis zet een handtekening onder de koop. Maar dat deed hij nog voordat de gemeenteraad erover kon debatteren.
0: Nou, volgens meerdere partijen in de raad is de raad dus buitenspel gezet. Ze diende een motie van afkeuring in tegen de wethouder. Je hoort erover Roel Veldstra van Mooi Lelystad.
2: Wat vanavond voor ligt gaat al lang niet meer over de aankoop van kofschip 1415. Het gaat over de manier waarop het college met de raad is omgegaan. De raad kreeg pas achteraf een informatienota over een aankoop van bijna 4 miljoen euro. En vervolgens kwamen de technische vragen, waaruit een veel genuanceerder beeld naar voren kwam dan in eerste instantie werd voorgesteld. En juist daarom wilden meerdere fracties eerst het debat voeren voordat verdere onomkeerbare stappen zouden worden gezet. Maar terwijl dit debat nog liep, heeft het college ervoor gekozen om toch alvast te tekenen. En voorzitter, formeel mag dat misschien binnen het mandaat van de nota grondbeleid, maar bestuurlijk vinden wij dit volstrekt onzorgvuldig. Een formeel mandaat ontslaat het college niet van de verantwoordelijkheid om de raad bij een aankoop van deze omvang tijdig, volledig en zorgvuldig mee te nemen. Door nu voorafgaand aan het debat te tekenen, is de raad feitelijk buitenspel gezet en is dit debat grotendeels betekenisloos gemaakt. En daarom dienen wij vandaag een motie van afkeuring in richting het handelen van de portefeuillehouder, de heer Kruis. En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
1: Ja, dat was Roel Veldstra van Mooi Lelystad. Nou, lang niet alle partijen die delen zijn kritiek. Volgens onder meer Pro Lelystad en ook D66 heeft de wethouder gewoon gehandeld binnen de afspraken die eerder met de raad zijn gemaakt.
0: Heidi Smit van D66 begrijpt daarom niet waarom er zo fel wordt gereageerd op de koop.
3: Tijdens de commissievergadering is gebleken dat het college mandaat heeft om aankopen te doen proactief en strategisch. En dat gaat tot een bedrag van 20 miljoen. Dat is door onszelf in de vorige periode aangenomen, 2023, bij het toenmalige college. Wat maakt dat u iets wilt terugdraaien waar wij niet over gaan?
4: Het is natuurlijk een ingewikkelde discussie, omdat je er inhoudelijk iets van kan vinden van de aankoop. Maar bestuurlijk gezien is er gewoon juist gehandeld. En ik ben het ermee eens met meneer Velsche dat 4 miljoen euro veel geld is. Maar dat hebben we als raad nu eenmaal wel zo afgesproken. Dus het is denk ik wel wat flauw. En het maakt ook wel het college het onmogelijk om te handelen. Als je als raad achteraf zegt van ja, u heeft wel ruimte voor 5 miljoen gekregen, maar we hadden toch liever 3 miljoen gehad.
0: Ja, de laatste was Bas de Reus van Pro Lelystad. En de motie van afkeuring tegen de wethouder Sjaak Kruis, die haalde niet. De stemmen staakten.
1: 18 voor, 18 tegen.
0: Ja,
1: en dan denk je, dat is toch afgekaart?
0: Nee.
1: Gaan ze nog een keer stemmen?
0: Ja. En als
1: dat gebeurt in de volgende raadsvergadering.
0: Ja, maar stel dat er dan weer 1 niet is. Normaal moet je oneven, dan haalt de motie het wel of niet. Maar stel het is weer 18-18 of 16-16. Dan is het niet aangenomen. Dat staat in de wet.
1: Ja, want anders blijf je bezig. Dat is ook niet.
0: Hele jaar door over dezelfde motie. Ja. Dus dat hebben we dan hiermee dan afgehandeld. Gaan we zo meteen door in dit programma met de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja.
0: Dat het laat geworden is in Brussel.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, er was heel veel gedoe. Tot diep in de nacht werd er gepraat over een handelsakkoord tussen de EU en de VS. Is het er gekomen? Je hoort het zo.

0: Golden Brown door de Stranglers. Het is 6 minuten voor 8:30. We hebben net nog even tijd voor wat berichten van buiten Flevoland.
1: Na lang gesteggel en overleg tot diep in de nacht in Brussel is er een nieuw handelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten. Jawel. President Trump dreigde opnieuw met hoge importheffingen als er geen akkoord zou komen. Nou, het was volgens NOS-correspondent Ardy Stemmerding niet makkelijk om het eens te worden.
2: Had wel wat voeten in de aarde, moet ik zeggen, want ze hebben tot ongeveer 2 uur bij elkaar gezeten om eruit te komen. En nog even de kern van de afspraak. De Amerikanen die mogen nu importheffingen opleggen van maximaal 15% aan ons. En de EU doet niks terug. Sterker, de EU schrapt wel een heleboel heffingen op industriële goederen.
1: Ja, en dan denk je, hoe zit dat dan met Groenland? Ook een heet hangijzer natuurlijk.
0: Nou,
1: daar staat helemaal niks over in dat akkoord. De EU wilde dat eigenlijk wel vastleggen, dat Amerika het land niet inneemt. Maar nou, daar zijn geen afspraken over gemaakt.
0: Blijft dan een beetje hangen.
1: Ja, kun je wel zeggen.
0: De luchtalarmpaal rond het chemisch complex Schimmelot in Limburg blijft staan. Gisteren werd bekend dat de overheid stopt met het luchtalarm, maar het kabinet onderzoekt of er voor plekken met een verhoogd risico een uitzondering kan worden gemaakt. Bij Schimmelot moet dat, vindt de veiligheidsregio Zuid-Limburg.
3: Het probleem in Schimmelot is dat op het moment dat zich op het terrein een incident afspeelt, bijvoorbeeld met giftige stoffen, de afstand tussen de rand van het industrieterrein van Schimmelot en de bewoning vrij kort is en dat mensen dus snel in de gevarenzone zitten en dat nog steeds het snelste middel om die mensen te alerteren en te alarmeren een sirenealarm is.
1: Alerteren, oké.
0: Okay. Ja, alert worden.
1: Ja, dat snap ik, maar ik wist niet dat je daar ook een werkwoord van kon maken. Oké.
0: Okay. Vanaf nu wel.
1: Ja. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een bootje onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Ze hadden beter zelf een bootje kunnen pakken om op die manier te helpen. Dan toch, als je dan toch in actie wilt komen.
0: Ja, nu zorgen ze ervoor dat een ander geen trein kan pakken.
1: Zorgde voor wat overlast, inderdaad. Want door de spoorblokkade lag het treinverkeer toch enige tijd stil.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
4: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend tenminste één weggebruiker zwaar gewond geraakt. De weg is afgesloten om hulp te kunnen verlenen. Verkeer van zuid naar noord moet omrijden via de A1, A28 en de N50. Ook de Vogelweg is afgesloten. Bij het ongeluk zou een auto over de kop zijn geslagen, meldt de politie. Die auto zou daarbij een motorrijder hebben geraakt. Aan de andere kant van de A6, van Lelystad naar Almere, staat een lange file. Een TBS-patiënt van de Oostvaarderskliniek in Almere en een jeugdgevangene van de jeugdinrichting in Lelystad zijn vorige maand ontsnapt, staat in het maandbericht van de dienst justitiële inrichtingen. De TBS'er uit Almere kon snel worden teruggevonden. De jongere uit Lelystad is nog voortvluchtig. Beiden ontsnapten tijdens het verlof. En in het maandverslag staat ook dat in de jeugdgevangenis vorige maand ook een relatie werd ontdekt tussen een vrouwelijke medewerker en een jongere. De vrouw is ontslagen. In Lelystad zijn nog 10 tot 12 meesters en juffen nodig op de openbare basisscholen. Dat hebben scholieren duidelijk gemaakt op het stadhuis. Daar is een wensboom overhandigd aan het stadsbestuur. Extra leerkrachten zijn ook nodig in het speciaal onderwijs. Over de gevolgen van het tekort hoor je Karin Aarde van de Stichting School.
16: Nou, dat betekent dat kinderen in grotere klassen moeten zitten, of soms door mensen die onbevoegd zijn les krijgen, of dat we alternatieven of soms zelfs kinderen dagen naar huis moeten sturen. En dat is niet wat we willen.
17: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden.
1: Dan de ANWB Verkeersinformatie, de A6... Almere, Oostvaarders en dan richting het noorden. Die is afgesloten, ongeluk gebeurd eerder vanochtend. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle, de A1, de A28 en de N50. En dan denk je misschien, ik ga binnendoor via de Vogelweg. Nou, die weg is ook afgesloten, dus dat is ook geen optie. En er zijn ook verschillende toeritten naar die A6. Die lopen dusdanig vol dat je dus misschien al wat eerder aan je omleidingsroute moet beginnen. Of misschien thuiswerken vanwege de problemen daar dus op de A6. Want ook de andere kant op die A6, dat is dan dus tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders, ook flink wat vertraging, ruim een half uur. Dan de A28, Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar ben je 40 minuten langer onderweg. De rechter rijstrook is daar afgesloten. Kleine 10 minuten oponthoud op de N301 Almere Barneveld tussen de A28 en de afrit Nijkerkerveen. De N305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Ook daar zo'n 10 minuten tijdverlies. En dat geldt ook voor het gedeelte tussen de N301 en de aansluiting naar de A27. Dan nog de N707 Harderwijk en Zeewolde tussen de N302 en Zeewolde. Ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Dat waren de vertragingen vanaf 7 minuten. Anders is de lijst behoorlijk nog langer. Een flitser die staat op de A6 bij Band. En Meloord richting Joure bij 290,1. En zometeen leren fietsen. Ja, dat doen veel kinderen natuurlijk. Als ze 4, 5, 6 jaar zijn. Groep 1, groep 2. Nou ja, dat kun je thuis leren. Van je ouders, verzorgers. Maar kan ook op school.
0: Huh?
1: Ja, het kan.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Daar komen de heren Hollenoots niet vooruit met, hoorde je net. En daarmee werd het 7:07. Je bent bij Flevoland.
1: Kinderen uit groep 1 en 2 in Lelystad Oost hebben de afgelopen weken op school leren fietsen. Via Windesheim in Zwolle werd het project Fietsje Vrij opgezet.
0: De kinderen van zo 4, 5 en 6 jaar lieten gisteren op basisschool de lepelaren zien wat ze kunnen. En dan mochten ze naar kijken, de ouders, de meesters en de juffen.
2: Bij de blauwe pionnetjes gaan we slalom doen. Over de mat heen.
3: Leon van der Veen van Windesheim, betrokken bij het project Fietsje Vrij. Ja, waarom is dit project ontstaan om kinderen te leren fietsen?
4: Je ziet tegenwoordig dus dat kinderen toch weinig bewegen. En ook dus weinig fietsen. Vroeger was het fietsen echt iets van wat je als ouder leerde aan de kinderen. En ja, dat zie je toch eigenlijk nu wel een beetje verdwijnen.
2: Goed zo!
3: Hoe zien die fietslessen eruit op school?
4: Nou, de kinderen die worden eigenlijk in twee groepjes verdeeld. Want we hebben niet voor elk kind een fiets. Dus dan heb je een deel van de kinderen die gaat fietsen. En een deel van de kinderen gaat even spelen op het plein. En dan worden ze eerst even gekeken van wat kunnen ze al. Sommige kinderen kunnen dus al fietsen. Kunnen kinderen nog niet. En dan ga ik kijken als lesgever ook van waar stap ik dan in. En hoe ga ik ze dan vervolgens met kleine stapjes steeds verder helpen. Zodat ze ook echt straks met die fiets, met die trappers kunnen fietsen.
3: Soraya, jij hebt net je diploma gehaald, hè?
5: Ja.
3: Wat moest je allemaal doen?
5: Fietsen. En ik moest dingetjes heen.
3: Door de pionnetjes?
5: Ja.
3: En hoe vond je het gaan?
5: Goed.
3: Ja? Kun je een beetje makkelijk fietsen?
5: Ja. Is echt heel makkie.
6: Alsjeblieft, hier is jouw diploma, joh. Gefeliciteerd.
3: Rachid Yahyaoui van OBS De Lepelaar, de directeur. Net zijn hier heel veel kinderen geslaagd voor een fietsexamen, kan ik wel zeggen. Ja. Trotse directeur hier?
7: Absoluut. Een hele trotse directeur op de grote stappen eigenlijk die deze kinderen hebben gezet in hun ontwikkeling.
3: Is het nodig om dit soort projecten te hebben, dat kinderen leren fietsen? Leren ze dat niet meer van thuis bijvoorbeeld?
7: Ik denk dat er een hele hoop kinderen zijn die zeker thuis ook leren fietsen. Maar niet voor iedereen helaas.
2: Stoppen! Ja, en door!
7: In deze wijk zie je toch wel een bepaalde ouders die dat prima kunnen betalen en makkelijk kunnen faciliteren. En er zijn ook mensen die daar meer moeite mee hebben. En wat denk ik zo mooi aan dit stuk is dat we kinderen eerst met de loopfietsjes eigenlijk die balans al laten pakken. En het stukje zelfvertrouwen geven. En dan eigenlijk heel snel kunnen doorschakelen op dat ze daadwerkelijk gewoon gaan trappen. Ja, en dan zie je ze bewegen. En dat zijn natuurlijk dingen die plezier in bewegen zijn dingen die kinderen de rest van hun leven met zich meedragen.
3: Ja. Fietsen, dat verleer je niet meer, hè?
7: Als het goed is, niet, nee.
2: Fietsen, fietsen, fietsen! Yes!
0: Net als zwemmen en schaatsen, dat verleer je ook niet meer.
1: Schaatsen?
0: Jij toch niet?
1: Moet je wel een beetje onderhouden, hoor.
0: Ja, het vriest te weinig, dat is het. Hey, straks de berichten, wat hebben we gemist op radio en tv? Wat heb je voor ons in petto?
1: Wel een bijzonder verhaal. Maarten Vissers, die was jarenlang piloot op een Chinook-helikopter bij de luchtmacht. Heeft hij een boek over geschreven.
0: Dat is mooi.
1: En daar vertelde hij over in Langs de Lijn en Omstreken.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Feel van Robbie Williams. En daarvoor halverwege Suzanne en Freek.
1: Wil ik wel doen hoor.
0: Wat wil je?
1: Zijn hand vasthouden.
0: Oh ja, van Robbie Williams.
1: Dat vroeg hij om, ja.
0: Ja.
1: I wanna hold my hands.
0: Heeft een nieuwe plaat uit trouwens.
1: Ja.
0: Maar die heb ik nog niet beluisterd, want daar had ik nog geen tijd voor.
1: We gaan eens even kijken naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie. Beginnen we met Nieuwsuur. Daarin was aandacht voor de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn inmiddels 131 mensen overleden aan een zeldzame variant van dat virus. Eerder bestempelde de WHO de uitbraak als internationale noodsituatie. June Besselink, die is van Artsen zonder Grenzen, en hij beschreef de situatie in het land.
2: Het is een soort een panieksituatie, maar ook wel van we hebben hier eerder mee te maken gehad. We weten wat we moeten doen. Maar het is enorm zorgelijk dat het eigenlijk al 4 weken om ons heen zo ongecontroleerd doorgegaan is. Dus het is we moeten heel snel schakelen. Want wij hebben als Artsen zonder Grenzen al tientallen jaren hele grote projecten in het land. Dit gebied heeft ook een gebied waar heel veel bewapende groepen zitten. Dus het is heel moeilijk om toegang te krijgen tot die gemeenschappen waar nu die uitbraak ook is.
1: Volgens Besselink is de uitbraak onder controle te krijgen, maar bestaat wel het gevaar dat de gezondheidszorg instort doordat er alleen maar op ebola wordt gefocust.
2: Uiteindelijk gaat het afhangen van hoe snel kunnen we mensen binnenkrijgen, materiaal, maar het is onder controle te brengen. De vraag is hoeveel mensen zullen er sterven en hoeveel mensen zullen er inderdaad ook sterven aan andere ziektes.
0: Ja, nu een man met een interessant beroep. Langs de lijn en omstreken sprak met Maarten Visser. Hij was jarenlang piloot op een Chinook-helikopter bij de luchtmacht en schreef daar een boek over. Hij legde uit wat er komt kijken bij het besturen van zo'n Chinook.
3: Je zit bezig met je navigatie. Je probeert iedereen bij te praten in de helikopter en daarbuiten over de gang van de missie. Hè, wat dingen veranderen. Het kan zijn dat de windrichting anders is. Het kan zijn dat er een obstakel zit op de landingsplek. Dus je moet een ander plan verzinnen. Dus naast het vliegen, terwijl je laag bij de grond met 200 km per uur op een meter of 10 s'nachts tussen de bergen doorvliegt, moet je nog steeds weten wat

0: er allemaal om je heen gebeurt. En zorgen dat het allemaal toch in goede banen geleid wordt.
1: Wat een snelheid, hè, zo'n ding. 200.
2: Ja, zeker. Nou. En dan zo laag. Nou, poeh.
1: Geef het je te doen. Maar goed, zijn conclusie in het boek. Oorlog is niet de oplossing.
0: Onszelf verdedigen, daar ben ik helemaal voor. Alleen ik vraag me af of het expeditionaire optreden, dus het steeds, zeg maar, oorlog voeren zonder tussenkomst van de VN, wat er nu gebeurt, of dat, zeg maar, de veiligheid in de wereld vergroot.
3: Ja.
0: En ik denk, ik heb het idee dat we voornamelijk de diplomatieke kanalen, dat we die gewoon een beetje kwijt zijn geraakt.
2: We hebben een appje binnengekregen van Anja uit Almere. Die zegt, waar is marketingdeskundige Wouter de Vries?
3: Ja.
2: Nou, dat is fijn dat je dat hebt opgemerkt, Anja. Ja, Wouter was onderweg, maar die belde vanuit de auto. Dat was 10 minuten over 8 ongeveer. En hij zegt, ja, het lukt mij niet om in de studio te komen.
3: Nee.
2: Want vanwege dat verschrikkelijke ongeluk op de A6, Almere richting het noorden. Ja, die weg is helemaal afgesloten vanwege dat ongeluk. Ja, er is wel een omleidingsroute. Maar Wouter zei, ja, dat duurt zo lang, dat ga ik nooit redden. Dus die is omgekeerd. En als je dit hoort, dat je denkt, wat is er dan aan de hand op de A6? Nou, er is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. En dat betekent dat de weg dus vanaf Almere naar het noorden is afgesloten. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle, A1, A28 en 50. En die afsluiting gaat ook nog wel even duren. En de andere kant op. Dus Lelystad Almere. 50 minuten vertraging op dit moment. Ja.
1: Vogelweg dus ook dicht. Ja, als je denkt, ik ga sluiproute kiezen.
2: Dus sluip door, kruip door gaat ook niet lukken.
1: Oké, nou, verzorg ik een muziekje terwijl je in de file staat. Nu nog even tot 9 uur. 2 plaatjes. En daarna Flevoland Muziekland. En jij bent er morgenochtend weer, hè, om 6 uur, Jolien.
2: Ja, jij toch ook?
1: Ja,
2: meestal. Oh, nee, ook, ja. Ik denk al, gaat er ook nog in gebeuren.
1: Jij bent er om mij wakker te maken.
2: Oh, is dat zo? Oh, wordt dat er ook bij?
1: Komt goed.
2: Oké.
1: Tot morgen.
2: Jo.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen. En dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza!
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Zwaargewonde gevallen bij ongeluk op A6. De weg is tussen Almere en Lelystad afgesloten. Je moet omrijden via de A1, A28 en de N50. Aan de andere kant van Lelystad naar Almere staat een lange file. En contactverbod voor Hagena die zijn ex uit Almere bedreigde met de dood. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken die snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
13: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
12: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
14: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
12: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie. De weg A6 is dicht tussen Muiden en Lelystad. Tussen Almere-Oostvaarders om precies te zijn naar Lelystad is de weg afgesloten. Dit na een ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. Gaat dan over de A1, A28 en de N50. De Vogelweg is trouwens ook dicht. Aan de andere kant van de A6, Emmeloord richting Muiden, tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders, staat een file van 3 kwartier. Dan de andere files van dit moment. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 4 minuten. Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd, 4 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 5 minuten. Ook daar een ongeluk. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Lange file ook op de 28 verderop tussen Strand Nulden en knooppunt Hoevelaken, ruim een half uur. En 301 Almere-Barneveld tussen A28 en Nijkerk, 9 minuten. Ja, en door de drukte in Flevoland, omdat de A6 dicht is, is het ook druk op de N305. Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde, 4 minuten. En verderop tussen de N301 en de A27 een kwartier. Flitser op de A6 bij Band Emmeloord richting Jouren, bij hectometerpaal 290,1. Flevoland Muziekland staat op punt van beginnen. Muziek uit Zweden hebben we vanochtend al gehad, dus beginnen we straks met muziek uit Noorwegen.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
22: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
24: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
25: Oké, we gaan.
26: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
27: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Take On Me door de Noorse band AHA. Lange file, ene kant van de A6 en aan de andere kant een afgesloten A6. Dat laatste is dan van zuid naar noord tussen Almere en Lelystad. Na een ongeluk vanochtend, daar staat te kijken onze verslaggever Patrick van Heesik. Goedemorgen Patrick.
1: Goedemorgen Leo.
0: Wat zie je allemaal?
1: Op dit moment zie ik een plek op de A6 die helemaal leeg is en waar de politie onderzoek doet. Dus ik zie een paar witte busjes en een hoop politiewagens. En er staat een wit tentje midden op de A6 en daar wordt onderzoek gedaan. En verderop zie ik een hele lange file, een stilstaande file vanuit de richting Almere. Er staan ook omgekeerde vrachtwagens te wachten tot ze weer verder mogen. Dus er zijn waarschijnlijk een aantal vrachtwagens nog proberen om te keren. Ik heb ook gehoord van een voorbijganger dat er ook mensen via de vluchtstrook weer teruggereden zijn. Dus daar staat het muur vast. En aan de andere kant, dus de rijrichting richting Almere vanuit Lelystad, daar is een kijkersfile. Dus dat is ook langzaam rijdend. En voor de mensen die naar hun werk moesten vanmorgen is het dubbel pech, want ook de Vogelweg is nog steeds afgesloten. Dat ondervond ik vanmorgen zelf toen ik dacht ik rij naar het ongeluk toe via de Vogelweg. Maar dat kan dus niet. Dus er is een hele hoop verkeer in de polder. Ook langs het weggetje, langs de Oostvaardersplassen. Want veel mensen zoeken natuurlijk een manier om...
0: De Oostvaardersdijk.
1: Oostvaardersdijk. Veel mensen... Ja, en ook de weg langs de gevangenis bij Palazzo.
0: Oh ja, de trekweg.
1: De trekweg, daar is heel veel verkeer. Daar ben ik uiteindelijk ook overheen gereden. Dus mensen zoeken een weg om de A6 te omzeilen.
0: Ja, je hebt het over de trekweg en de Oostvaardersdijk als alternatieve routes. Ik zie op wegstatus dat rijdt nog wel.
1: Ja, dat rijdt wel, dat klopt. Alleen op de trekweg, dat is natuurlijk... Er zijn ook werkzaamheden, dus daar ligt veel modder. En de bermen zijn redelijk kapot gereden, dus daar zijn diepe kuilen en plassen. Dus dat betekent dat mensen toch vaak moeten afremmen om langs elkaar heen te komen. Dus dat is langzaam. Het is een hele tour om vandaag op je werk te komen, denk ik.
0: Ja, wat zag jij bij de afsluiting van de Vogelweg?
1: Daar zijn werkzaamheden aan een fietspad ter hoogte van de Knardijk. En die afsluiting is al enige tijd gaande. Ik wist dat ook, want ik ben daar vorige week nog geweest. Alleen ik ben daar vanmorgen zo naartoe gereden zonder daarover na te denken. Maar die is dus nog steeds dicht. Dus je kan vanuit Lelystad, als je de Vogelweg opgaat, kun je tot aan de Knardijk rijden. En daar is het afgesloten.
0: Ja, je kijkt nu op het onderzoek dat gaande is op de A6. Kun je inschatten, ik weet niet of dat kan, maar ik vraag het toch, kun je inschatten hoe lang dat nog duurt?
1: Nou, zoals ik er nu naar kijk, denk ik dat het nog wel even gaat duren. Want er zijn dus van die witte busjes met daarin... Dat zijn onderzoekers van de politie. Hè. Die hebben ook zo'n camera nog op zo'n bus. Die onderzoeken dan ook de bermen, filmen ze. Uh-huh. Er is wel activiteit, maar... Ook dat tentje staat nog steeds op de A6, dus dat gaat nog wel even duren voordat dat weg is, denk ik. Ik durf er geen tijd aan te hangen, maar minimaal een uurtje zou het wel nog kunnen gaan duren, denk ik.
0: Ja, om te concluderen, je ziet nog niets dat duidt op inpakken en wegwezen. Ze zijn nog steeds bezig. Okay.
1: Nee, zeker niet. Er komen nog zelfs politiewagens bij. Dus,
0: houden we daarbij. Patrick van Heesink, als er nieuws is, horen we je graag vanaf de A6.

Thomas, daar was hij weer. En hij was een beetje lui. Kiek de kiekendief, die is op stap geweest en heeft een foto gemaakt. Daar is weer wat uitgepikt en aan jou de vraag: wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Die foto kun je zien op omroefleveland.nl/kiek. En nu ook op televisie. Oh, dat ziet er gezellig uit. Een springkussen, er zijn kinderen, het is feest. Er is van alles te doen bij de open dag van de KNRM. Er lopen mensen rond, er is een kraampje. Het is net aan de kust waar de dijk begint, en een trap naar boven en een leuning daarnaast, vlaggetjes. Ja, wat is het verschil tussen de linker en de... Het is weer niet makkelijk vandaag, maar puzzel even gerust. Ik laat hem de komende minuten op de televisie staan. En op de radio hoor je John.

0: best wel weer gezellig, toch?
1: Reageren op Flevoland Muziekland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend tenminste één weggebruiker zwaar gewond geraakt. De weg is afgesloten om hulp te kunnen verlenen. Verkeer van zuid naar noord moet omrijden via de A1, A28 en de N50. De Vogelweg is ook afgesloten. Bij het ongeluk zou een auto over de kop zijn geslagen, meldt de politie. Die auto zou daarbij een motorrijder hebben geraakt. Verslaggever Patrick van Heesik vertelt wat hij ziet.
9: Op dit moment zie ik een plek op de A6 die helemaal leeg is en waar de politie onderzoek doet. Dus ik zie een paar witte busjes en een hoop politiewagens. En er staat een wit tentje midden op de A6 en daar wordt onderzoek gedaan. En verderop zie ik een hele lange file, een stilstaande file vanuit de richting Almere.
8: En aan de andere kant van Lelystad naar Almere staat ook een lange file. Een 35-jarige man uit Den Haag moet zijn ex uit Almere een schadevergoeding van 750 euro betalen. Ook moet hij zich houden aan een contact- en locatieverbod, heeft de rechter in Almere besloten. De veroordeelde man zou zijn ex hebben bedreigd met de dood. Kinderen van groep 1 en 2 in Lelystad-Oost hebben leren fietsen op school en daar een diploma voor gekregen. Dat gebeurde via het lespakket Fietsievrij van Hogeschool Windesheim. Volgens de initiatiefnemers leren kinderen minder vaak fietsen van hun ouders, zegt ook de directeur van basisschool De Lepelaar.
10: Ik denk dat er een hele hoop kinderen zijn die zeker thuis ook leren fietsen. Maar niet voor iedereen, helaas.
8: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en in strijd met de Europese grondwet, staat in een brief aan Meta. Van onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig en het wordt 16 tot 18 graden.
8: Dan de verkeersinformatie, een afgesloten weg. Maar tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad is de A6 afgesloten. Na een ongeluk vanochtend omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. Gaan dan over de A1, A28 en de N50. En voor de sluiproutes, de Vogelweg, die is ook dicht. Aan de andere kant staat er een file Lelystad-Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders van 24 minuten. Niet alleen op onze eigen A6 is het druk, maar ook op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Nadevesting en Blaricum ruim een half uur. Ook daar is een ongeluk gebeurd en daar zijn twee rijstroken afgesloten. Verder files op de A9 Diemen Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen 4 minuten. A27 Almere Utrecht tussen de afrit Almere Haven en Eemnes ook 4 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen Wezep en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. Lange file op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Dat is ongeveer 3 kwartier. De rechter rijstrook is daar afgesloten. Dan nog wat N-wegen. De N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 9 minuten. Barneveld-Almere voor de aansluiting met N704 6 minuten. En de N306 Kampen-Harderwijk tussen de afrit Biddinghuizen en de N302 5 minuten. Dan is er ook nog een flitser bij Band op de A6 Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 290,1. Het is me een ochtendje wel. Flevoland Muziekland, zometeen. En ja, die zangeres van Cressip, maar dan alleen.
12: Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Met Leo Schouwenaar.

0: Detroit Spinners en Cupid, dat is een lied over het zoontje van Venus. Die heeft van die pijltjes en die schiet op de meest onverwachte momenten. Daarvoor Jacqueline Govaert, de zangeres van Cresip, toen ze even niet bestonden, Cresip. En ze zong toen alleen Big World.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Week 21 van 2006. En ook toen hadden we een interessante hitparade. Ik zie daar staan Shakira. Die had toen samenwerking gezocht met Wyclef Jean. En haar grote hit was toen Hips Don't Lie. En die ga ik gezellig voor je draaien. En over Shakira gesproken. Die staat nu in deze tijd weer in de hitparade. Maar dan is ze druk met beesten.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2006.

De dame die normaal gesproken viool speelt op de platen van Sommieu deed nu mee als zangeres met Dark Before the Dawn. En daarvoor hadden we een liedje van Shakira. Dat had ik zelf gekozen uit het parade van 2006. En je hoorde Hips Don't Lie. Je hebt nog van me te goed. Om 9:45 de Polderplaat. Dat is een interessante nieuwe Nederlandstalige plaat van Higo. Die heet Vallen in Geluk. Maar eerst terug in de tijd met Diana Ross en de Supremes. Hier op Flevoland. Tijd voor Baby Love.

Nico Polderplaat hebben ze deze week met vallen in geluk. Voor de zekerheid nog even, Kiek de Kiekendief, die is geweest op een open dag van de KNRM. Je ziet steentjes, je ziet de dijk, je ziet een trap naar de dijk. En ja, wat gezellige steentjes ook en wat mensen die daar rondlopen. En de vraag is natuurlijk, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als je het ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. Je kunt dat doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. Op die website staat ook de foto die de komende minuten ook op tv is. En op de radio ga ik eruit met Ceylan. Dan komen we door. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland, dan met Bastiaan Boog.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza! Yes! Ja.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De A6 tussen Almere en Lelystad blijft tot 12 uur dicht. Je moet omrijden via de A1, A28 en de N50. Aan de andere kant van Lelystad naar Almere staat een lange file. En contactverbod voor Hagenaar die zijn ex uit Almere bedreigde met de dood. Meer nieuws in het bulletin van 10:30.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dorien, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB gaat er lekker voor zitten. We hebben wel wat files te melden hoor. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden-West en Blaricum ruim een half uur stilstaan. Komt door een eerder ongeluk. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. De A6 Muiden in de richting van Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad. Daar is de weg afgesloten door een ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. Dat is over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op, Lelystad. Lelystad Muiden. Tussen de afrit Lelystad Airport en Almere Oostvaarden sta je 20 minuten stil. Dan de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 19 minuten stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Die wordt op dit moment weggetakeld. Er ligt nog wel wat diesel op de weg. Maar dat is hopelijk over een uurtje wel weer weg. Dan de N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en Nijkerk. 9 minuten. En de laatste N301 Barneveld-Almere tussen de N705 en de N305. 11 minuten stilstaan. Een flitsermelding op de A6 bij Band. Dat is in de richting van Jouren bij hectometerpaal 290,1. En heb je nou zelf een flitser gezien? Staat hij niet in mijn lijstje. Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister. We bedanken Leo voor het afgelopen uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan zo meteen verder met lekkere plaat van bijvoorbeeld Fairground Attraction.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Goedemorgen.
21: Flevoland Muziekland.
20: Met Bastiaan Boog.

0: Was je nou wat meezingen, Arnoud?
1: Ja.
0: Ja. We krijgen straks in de herberg een bandje. We zijn aan het soundchecken. In ieder geval de kabeltjes aan het uitrollen. En Arnoud is al de hoofdverantwoordelijke daarvoor. Ik mag alleen maar die kabeltjes uitrollen. Voor de rest niets. Dat is een standaardje neerzetten voor een microfoon. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is 13 minuten na 10 uur Flevoland Muziekland deel 2 op deze dag. Leo, dankjewel voor de afgelopen uur lekkere muziek die je van thuis hebt meegenomen. Er wordt mij wel eens gevraagd van Bas, wat vind jij nou lekker? Waar hou jij nou van? Nou, deze week, omdat het mijn laatste week is hier bij Omroep Flevoland, heb ik wat eigen plaatjes meegenomen. En elke dag rond dit tijdstip ga ik er eentje draaien. Te quiero betekent dat ik hou van jou in het Spaans. En Geronimo Rauch, die zingt daarover. En ik dacht gisteravond van welke zal ik eens meenemen. Deze speciaal voor jou als luisteraar. Toch? Steek hem in je zak.

klein dansje als je in de file staat. Op de A6 of de A28. Cici Peniston en We Got a Loving in Geronimo Rauch. Daarvoor en Tichero, Tichero. We gaan naar de foto van vandaag. De foto van Kiek. Twee foto's van de reddingsbootdag van de KNRM in Lelystad. Er zit een verschilletje in die foto. De vraag is, wat is het verschil? Hij is wat minder moeilijk dan gisteren. Want toen was het wel heel ingewikkeld allemaal. Toen hebben er ook maar een paar mensen gereageerd. Nu kan je reageren op de foto. Oh, dit is een zonnige dag. Ik zie hem nu bijna voor het eerst. Ik vind het lastig. Steeds lastig. Opgeven kan via de website omroepflevoland.nl/kiek. Die foto's te zien op de televisie als je nu kijkt. En anders op de sociale media en op de website, hè, diezelfde website. omroepflevoland.nl/kiek. Opgeven kan tot 11 uur.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
1: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het is precies 10:30. Goedemorgen. De A6 tussen Almere en Lelystad blijft tot 12:00 dicht. Dat zegt de Rijkswaterstaat. De politie onderzoekt naar het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde. Automobilisten die proberen de file te ontwijken via regionale wegen. Maar daar is het nu ook heel erg druk. Zometeen de verkeersinformatie. De advies van Rijkswaterstaat is om te rijden via de A28. Een 35-jarige man uit Den Haag moet zijn ex uit Almere een schadevergoeding van €750 betalen. Ook moet hij zich houden aan een contact- en locatieverbod. Dat heeft de rechter in Almere besloten. De veroordeelde man zou zijn ex hebben bedreigd met de dood. En kinderen van groep 1 en 2 in Lelystad-Oost hebben leren fietsen op school en daarvoor een fietsdiploma gekregen. Dat gebeurde via het lespakket Fietsje Vrij van Hogeschool Wintersheim. Volgens initiatiefnemers leren kinderen minder vaak fietsen van hun ouders. En dat zegt ook de directeur van de basisschool De Lepelaar.
15: Ik denk dat er een hele hoop kinderen zijn die zeker thuis ook leren fietsen. Maar niet voor iedereen, helaas.
16: Stoppen!
14: En tot zover het nieuws. Al het andere nieuws is rustig na te lezen op de website en op de gratis te downloaden app.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag zien we nog een aantal buien die over de provincie heen trekken. Maar de loop van de middag wordt het geleidelijk aan droger. Temperatuur loopt op naar 17 graden en daarbij staat de meest matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog en wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Uiteindelijk zien we dat het vannacht helder wordt. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen is er veel ruimte voor de zon, ook een paar wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 20 of 21 graden. Vanaf vrijdag wordt het hoogzomers met temperaturen van 25 graden of meer en daarbij veel zon.
14: Even kijken waar mijn korte broek ligt. De verkeersinformatie dan van de AWB. 4 meldingen, waarvan eentje op de A6 Muiden-Lelystad. Daar is de weg helemaal afgesloten tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad. Dat komt door een eerder ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. Dat is de A1, de A28 en de N50. De andere weghelft in de richting van Muiden, daar staat het stil, 10 minuten. De A28, daar was het ook heel erg druk vanmorgen, valt op dit moment nog wel mee. Een klein kwartiertje stilstaan, de rechterrijstrook is nog steeds afgesloten. Dat is Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. Komt door een vrachtwagen die met pannen staat. heeft wat diesel verloren. En vandaar dat ze de weg daar aan het schoonmaken zijn. Dan de N307 Kampen-Lelystad tussen de afrit Zwifterband en de A6. 7 minuten. En 1 flitser op de A6 bij Band. Daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. En dat is bij hectometerpaal 290,1. En heb je nou zelf een flitser gezien, staat hij niet in mijn lijstje. Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
16: Goedemorgen.
18: Flevoland Muziekland.
16: Met Bastiaan Boog.

0: 11 minuten over 10:30. Sam Velder hoorde samen met Olivia Dien.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2006, week 21. Daar zitten we in midden in mei. Waar alle vogels een ei leggen, dat is ook niet meer waar. Dat is, vroeger was dat zo. Eet smakelijk, Arno.
2: Oh.
0: Lekker bammetje erbij. We gaan even kijken naar nummer 5 in die hitparade. Gnaris, Barkley en Crazy. Mary J. Blige samen met U2 op nummer 4.

0: Leo draaide hem vanmorgen al. Shakira en Hips Don't Lie. En op nummer 1 Marco Borsato en Rood.
1: Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen.
0: Ik wil met je naar de nummer 28.
2: Flevoland, Muziekland, terug naar...
0: 2006, week 21, muziek van Coldplay en The Hardest Part.

Lekker. Marvin Gaye hoorden we, Sexual Healing en Coldplay ervoor. En de Harder Spars. 10 minuten voor 11 uur. Dat betekent dat je nog 10 minuten de tijd hebt om te klikken naar www.omroepflevoland.nl/kiek om te kijken wat het verschil is van die twee foto's die die vogel heeft gemaakt.

van de reddingsbootdag van het KNRM in Lelystad. Die foto die staat op de sociale media, op de website en op de televisie op dit moment. Ik laat hem nog even staan, een paar minuten, dan kan je meekijken. Opgeven moet je wel doen via de website omroepflevoland.nl. En ik zeg het al, je hebt nog maar 9 minuutjes, hè, om kans te maken straks om 10 minuten over 12:30. Als je draait aan het rad van Fortuin met de grote prijzen.

0: is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort en wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza!
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanmorgen een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De A6 blijft tot nog zeker 12 uur gesloten. En een contactverbod voor een Hagenaar die zijn ex uit Almere dreigde met de dood. Dit en meer nieuws op onze website en straks in het bulletin van 11:30.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
11: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen, alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Blik op de weg, verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad. Daar is de weg afgesloten, komt door dat eerder ongeluk met die motorrijder en auto. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Een korte file op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Amersfoort Vathorst en knooppunt Hoevenlaken. De rechterrijstrook is daar nog wel afgesloten. Ligt diesel op de weg. 5 minuutjes is te overzien. 20 minuten is het op de N305 Almere Dronten tussen Zeewolde en de N302. Ja, dat is allemaal verkeer wat binnendoor wil rijden. Toch maar omrijden via de A1 en de A28. Dat is het beste. 1 flitsermelding op de A6 bij Band in de richting van Jouren. En daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 290,1.
4: Ja, komend weekend, vanaf morgen zeg maar, gaat de temperatuur omhoog. En ook volgende week zouden we nog weer hoge temperaturen dicht bij de zomerse grens krijgen. Wat moet je nou doen eigenlijk met de baby? Is er een hitteplan voor baby? Zometeen Naomi den Engelsman daarover.
12: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
13: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
12: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
14: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
25: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
26: Oké, we gaan.
27: Dit is Herberg Flevoland

0: Maar...
1: Ah, lief van je.
0: Ja. Nou, het laatste woordje liever niet weg, hè?
1: Ja. Nog even op de kiezer bijten. Arnoud, goedemorgen.
0: Nou, dat zou
1: je bent hartstikke druk bezig geweest met het
0: podium. Ja, zeker. We krijgen vandaag de Rock School uit Dronten.
1: Ja.
0: Het zou eigenlijk de muziekschool uit Dronten, maar dat is iets meer dan dat. Dus we krijgen echt weer een volledige band. Naar de Slash and Roses en naar de Hermes House Band. Ja hoor, kunnen we alles aan.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Kun je op het knopje drukken dat jij ook in beeld bent af en toe?
0: Af en toe ben ik ook in beeld.
1: Ja, met een trap op de achtergrond. Want je bent ook weer met de lampjes.
0: Ja, maar dat is een soort Ayato-uitzending vandaag.
1: Ja, precies. Ayato. Het wordt prachtig weer, hè, komende dagen.
0: Ja, voor de mensen die ervan houden wel.
1: En volgende week, want we hadden het er gisteren al een klein beetje over. Jij hebt een airconditioning overal.
0: Ik heb overal airconditioning.
1: In de woonkamer ook? Slaapkamer ook?
0: Niet zo milieubewust is dat, maar in de slaapkamer wel. Want als ik niet slaap, dat wil de rest van de wereld ook niet.
1: Ja, maar je kan ook een ventilatortje...
0: Ja, dan blaas je warme lucht in je gezicht.
1: Nee, dat valt wel mee, toch? Goed. Maar ja, weet je, wij zijn grote mensen. We kunnen nog nadenken. We kunnen nog leuke dingen verzinnen om het een beetje cool te krijgen. Maar als je kind nou heel erg warm wordt en ja, er moet een hitteplan gemaakt worden, dat gaan we zo meteen allemaal horen.

0: Marco Schuitmaker en Deze Nacht.
1: Nou, meneer Engelsman, goedemorgen. We gaan het over school en opvoeding hebben. Nou ja, opvoeding meer vandaag ook. Althans, handige tips voor de opvoeding bij de basis. Het wordt de komende dagen warm. Volgende week wordt het misschien nog wel nog warmer ook. Babytjes kunnen niet zeggen, mama, papa, ik heb het warm. Maar je moet er wel rekening mee houden.
2: Zeker. En je kan het je nu niet voorstellen, want het regent buiten, het is fris, het is koud.
1: Ja.
2: Maar vanaf zaterdag zijn de temperaturen echt heel hoog, vanaf vrijdag eigenlijk al. En ik keek op een website, Ouders van Nu, en daar stond hitteplan voor een baby. Dat het eigenlijk wel heel belangrijk is om die baby's inderdaad te helpen reguleren van hun temperatuur, want dat kunnen ze zelf niet.
0: Nou ja, maar vooral dat je er van tevoren al over nadenkt, dat is het belangrijk. En dat je de juiste spullen in huis haalt.
2: Precies dat.
0: Dat is het. Ik bedoel, dat het warm wordt, ja, we hebben elk jaar wel een warme dag, maar dan is het te laat.
2: Ja, precies. Dus wat is handig om van tevoren in huis te hebben, is bijvoorbeeld een dunne slaapzak. We hebben nu een dikkere slaapzak. Dat is prima, eigenlijk voor alle maanden wel. Maar in die zomer, wanneer het echt heel warm wordt, dan is een katoenen dunne slaapzak super handig. En het kan zo zijn, gemiddeld is 18 graden de beste temperatuur voor een kindje om in slaap te vallen. Tot een graad of 23 kan ook bijvoorbeeld alleen een rompertje aangedaan worden met korte armpjes of korte mouwtjes. Of zelfs alleen maar een luier.
1: Ja, ik wou dat zeggen. Die slaapzak is toch niet altijd verplicht om aan te doen? Of heeft dat ook nog een andere functie?
2: Nou, het is heel handig als kinderen zeg maar heel behendig zijn en heel goed kunnen klauteren.
1: Oh, ja.
2: Met een slaapzakje is het een stuk moeilijker.
1: Ja.
2: Dus dan hou je ze in elk geval in het bedje.
1: Ik had vroeger een slaapzakje voor de kleine met een spanband.
2: Ja, dat snap ik.
1: Die ging zelfs met de slaapzak om. Ging die nog achterstevoren op de kop, vooruit, achteruit het bed helemaal door. Die kroop het hele bed door al.
0: Ja. Is dat van jouw vrouw of van jou?
1: Ik denk van mij, want mijn vrouw heeft het nog.
0: Oké. Dan gaan we naar buiten toe, de kinderwagen. Hoe kan je die beschermen?
2: Nou, wat handig is een parasolletje. Je kan gewoon bij bol.com of andere websites kan je een parasolletje kopen die gewoon voor elke parasol of elke wagen geschikt is. Dus dat is wel heel erg fijn. Wat ze nog wel eens deden is een theedoek. Ik heb dat ook wel eens opgehangen. Een hydrofielluier of een theedoek.
1: Ja.
2: Alleen wat ze zeggen, als je dat zo naar beneden laat hangen, dan kan dat kopje heel warm worden en eigenlijk oververhit raken.
1: Want vaak dus die buggies, weet je, of die dingetjes die je vasthoudt dan ook. Ik ben de naam al kwijt. Maxicosis, ja. Ik ben er al een tijdje uit. Weet je, die zijn vaak ook zwart of donkerbruin en die nemen alleen maar meer en meer warmte op.
2: Klopt. Dus wat je dan kan zeggen, als je het wel een hydrofiel luier wil doen, omdat het echt te licht is voor het kindje en nou ja, die kan echt niet de slaap vatten, is dat je hem bovenaan vastklikt, maar die puntjes onderaan eigenlijk aan je stuur vastzet, zodat er altijd lucht
0: wind onderdoor kan. Ja, precies.
2: Zodat het kindje niet oververhit raakt.
0: Ja, ja.
2: En thuis is het ook belangrijk. Het is heel belangrijk om het in de slaapkamer donker te krijgen. En het hoeft niet per se helemaal pikkendonker te zijn, maar wel dat het donker genoeg is, zodat een kindje op een gegeven moment ook in de gaten krijgt van op het moment wanneer ik naar boven word gebracht, het is donker, dat is het moment dat ik ga slapen.
1: Ja.
2: En wanneer dat verschil te vaag is, dan geven ze eigenlijk niet echt een dag-nachtritme. En baby's hebben dat niet van zichzelf,
0: nee.
2: Want die worden gewoon wakker en slapen.
0: Helpt het
2: gewoon
0: om een ventilator neer te zetten?
2: Zeker, en dat mag. En ze zeggen van, zolang een kindje daar niet de vingertjes in doet, is een ventilator echt prima.
1: Mm-hmm.
2: Als je het echt wat kouder wil hebben, bijvoorbeeld in een auto, mag je de airco ook gebruiken, maar zet hem niet op de hoogste stand en niet vol blazen.
1: Nee,
2: maar
1: dan
2: Want dan wordt het koud. En een baby kan dus ook niet aangeven van, jongens, ik krijg het nu heel koud.
0: Ja, maar dat klopt, ja, want zijn ventilator. Dan lig je midden in de nacht. Dan voel je die ventilator. Denk je, oh, ik moet even een dekentje over mij heen trekken. Want het wordt nu wel heel, heel fris. Even wat anders. In de auto. De auto wordt ook wel bloedverziekendheid.
2: Ja, dus je mag die airco wel een beetje aanzetten. En wat ze ook vaak hebben, is dat je bijvoorbeeld vaak met plaatjes.
0: Ja, die zonneschermpjes.
2: De zonneschermpjes kan je vastplakken.
1: Je ziet tegenwoordig ook zwarte doekjes aan de buitenkant.
2: Ja.
1: Van de ramen.
2: En je kan dus ook natuurlijk gewoon een hydrofiel luier. En dan doe je het raam naar beneden en dan zet je hem weer vast. En dan is hij binnen, hangt er een hydrofiel luier voor het raam bij je kindje.
0: Hoe heet zo'n luier?
2: Hydrofiel.
0: Hoe ziet dat eruit?
2: Gewoon dit.
0: Als
2: een theedoek.
0: Oké.
1: Maar van katoen.
2: Ja.
1: Als ze lekker uitwassen. Althans, sommige vlekken gaan er niet uit, maar sommige, de meeste wel.
0: Een koude bijtering dan?
1: Ja.
2: Ja, wat je ook kan doen is dat je een bijtering koopt en die even in de koelkast legt. Op het moment dat kinderen heel warm zijn, dan kun je ze even laten bijten op zo'n koude bijtering. En dat verkoelt echt de boel. Net als dat je
0: niet in de vriezer, hè? In de koelkast.
2: Nee, de vriezer is net even iets te fris voor dat kleine mondje.
0: Duidelijk zijn, hè?
2: Ja,
1: eerste tandje gelijk afgebroken, de bijtering.
2: Maar een komkommertje is bijvoorbeeld ook heel lekker. Dat geeft toch wel wat extra vocht. Net als ander fruit. Dat mag gewoon. Want op het moment dat je denkt van, oh, ik weet niet of er genoeg vocht binnenkomt. Want sommige kinderen kunnen echt uitdrogen zonder dat je dat meteen in de gaten hebt. Dan kan je kleine slokjes water, mag ook. Kinderen tot 6 maanden kan je bijvoorbeeld wat lepeltjes water geven. Niet te veel, maar gewoon een beetje.
0: Een zwembadje in de tuin, is dat
2: ja, leuk? Superleuk. Op het moment dat kinderen nog niet kunnen zitten, echt nog heel hulpeloos zijn, ga er gewoon bij zitten.
0: Ja, samen.
2: Je gewoon op de schoot. Kan je allebei een beetje afkoelen. Je kan je voorstellen, iedereen heeft het warm van het weekend. Op het moment dat het kind wat groter is en bijvoorbeeld zelf kan zitten of kan staan, blijf er wel bij.
0: Ja.
2: Binnen handbereik. Ja. Want we hebben het er wel eens over gehad.
1: Het heel vaak al gezegd, hè, kinderen, het paar centimeter water is al een gevaar voor kinderen. Hè?
2: Ja, dus op het moment dat je erbij bent en dat je in elk geval oogcontact hebt, dan is dat ook helemaal prima.
1: Ja. En dan het laatste natuurlijk, ook al leg je het kindje in de schaduw, toch insmeren.
2: Ja, dat insmeren met factor 50, dat wordt echt geadviseerd. En het is niet dat factor 50 betekent dat je dan 3 uur niet hoeft te smeren. Betekent dat het heel intensief wel beschermd wordt, maar je moet alsnog meerdere keren blijven insmeren. Maar het is ook wel heel erg lekker voor een kindje als je in een park bent en je bent even lekker aan het picknicken. Mm-hmm. Zet het onder een boom, dat er wat schaduw is, dat er nog steeds een beetje een windje komt.
1: Ja, want vergis je niet, het is pas mei, maar de UV-index is al hoog en voor zo'n teer jong huidje is dat helemaal gevaarlijk. Nou, dan hebben we alle tips volgens mij gehad. Hè?
0: Ik vind het een leuk onderwerp.
1: Ja, op naar het mooie weer.
0: Ja, op naar het mooie weer. Ja, je kijkt naar buiten toen je denkt, waar heb je het over?
2: Geloven,
0: ik kan het niet geloven. Maar
1: vanaf morgen gaat het beginnen.
0: Ja, dan gaat het beginnen en dan gaan we echt richting die 30 graden.
1: Anderhalve week in ieder geval.
0: Heerlijk.
1: Ja. Dankjewel, Naomi.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
1: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is precies 11:30. Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk lijkt een auto over de kop te zijn geslagen en die heeft volgens de politie de motorrijder geraakt. Volgens Rijkswaterstaat blijft de snelweg nog minimaal tot 12 uur dicht. Het advies is om te rijden via de A28. En op de N305 is het ook druk door het verkeer dat omrijdt. Een 35-jarige man uit Den Haag moet zijn ex uit Almere een schadevergoeding van 750 euro betalen. Ook heeft hij een contact- en locatieverbod. Dat heeft de rechter in Almere besloten. De veroordeelde man zou zijn ex hebben bedreigd met de dood. En kinderen van groep 1 en 2 in Lelystad-Oost hebben leren fietsen op school. En daarvoor een fietsdiploma gekregen. Dat gebeurde via het lespakket Fietsje Vrij van Hogeschool Windesheim. Volgens de initiatiefnemers leren kinderen minder vaak fietsen van hun ouders. En dat zegt ook de directeur van basisschool De Lepelaar.
14: Ik denk dat er een hele hoop kinderen zijn die zeker thuis ook leren fietsen. Maar niet voor iedereen helaas.
15: Stoppen!
13: En zo fietsen we eventjes door het nieuws heen uit Flevoland. Wil je het andere nieuws ook nog lezen? Dat kan via onze website omroepflevoland.nl.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag zien we nog een aantal buien die over de provincie heen trekken. Maar in de loop van de middag wordt het geleidelijk aan droger. Temperatuur loopt op naar 17 graden en daarbij staat de meest matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog en wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Uiteindelijk zien we dat het vannacht helder wordt. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen is er veel ruimte voor de zon, ook een paar wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 20 of 21 graden. Vanaf vrijdag wordt het hoogzomers met temperaturen van 25 graden of meer en daarbij veel zon.
15: Kijk, daar houden we van. De verkeersinformatie dan van de ANWB. We hoorden net al van Arnoud, de A6 is afgesloten tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden is aan te raden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De N302, daar staat een korte file op de... Even kijken, tussen Harderwijk en Lelystad. Tussen de N305 en de afrit Dronten. 10 minuutjes stilstaan. En één flitsermelding op de A6 bij Band. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 290,1. En dat is in de richting van jou.
17: Ja, en mededingers naar het spelletje, die staan ook in een soort van wachtrij, een soort van file, om hun antwoord door te geven zometeen bij ons spelletje Kiek. En we hebben alvast de mooie prijzen klaargelegd.
18: Dit is Herberg Flevoland.

0: De naam van de band is langer dan het titel van het nummer. Het nummer dat heet Kiss Me. En het bandje dat heet Sixpence None the Richer.
1: Welke groepsnamen zijn het langst? Er is ook zo'n beetje
0: is dat zo?
1: Een heel lange groepsnaam. Ja. Er is een soort wedstrijd over uitgeschreven.
0: Oh ja, ik vind het wel leuk om eventjes uit te zoeken wat de langste bandnaam.
1: Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch.
0: Nou ja, dat is in ieder geval...
2: Dat kan
0: heel goed, ja. Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hans van der Westen uit Hillegom. Je bent een vaste speler van het spelletje, hè?
3: Ja, regelmatig. Ja, zeker. Wel 4 keer in de week wel.
0: Ja. Wat is er zo leuk aan het spel?
3: Nou, dat zoeken. Ja, ik vind het gewoon... Ik hou van alle spelletjes, hoor. Dus ik heb het ooit ontdekt. En ik denk, nou, doe ik dagelijks. Vullen we dat in?
0: Ja,
3: even... Als ik het kan vinden.
0: Als je het kan vinden, ja. Ja, want deze week zijn ze erg moeilijk, hoor, vind ik.
3: Ja, gisteren was die lastig, maar...
0: Eergisteren was lastig.
1: Nou, ik vond het vandaag ook niet zo heel erg
0: Vandaag is ook niet erg makkelijk, hoor.
1: Wij moesten ook een beetje...
3: Dat oranje stipje, ja.
1: Even kijken, hoor. Oranje stipje. Ja, we gaan een beetje snel, Hans. Die denkt van, snel erdoor. Huppakee.
0: Even voor de mensen die nu televisie kijken, we gaan de foto's er even bij pakken. En dan zien wij een rondje verschijnen om.
1: Ah nee, dat is er vandaag niet.
0: Het rondje
1: omdat het een stipje is, kon er geen rondje om. Als je kijkt precies in het midden van de foto.
0: Ja, midden
1: daar
0: van
1: zie
0: de
1: je een twee palen. Daartussen zit een scherm.
0: Ja.
1: Van de NZS2 of zoiets. Oh nee, KNRM is dat dan.
0: Ja.
1: Maar een spiegelbeeld. En dan zie je een golfje. Oranje. En daarboven zit een stipje.
0: Oh, dat is hem.
1: Ja.
0: Ah, dat is van het logootje van de KNRM. Ja, dat is het ook.
1: Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.
0: Hans, ik vind jou goed. Echt waar.
3: Ja.
0: Ik ben nu een fan van je. Ja, dat is echt...
1: Ik heb trouwens ook even opgezocht wat de langste groepsnaam ter wereld is geweest.
0: Ooit was het.
1: The world is a beautiful place and I am no longer afraid to die.
0: Dat zo heet die band?
1: Ja, 14 woorden.
0: Oké. Okay.
1: Ja, voor de rest Nick Cave en The Bad Seeds. Dat is de eerste waarvan ik zeg van, hey, die ken ik.
0: Ja. Hans, wat is jouw favoriete muziek? Waar hou je van?
3: Nou, het allerbeste nummer wat ooit gemaakt is, vind ik, Cradle in Time van Deep Purple.
1: Oh ja.
0: Oh, Deep Purple.
3: Ik kan geen beter nummer bedenken.
0: Nee. Ja,
1: ik vind vooral dat einde, als die zanger zo ongelooflijk hard gaat en zo hoog gaat, dat vind ik fantastisch.
0: Maar het is geen radioliedje.
3: Nee, duurt een kwartier.
0: Ja, precies.
1: Nou, bij deze. We starten hem zo meteen in.
0: We gaan hem zo in weer instarten.
1: Kunnen
0: we
1: even
0: Hans,
3: ben je gek.
0: Ja, dat antwoord goed. Arno die gaat naar het rad van avontuur. De helemaal rode en witte partjes. Er zitten allemaal prijzen achter.
1: Ja.
0: En heeft Arno dat er twee vragen aan je?
1: Moet het een harde of zachte draai worden?
3: Dan doe maar een harde.
1: En linksom of rechtsom?
3: Rechtsom.
1: Een harde. Niet weer dat lied. Ik heb van de week de hele dag met dat liedje in mijn hoofd.
0: Ja, het is mijn laatste week. Mag ik je bepalen? Ik word hier vrolijk van.
1: Rood, wit, wit, wit.
0: Wit.
1: Je gaat altijd meedoen. En ik weet zeker dat er nu ook een aantal mensen in de auto zitten die ook meedoen.
0: Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Zullen we het helemaal gewoon even goed helemaal draaien?
0: Hans, wil je meedoen met het liedje of niet?
3: Nee, met het liedje.
0: Dit liedje wat je op de achtergrond hoort. Van,
3: als ik hem ken, doe ik
0: Wacht, wij zijn even stil.
1: Fantastisch.
0: Goed gedaan hoor, Hans.
1: Weet je wat? Je krijgt als beloning €50 op je rekening.
3: Nou, wat goed.
1: Ja.
3: Dankjewel.
1: Het is netto, hè? Er hoeft geen inkomstenbelasting, wat voor een winstkansspelbelasting vanaf.
0: Is gewoon zwart.
3: Nee, dat snap ik.
1: Oh, mag ook.
3: Dankjewel, hartstikke leuk.
1: Als je hier langskomt, rijdt gewoon contant. Nee, we bellen vanmiddag nog eventjes voor het rekeningnummer en dan komt het allemaal goed, Hans. Heb je al een idee waar je het aan gaat besteden?
3: Nee, nog niet.
1: Nee? Ja.
3: Boodschappen, ik weet nog geen idee.
1: Oh, boodschappen. Nou, dat
3: Benzine.
1: Nou, zou ik niet doen, want een hele laagje erin zitten. Daar kom je niet ver mee.
0: Alles is meegenomen, hè?
1: Ja, dat vind ik ook. Van de week was mijn benzinepomp ook. Ik zeg, wat kost een druppel benzine? Hij zegt niks. Ik zeg, druppel hem maar vol. Goed. Hans, €50 komt naar jou toe, zo snel mogelijk.
3: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Oké.
0: Dankjewel. Hoi, dag Hans.
1: Dag Hans.
0: Hoi.
1: Mijn naam.

0: Smith en Stay If You Wanna Dance. Straks na 12 uur gaan we het uitgebreid hebben over dat ongeluk van vanmorgen. Verslaggever komt aanschuiven om het laatste nieuws te geven. We hebben het weekendweerbericht alvast voor je, want dat zit er aan te komen. Ja, prachtig, prachtig weer natuurlijk. Het nieuws van buiten de provinciegrenzen. En dan gaan we ons voorbereiden op een live optreden straks.
1: Ja, zeker ook. De Rock School uit de Dronten komt bij ons laten horen wat zij geleerd hebben de afgelopen tijd.
0: Oké. Okay. Dat is leuk. Maar ze komen met man of acht of zo, hè?
1: Ja, in ieder geval zes.
0: In ieder geval zes. Goed, we gaan onze borst maar nat maken wat dat betreft. Zometeen muziek van Gerard Joling. Eerst nog Ray Parker Jr. en de radio's. En Jill en Jack.

0: Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort en wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
1: Dit is Flevoland.
5: Pizza!
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een 35-jarige man uit Den Haag moet zijn ex uit Almere een schadevergoeding van €750 betalen. En een speler van Almere City is voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Als het goed is, is de A6 weer open. Dus we kunnen dan rustig doorrijden. Wel nog een file op de N305 Almere Dronten tussen de afrit Harderwijk en de N302. 10 minuten en de andere kant op 5 minuten stilstaan. Dan is er nog een flitser gemeld op de A6 bij Band. Dat is in de richting van Jouren. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 290,1.
11: Je hebt het vast vanochtend wel gehoord. De A6 tussen Almere en Lelystad is urenlang afgesloten. Misschien ook nog wel steeds vanwege een ernstig ongeluk vanochtend. Motorrijder is daar overleden. Onze verslaggever Patrick van Heesik die praat ons zometeen bij wat hij daar vanochtend aantrof.
12: Social Deal, Beauty Deal,
5: Socialdeals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
16: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing bracht de tijd op 9 minuten na 12 uur. Tijd voor het nieuws.
1: De A6 tussen Almere en Lelystad is vanmorgen urenlang afgesloten geweest vanwege een ernstig ongeluk. Een motorrijder is daarbij overleden en een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is de hele ochtend bezig geweest met onderzoek en het bergen van de voertuigen. En onze verslaggever Patrick van Heesik. Patrick, goedemiddag. Jij was vanochtend op de plek van het ongeluk. Wat heb jij daar aangetroffen?
2: Ja, een raar aanzicht natuurlijk, want de hele A6 was volledig afgesloten. Dus wat je dan ziet is een plek met witte busjes en een witte tent midden op de weg. Ja, dat is natuurlijk, dat voorspelt al niet veel goeds. Er werd onderzoek gedaan, veel politie was aanwezig. In de verte zie je dan de stilstaande file op de A6 vanuit Almere. Mm-hmm. Die helemaal volledig stilstaan. En uiteindelijk... komt er dan een lijkwagen en een kraanwagen van de politie die de motor, het ging om een motorrijder, de motor uit de sloot vist.
1: Ja.
2: En voor de rest wordt er dan nog heel veel onderzoek gedaan. En uiteindelijk zie je dan dat alles nog steeds stilstaat tot een uur of 12.
1: Er werd vanochtend ook over gesproken, er zou een auto over de kop zijn geslagen en die zou in die beweging een motorrijder hebben geraakt. Weet je daar iets meer over al?
2: Ja, dat is wat de politie ons heeft verteld. Daar weten we verder eigenlijk, is dat het enige wat we weten. Dus je zou kunnen zeggen, ja, een soort freak accident. Misschien dat de man in de auto de macht over het stuur is verloren doordat hij misschien in de berm is gekomen of heel hard moest remmen. Is in ieder geval... heeft een uitwijkende of slippende beweging gemaakt en heeft die motorrijder daarbij geraakt. En diegene is daarbij om het leven gekomen.
1: Hij is nog wel geprobeerd te reanimeren, toch?
2: Ja, klopt. De politie die als eerste aanwezig was, heeft dat geprobeerd. Dat mocht niet baten. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen. Maar die is uiteindelijk weer teruggekeerd zonder iets te kunnen doen.
1: A6 is een belangrijke ader in Flevoland, ook voor de omliggende provincies. Gaat veel verkeer overheen. Wat waren de gevolgen daarvoor, voor het verkeer?
2: Nou, die waren enorm, want wij hebben bijvoorbeeld collega's hier op de omroep, die hebben 3 uur gedaan om op hun werk te komen. Want mensen die vanuit Lelystad naar Almere wilden, die hadden nog een sluiproute. En of de file, of de Oostvaardersdijk, of nog over de trekweg. De mensen uit Almere die waren veroordeeld tot of de file of de Vogelweg. Maar die is ook afgesloten.
1: Ja, want dus moet je helemaal buitenom naar de A28 toe eigenlijk. Vanaf Almere al via de Kemphaan dan richting Harderwijk.
2: En natuurlijk heel veel mensen stonden vast. Konden geen kant op. Mochten uiteindelijk onder begeleiding van de politie hun auto op de A6 keren. En naar de eerstvolgende afslag rijden waar ze er dan af konden. Maar uiteindelijk heeft het dus ontzettend lang geduurd. Ook op de trekweg, daar kunnen twee auto's eigenlijk niet echt langs elkaar heen. Dus dan moet je de berm in de prut. En ik heb daar zelf gereden vanmorgen. Dat schiet ook niet op. Dus het was echt... veel mensen zijn te laat op hun weg.
1: Ja, niet alleen op die trekweg ook, maar ook de Ooievaarsweg, de Dodderweg, de Lisdodderweg. Die kleine weggetjes tussendoor. Iedereen probeerde wat. Er kwamen ook wat auto's van Rijkswaterstaat tegen die mensen toch probeerden te leiden naar de omleidingsroute. De A6, hoe staat het daar nu mee?
2: Ik ben daar tot een uurtje geleden heb ik daar gestaan. En toen werd dus het lichaam afgevoerd en was de snelweg nog dicht. Er werd toen gemeld dat dat tot 12 uur zou duren. En ik heb begrepen net van Bas dat die is vrijgegeven.
1: Oké, weg is dus weer vrij van de A6. Beide kanten is vrij ook weer, hè? Geen files meer. Goed. Ja. Patrick van Heesik, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Marshmallow samen met Jelly Roll en Holy Water. We gaan als een speer naar de weerkamer van Weerplaza. Jeroen Elfrink, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, als je denkt wat hoor ik op de achtergrond, we zijn een bandje aan het installeren op het podium hier. Dus daar moet je gewoon overheen praten. Is dat heel erg?
1: Nee hoor, geen enkel. Oh, heel goed. Het klinkt zo gezellig als een gymzaal.
0: Ja, precies. Ja. We gaan naar het weer van vandaag. Ja, regendruppels zag ik voorbij komen.
1: Ja, nee, je trekt nu een aantal stevige buien over Flevoland heen. In die buien is het ook best wel koel, een graad of 13. Maar de komende uren wordt het geleidelijk aan droger. Komt de zon er weer wat vaker bij. En dan kan het toch nog 17 of 18 graden worden. Daarbij wel een stevige wind uit zuidwestelijke richting. Ja, vanavond wordt het helemaal droog en dan komt de zon er vaker bij. En neemt de wind ook in kracht af en dan wordt het een heel stuk vriendelijker.
0: Ja, dus het begin van een mooie periode, hè, die eraan zit te komen.
1: Zeker, het wordt echt grandioos mooi. Alleen komende nacht hebben we nog wel even te maken met wat frissere temperaturen. Dan een graad of 11, maar morgen is dat echt weer snel vergeten. Want dan is het met 20 of 21 graden echt wel genieten. Wel wat wolkenvelden die over de provincie heen trekken. Maar blijft droog en vriendelijk. De dagen daarna, ja, treffen worden zijn zon en warmte.
0: Ja, nou ja, warmte, welke temperaturen gaan we vrijdag, zaterdag, zondag krijgen?
1: Nou, de temperatuur ligt gemiddeld vanaf vrijdag een aantal dagen rond de 25 graden. Ene dag net ietsjes hoger dan de andere dag. Bijvoorbeeld zaterdag net iets hoger, 26 graden. Zondag weer net een graadje lager, 24 graden. Ja, het houdt niet veel over. Het is echt heerlijk en genieten.
0: Ja, dan hebben we de hele Pinksteren volgende week. Maar blijft dat ook zo? Want het is Nederland, hè, waar we in wonen, dat weet je.
1: Ja, dat weten we. En ja, het ziet er heel on-Hollands uit. Want waarschijnlijk wordt het nog tot aan het nieuwe weekend verlengd.
0: Oké, dus we kunnen volgende week de hele week de korte broek aan.
1: Ja, zeker.
0: Oh, ik ben volgende week jarig.
1: Oh, nou, top. Heb ik goed geregeld voor je.
0: Gaan we lekker buiten zitten. We zijn weer helemaal op de hoogte. Dankjewel, Jeroen. En een mooie woensdag, hè, vandaag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Muziek van Cool in the Gang en Joanna bracht de tijd op 8,5 minuut voor 12:30 alweer. We gaan naar het nieuws van buiten de provinciegrenzen.
1: We beginnen met soccer. Southampton die maakt geen kans meer op een plek in de Premier League. De Engelse voetbalclub is bestraft omdat ze hadden gespioneerd bij de trainingen van tegenstander Middlesbrough in de halve finale.
2: Een stagiair gestuurd die verstopt achter een boom filmpjes zat te maken. Dat vind ik dan wel weer zo fascinerend dat het inderdaad gewoon nog lekker op die ouderwetse manier gebeurt. Ja, die werd gepakt. Het is dus duidelijk dat dit niet mag en Southampton flink op de blaren moet zitten voor het sturen dus van de stagiair die verstopt achter een boom zat met zijn telefoontje filmpjes te maken van de training van de komende tegenstander.
1: Geweldig. Het is een beetje zoals die fotograaf destijds bij Willem-Alexander en Maxima. Als straf krijgt, Joop was dat trouwens, als straf krijgt Southampton ook 4 punten aftrek voor volgend seizoen. Middlesbrough die neemt de plek over in de finale komende zondag in Wembley.
0: In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit, zegt verslaggever Goos de Boer.
3: Betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt. En dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd. Dus dat komt er allemaal terug.
0: Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel, zegt de COA. En daardoor kan er niet meer worden ingestaan voor de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners en medewerkers. Het is zo druk omdat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen.
1: Het kabinet onderzoekt of er toch een luchtalarm kan blijven op plekken met een hoog risico. De alarmpaal bij het chemische industriecomplex Chemelot in Limburg gaat niet weg, omdat mensen die daar in de buurt zijn anders niet op tijd gewaarschuwd kunnen worden wanneer er een giftige stof ontsnapt. En, zegt de veiligheidsregio, in de grensgebieden is er niet altijd goed bereik.
4: We hebben het probleem van de telefoonmasten wel nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij het ministerie. Ook een brief geschreven om in gezamenlijkheid ervoor te zorgen dat NL Alert berichten niet beperkt blijven tot Nederland, maar ook op het Belgische netwerk en op het Duitse netwerk, in ieder geval hier in de omgeving, beschikbaar zouden kunnen zijn. En daar wordt nu ook in overleg met het ministerie aan gewerkt.
1: We blijven in gesprek met de overheid hierover, zegt de veiligheidsregio bij Omroep L1.
0: De omstreden porno-website Motherless, waarop allerlei misbruik te vinden was, is weer online. Volgens tech-redacteur Joost Schelvis zegt de site dat ze zelf tijdelijk uit de lucht zijn gegaan om orde op zaken te stellen.
5: Via dezelfde provider, zelfde server ook zo te zien. Die provider heeft dus ook geen aanleiding gezien om de samenwerking helemaal te stoppen. Staat wel bekend als een provider waar wat meer mag dan bij sommige andere providers.
0: Volgens de website zijn de misbruikvideo's verwijderd. Daardoor is het volgens minister Van Wil lastig om de site offline te houden. En dit waren ze, de berichten van buiten onze provincie.

0: leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 12:30 geworden, goedemiddag. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk lijkt een auto over de kop te zijn geslagen en die heeft volgens de politie de motorrijder geraakt. Volgens Rijkswaterstaat is de snelweg tot 12 uur dicht geweest. En het advies was om te rijden via de A28, maar daar werd het uiteindelijk ook druk. Een 35-jarige man uit Den Haag moet zijn ex uit Almere een schadevergoeding van €750 betalen. Ook heeft hij een contact- en locatieverbod gekregen. Dat heeft de rechter in Almere gedaan. De veroordeelde man zou zijn ex hebben bedreigd met de dood. En een speler van Almere City is voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Het gaat om Milan de Haan. Aanleiding is de overtreding die hij maakte in de wedstrijd tegen Willem II. Hij tackelde Calvin Twight en kreeg daarvoor een rode kaart. Omdat City dit seizoen geen wedstrijden meer speelt, wordt de schorsing meegenomen naar het volgende seizoen. En tot zover een overzicht van het nieuws.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ministeries meer beloven dan ze waarmaken. Zo duren rechtszaken nog altijd te lang. Bij Defensie worden aanbestedingsprocedures omzeild en er worden te weinig huizen gebouwd. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Anders kan het COA de veiligheid niet meer garanderen. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er stonden video's op van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die nu verwijderd.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we nog een aantal buien die over de provincie heen trekken. Maar daarna wordt het wel snel droger, komt de zon er ook wat vaker bij. En bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Vanavond is het droog met een afwisseling van zon en een paar wolkenvelden. De komende nacht is het overwegend helder. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen blijft het helemaal droog en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden. En vanaf vrijdag is het zon overgoten met middagtemperaturen van 25 graden of soms nog wat meer.
7: Jeroen, dankjewel. Goed nieuws dus. Ook goed nieuws voor de weggebruiker. Geen files op dit moment. Ook op de A6 is alles rustig opgelost. Omrijden hoeft niet meer. De wegen zijn vrijgegeven. Ook flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
10: Dit is Herberg Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
5: Ook dit is Flevoland.
7: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen. En dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
5: En dit is ook Flevoland.
8: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
5: Dit is Flevoland.
9: Pietje, Pietje, Pietje!
10: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
11: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
12: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
13: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
12: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
15: Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. Een 35-jarige man uit Den Haag moet zijn ex uit Almere een schadevergoeding van €750 betalen. Dit en ander nieuws lees je ook bij ons op de gratis te downloaden app.
0: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Een blik op de wegverkeersinformatie dan van de ANWB. Nou, een hele drukke ochtendspits hebben we gehad. Dat is allemaal opgelost, gelukkig maar. Er wordt nog wel geflitst op de Westerdreef in Lelystad. Daar een controle in beide richtingen. En heb je nou zelf een flitser gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
9: De rook die staat al klaar, de lampen staan klaar, de instrumenten staan klaar. Zometeen de band van de middelbare school Pro Almere is ontstaan vanuit workshops van kleur in cultuur. We staan alweer een tijdje, ze komen zometeen live bij ons spelen en eventjes vertellen wat dat nou eigenlijk allemaal is. De School of Rock Band.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
19: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
21: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: True Lease met Renke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
25: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: When the heartache is over, dan mis ik een zinnetje. Then the medicine helped.
1: Ja, dat klopt ook wel.
0: Heeft het paracetamolletje geholpen, zeg maar.
1: Een tijdje niks van ons gehoord afgelopen uur, want we waren aan het opbouwen. We hebben een podium weer helemaal rammetje vol staan.
0: Ja, met letterlijk ram. Rammetje vol.
1: Rammetje vol, ja. Het is de School of Rock Band. Zijn leerlingen van de middelbare school Pro Almere. En het is allemaal ontstaan uit workshops. En ze staan hier op het podium. We gaan twee liedjes van ze horen. Eerst het nummer van Zombie van de Cranberries. En dat nummer dat heet Zombie.

0: Ja, echt. Hij is afgelopen. Oh, wat lekker, jongens. Dankjewel. Wat leuk. Ach, allemaal zenuwachtig. Keesja, kom je er even bij?
1: Ja, Michelle.
0: En Michelle en Lars, kom je er ook even bij bij de microfoons hier aan de tafel?
2: Ik ga even lekker gezellig bij elkaar staan.
0: Ja.
2: De School of Rock uit Almere.
0: Lars, jij bent de bandleider van dit...
3: Samen met een aantal andere bandcoaches mag ik deze band elke week coachen. De andere coaches die wisselen elkaar af. Maar ik mag met trots zeggen dat ik vanaf het begin af aan er al bij ben.
0: Ja, ja.
2: Waar is dat ontstaan eigenlijk? Ja.
3: Nou, het is eigenlijk voortgekomen uit het Leerorkest. Dat was een project van Kleur en Cultuur in Almere. En daar gaf ik eigenlijk saxofoonles, want dat is mijn achtergrond. Daarin ben ik opgeleid in het saxofoonspelen.
2: Ja, dat was daarom te horen net.
3: Ja, dat hoorde je wel. Ja, dat hoorden we net. Ik probeer die toon altijd een beetje aan te passen, dat het een beetje saxofonig klinkt. Dat
2: ander rietje meegenomen vandaag.
3: Precies. Ja. En van daaruit kwam eigenlijk de vraag vanuit school om een bandproject te starten. En dit was eigenlijk net voordat de coronapandemie begon. En toen er langzaamaan, toen konden ze eigenlijk niks. Vanwege de coronapandemie natuurlijk. Maar toen op een gegeven moment waren er weer dingen mogelijk. En dan met name voor scholen om weer langzaam wat dingen te proberen. En zo hebben we toen dit project gestart. Toen ben ik samen met Peggy, mijn collega die nu ook mee is, die altijd ook de band heel erg support en dat ondersteunt. Mm-hmm. Hebben we dat plannetje gesmeed om een schoolband te maken. En
2: maar
3: dat
2: iedere school moet toch een schoolband hebben? Hè?
3: Ik vind eigenlijk van wel. Er zijn zelfs scholen waar geen muziekles is. Nou, dat vind ik zo'n groot gemis. Dat kan ik soms, dat vind ik super zonde.
0: Kees, hoe lang zit jij al in de band?
4: Bijna 5 jaar.
0: Oké, leuk. Maar vanaf het begin is dat dan, denk ik?
4: Ja.
0: Dat is vanaf die, wat was het, die workshops, denk ik dan, of niet?
4: Ja, een soort van. Nee, ik was...
3: Na de workshops eigenlijk, toch?
0: Na de workshops. Eind
4: van mijn eerste jaar was ik begonnen.
0: Waarom is het zo leuk?
4: Dat je muziek maakt met iedereen. Iedereen hier is een beetje raar, laat het zo zeggen. Dus het is altijd leuk met elkaar.
2: De hele band schudt
0: je ook. De hele band schudt ja.
4: Ja, je kan altijd lachen. Ja, je kan altijd lachen met elkaar. En het houdt het leuk. Je kan muziek maken, maar je wordt ook een familie. Ja. Zolang je het doorgaat. Dus.
0: Michelle, hoe vaak repeteren jullie?
5: Eén keer per week.
0: Eén keer per week?
5: Ja, elke dinsdag.
0: En wie bepaalt welk liedje jullie gaan spelen?
5: Nou ja, we sturen meestal gewoon als we meer echt tijd hebben en zo. Dan denken we van, misschien moeten we een andere liedje bedenken.
0: Maar
5: zo.
0: Even met z'n allen dus, gewoon om de tafel heen.
5: Ja, en dan sturen we allemaal, want we doen ook covers en zo. Maar we doen ook onze eigen liedjes. We zijn daar ook mee bezig.
2: Oh, jullie schrijven zelf ook dan?
5: Ja.
0: Wat gaaf. Dus,
5: En dan sturen we allemaal liedjes in de groep. Wat we kunnen repeteren en zo voor de volgende keer.
0: Ja.
5: En
2: En optredens, zijn die er ook al?
5: Ja.
2: Openbare optredens. Waar? Wat?
3: Nou, het plan is om op het Uitfestival te spelen. Dat is na de zomervakantie in september. De datum weet ik nog niet precies. Maar daar is men mee bezig om dat te regelen. Dat we daar mogen optreden. Maar we hebben daarnaast ook wat optredens op jouw diploma-uitreiking bijvoorbeeld staan. Want zoals het wel gaat met deze schoolband, is dat er ook instroom en uitstroom is. Want als mensen klaar zijn met school, dan stromen ze ook uit de schoolband. En dan hoop ik altijd dat ze toch nog iets blijven doen met die muziek natuurlijk. Dus dat hoop ik ook wel echt dat het hier gebeurt.
2: Nou, we hadden een paar weken geleden de Hermes Houseband.
3: Oh ja.
2: Daar kan je dan zo mee doorstromen natuurlijk. Hè? Nou, dat is een studentenband, zeg maar. Maar dan moet je ook uit als je student af bent. Maar ze proberen zo lang mogelijk student te blijven.
3: Nou, hetzelfde concept.
2: Je kunt ook gewoon een jaartje blijven zitten natuurlijk. Hè? Dan
4: moet je heel lang in je band blijven. Ja, dat betekent ook een jaartje nog in school. Dat wil ik helemaal niet, sorry.
2: Ik zie Keesja en Michelle houden stevig elkaars hand vast. Waarom is dat?
5: Nou ja, we zijn nerveus.
4: Om even elkaars te boet houden.
5: Ja, dat doen we altijd. We
4: hebben steuning.
5: Ja.
2: Het is meer dan volgens mij alleen maar een muzikantenbandje. Hè? Het is vrienden en vriendinnen.
5: Ja, het is ook echt een familie.
2: Ja, maar er mag nog meer bij de familie.
5: Ja.
2: Maar mag dat, Lars? Als er iemand zegt van ik speel toeters en van allerlei dingen. Ik wil ook bij de band.
3: Nou, het is natuurlijk leuk om de band steeds groter te maken. Nu hebben we best een mooie bezetting. Facturen open op de gitaar toevallig, want nu speel ik dat. Maar eigenlijk vind ik natuurlijk het leukste als de hele band compleet door leerlingen bezet wordt.
2: Ja.
3: Maar waar gaten vallen, vang dat dan op. Maar we zijn wel op zoek naar een gitarist. En wie weet, in de toekomst eventueel ook blazers erbij. Dat is ook iets wat bij mij ligt natuurlijk. Ja, dus ik zou het helemaal
0: wat zijn de eisen, Lars? Moet je muziek kunnen spelen vanaf bladmuziek?
3: Nee, helemaal niet. Wat ik heb onthouden is dat Hamza het een keertje heel mooi zei, volgens mij. Hij zei van, je moet echt gedreven zijn en echt houden van om muziek te maken met elkaar. Sommige leerlingen die stromen de band in met nog nauwelijks instrumentenervaring. Maar dan verzinnen we wel een partij die toch... Maar ja, want het is natuurlijk samen allemaal kleine stukjes bij elkaar voegen en dat tot één geheel maken. En ja, dan is de som groter dan de individuele.
0: En vooral heel veel plezier maken. Ja, want dat is het belangrijkste van de muziek maken.
5: Dat vooral. Ja, ja, dat sowieso.
0: Bij elkaar komen.
2: Maar ja, als iemand zich aanmeldt, dan moet hij eerst door de commissie heen, denk ik. Hè? Dat jullie gaan hem wel testen, of haar, of hem of haar, of de persoon.
3: Nou, we weten hoe dat gaat, toch?
2: Ja, nou, de lach zegt genoeg.
4: Maar ook een keer, toen ik eerst kwam, was er al 3 mensen aan het zingen. Maar hun gingen ook uitstromen, dus dan moest ik erbij komen. En iedereen was heel lief en alles, omdat ja, het is hun laatste keer die ze optreden. En mijn eerste optreden, denk ik, was ook met hun nog. En daarna gingen ze weg. En daarna kwam ik in. Helemaal, was ik helemaal echt...
0: Kees, wanneer ga jij weg? Want je hebt dit jaar eindexamen?
4: Ja, ik ben klaar met mijn examens. Ik ga in juni weg.
0: En ga je, als je weg bent, ga je dan ook weg uit de band?
4: Ja, het moet.
2: Dat moet, hè?
4: Ik moet blijven.
0: Maar wil je wel blijven zingen?
4: Ja.
0: Dus je gaat naar een andere band?
4: Nee.
0: Dat niet. Je gaat solo zingen.
4: Ja.
0: Oh, wat leuk.
3: Nou, dat is dan even een oproepje aan de hele culturele gemeenschap in Almere. Zorg alsjeblieft dat leerlingen zoals dit, maar ook andere jongeren, dat die ergens naartoe kunnen.
2: Ja.
3: Om bijvoorbeeld aansluiting te vinden of om zelf iets te beginnen. Want als ik binnenkom bij de repetitie, dan zijn er vaak altijd een aantal heren van deze band die zijn om muziek met elkaar aan het maken. En dat gebeurt bij de meester. Daar hebben we een oefenkelder waar we daar lekker muziek kunnen maken met z'n allen. Maar hoe tof zou het zijn als gewoon echt voldoende van dit soort plekken zijn waar kinderen naartoe kunnen, jongeren naartoe kunnen om lekker muziek te maken met elkaar.
2: En sowieso, dat is misschien een beetje om muziek te maken, maar ook om van de straat af te blijven natuurlijk.
3: Zeker, ja.
2: Ja, leuk ook.
3: Het mes snijdt aan twee kanten.
2: Ja, ja. Zijn jullie trouwens klaar voor dat optreden straks op het Uitfestival? Of zeg je, nou, die zomer hebben we nog wel nodig. Ja, de drummer die... Ja.
4: Hij is helemaal klaar voor.
5: Ja. Dat is David gewoon.
2: Ja. Ja. Maar het is wel een drummer waar je wat aan kan bezuinigen. Want microfoons heeft hij niet nodig.
0: Mag ik jullie uitnodigen? Ik wil jullie allereerst even bedanken. Heel veel succes wensen.
2: Stel even de band voor.
0: Lars. Lars, wie is wie allemaal?
3: Op de drums hebben we David.
0: Hey David.
3: Op de vocals hebben we ook nog José. Dan hebben we Hamza op de bas. En daarachter staat Riyad op de piano.
0: Kijk. En de Michelle en
3: Michelle en Keesha hier.
0: En jij speelt op de gitaar tijdelijk eventjes.
3: Ja, zolang
0: ik nodig. Ik nodig jullie uit om naar het podium toe te gaan. We gaan luisteren naar jullie tweede nummer. Dankjewel. En heel veel toi de komende tijd.
3: Dankjewel. Leuk dat we hier mochten zijn.
0: Dames en heren, leuk op het podium hier vandaag. En dat is, daar ben ik ontzettend blij mee. Allemaal studenten van de middelbare school Pro Almere. Dat heet de School of Rock Band. Ze spelen een nummer van Bruno Mars. En dat heet... Locked Out of Heaven.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
8: Het is 2:30 geworden, goedemiddag. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk lijkt een auto over de kop te zijn geslagen en die heeft volgens de politie de motorrijder geraakt. Koningin Maxima is vanmiddag te gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. Ze praat daar met vrijwilligers uit verschillende regio's en bezoekt activiteiten zoals het opzetten van een tent en het bouwen van een vlot. Het is niet haar eerste bezoek aan het Scouting Landgoed in Zeewolde. Ze is beschermvrouw van Scouting Nederland en in 2015 opende ze het terrein. En ook in 2022 kwam ze nog een keer op bezoek. De speler van Almere City is voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Het gaat om Milan de Haan. Aanleiding is de overtreding die hij maakte in de wedstrijd tegen Willem II. Hij tackelde Kelvin Twicht en kreeg daarvoor een rode kaart. Omdat City dit seizoen geen wedstrijden meer speelt, wordt de schorsing meegenomen naar het volgend seizoen. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we nog een aantal buien die over de provincie heen trekken. Maar daarna wordt het wel snel droger, komt de zon er ook wat vaker bij. En bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Vanavond is het droog met een afwisseling van zon en een paar wolkenvelden. En komende nacht is het overwegend helder. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen blijft het helemaal droog en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden. En vanaf vrijdag is het zon overgoten met middagtemperaturen van 25 graden of soms nog wat meer.
10: Dankjewel, een blik op de weg dan. Verkeersinformatie van de ANWB. Een file op de N301 Barneveld Almere tussen de afrit Nijkerkerveen en de N798 4 minuten. En 6 minuten op de N307 Lelystad Kampen tussen de A6 en de afrit Zwifterband. 1 flitser die staat op de A6 bij Almere in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 46,1. Heb je nog zelf een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
7: Dit is Herberg Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Cheerio van Justin de Wild en de Pretenders daar weer voor. Ik zit eventjes te kijken wat we morgen hebben. Morgen hebben we een big band met 28 mensen. Arnoud, is dat heel erg? Ja, alles moet ook weer opgeruimd worden natuurlijk. Daar is hij heel erg druk mee bezig. Het zweet loopt over zijn rug. Goed. Muziek van Cock Robin hier op Flevoland. En Thought You Were On My Side. 10 minuten over 2:30 is het.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Gary en de Pacemakers.
1: Nou, het heeft niet geholpen, hè, dit.
0: Nee, het heeft zeker niet geholpen, nee. Het liedje van Liverpool,
1: ja.
0: Wat altijd op het stadion gezongen wordt.
1: Zeker.
0: Dat is natuurlijk prachtig, maar ze doen het niet zo goed, geloof ik, hè?
1: Nee, Arne de Slot ook. Nou, ik denk dat hij een ander clubje kan gaan zoeken. Misschien is dat voor Ajax.
0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, toch?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel...
1: Dat weet ik ook niet.
0: Ik heb helemaal geen idee.
1: Maar eerst het EK nog, hè, van de zomer.
0: Ja, dat klopt.
1: Het WK bedoel ik.
0: Ja, het WK in Amerika, Mexico en Canada.
1: Ja.
0: De Pai, moet hij mee of niet?
1: Nee, die gaat niet meer mee.
0: Die gaat niet meer mee?
1: Nee, hij is nou weer geblesseerd, joh. Hij heeft nou weer een kuitspierblessure. Had eerst een dijbeenblessure. Dat ging niet goed. Nou,
0: hij heeft
1: vijf
0: wedstrijden niet gespeeld, geloof ik.
1: Ik denk dat hij zelf hem gewoon aan de kuier latten moet trekken.
0: Ja, hij moet gewoon lekker thuis blijven.
1: Nee, dat is over. Dat is gaar. Hij is de topscorer alle tijden. Prima, hou die titel totdat de volgende komt. Maar ja, wie moet je er dan in gaan zetten?
0: Dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb niks zoveel met het Nederlands elftal.
1: Oh, jawel, ik wel.
0: Ik vind de clubs fantastisch. En ik vind het voetbal van de eerste divisie vind ik geweldig. Maar het Nederlands elftal, een beetje omhooggevallen jongetjes allemaal, hoor.
1: Nou ja, ja,
0: persoonlijk, hè, zeg ik dan.
1: Ja.
0: Goed.
1: Niet.
0: Morgen is er weer een herberg.
1: Ja.
0: Dan zitten we weer ramvol.
1: Donderdags, dan is het betekent het sowieso altijd Jules Wolthuis met de nieuwe films. Hij heeft heel veel. Ik heb gisteravond trouwens Michael gekeken. Ja, leuke film.
0: Leuk.
1: Ik was niet echt dat ik van de bank af
0: viel
1: van wauw, wat een fantastische film. Ik miste heel veel dingetjes. En niet alleen maar over die kindjes. En niet alleen maar over
0: Janet.
1: Die de hele film niet voorbij komt.
0: Oké, morgen dus filmnieuws.
1: Filmnieuws in ieder geval ook.
0: En nog meer.
1: Financieel nieuws.
0: Oh ja.
1: Die hypotheekrente schijnt als een gek omhoog te schieten. Dus daar zal Jeroen Bos het zeker over gaan hebben.
0: Dat wordt lekker slapen.
1: Ja. Goed zo.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pieter, Pieter, Pieter! Yes! Ja.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Koningin Maxima is de gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. Ze praat daar met vrijwilligers uit verschillende regio's en bezoekt activiteiten. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. En een speler van Almere City is voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan eentje voorwaardelijk. Het gaat om Milan de Haan.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging, de N301 Barneveld richting Almere tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk. Ben je op dit moment 7 minuten langer onderweg. En er wordt geflitst op de N301 in Zeewolde in beide richtingen bij 4,8. En aan de Steigerdreef in Almere in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En een uurtje lekker veel muziek en gezelligheid op de camera. Rob de Nijs komt eraan. Billy Joel ga ik voor je draaien. En jouw favoriete plaat als je hem eventjes doorgeeft in de app van Flevoland.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
15: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
14: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
16: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.

Billy Joel en My Life. En daarvoor nog Rob de Nijs en Bangerhart aan het begin van Flevoland, Muziekland. Goedemiddag, fijn dat je er weer bij bent. En ik wil even met je stilstaan bij de verjaardag van een, toch wel icoon moet ik zeggen. Ze is iedere keer haar tijd ver vooruit. Ze was degene die de autotune in de popmuziek introduceerde. Misschien gaat er dan al een belletje rinkelen. Het was ook iemand die qua mode nogal voorop liep. Ze had een overdaad aan glitter, veren, flamboyante kostuums. En daarmee zette ze eigenlijk de toon voor de queer en drag cultuur. Ver voordat de stijl volledig werd omarmd door de modewereld en de popindustrie. Ik heb het over niemand minder dan Cher. Ze is vandaag 80 jaar geworden. Gefeliciteerd. En daarom natuurlijk even een mooie toepasselijke. Cher en If I Could Turn Back Time.

0: First Aid Kit. En My Silver Lining. En daarvoor nog Sharon, If I Could Turn Back Time. Ondertussen spelen we ook nog het spelletje Kiek de Kiekendief. En ik heb Hetty Diekman aan de telefoon. Goedemiddag, Hetty.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Helemaal. Ik heb je naam niet goed gehoord. Maar ik zie je wel eens op de televisie.
0: Ja. Nou, ik ben Rutger. Ben
1: Jordi aan het vervangen?
0: Ik ben Jordi inderdaad aan het vervangen. En straks komt Roy gezellig naast me zitten. Dus dat wordt één gezellige middag.
1: Ja, dus meestal is het wel een leuke uitzending.
0: Ja, toch?
1: Gewoon die hele programma vind ik wel leuk.
0: Nou, kijk, dat is goed om te horen. Dus jij bent een trouwe luisteraar van ons.
1: Ja, en ook zo'n puzzeltjes fanaat om... Om de dingen van Kiek op te lossen.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou ja, Kiek die is bij de KNRM geweest. De Koninklijke Reddingsmaatschappij. En heeft daar iets veranderd op de rechterfoto ten opzichte van de linkerfoto. Er was best veel te zien vandaag. Vond je het daardoor lastiger of zag je het meteen?
1: Nou, hoe is dat? Ik zag het wel vrij direct.
0: Oké. Okay.
1: Dit komt nou niet zo moeilijk.
0: En wat zag jij?
1: Dat er zo'n roze balletje van die logo weg was gelaten.
0: Het roze...
1: Bij dat dak, bij die scherm. Met dat rood-wit-blauw.
0: Ja, eens even kijken hoor. Want we laten nu de oplossing zien. We hebben inderdaad het logo van de KNRM in het midden van de foto staan. En dat zijn eigenlijk golfjes een beetje in elkaar. En op de linkerfoto staat een stipje erboven. En op de rechterfoto niet.
1: Nee, dat klopt, ja. Ja. Dat had ik dus ook gezien.
0: Nou.
1: Maar ja, ik wist ook niet hoe je dat moest omschrijven. Of je dat moest omschrijven als een stipje, wat je zegt. Of als een balletje. Maar we zitten wel allebei op één dezelfde lijn.
0: En zo is het. Het is ook gewoon helemaal het goede antwoord. Dus dat heb je goed gezien, Hetty. En je was zelfs de eerste vandaag die het antwoord heeft ingestuurd.
1: Zo.
0: Ja, je was er snel bij om 11:58 vannacht.
1: Ja, ik doe dat altijd, s'avonds doe ik dat, oplossen of zo. Ik vind het wel leuk om te proberen wat het verschil te zien is.
0: Ja, nou, dat vinden wij ook leuk. En heb je dan ook al vaker wel eens wat gewonnen bij ons?
1: Oh, jawel. Reep chocola.
0: Ja.
1: En een keukenschort.
0: Ja.
1: En wat zou ik nog meer zeggen?
0: Ja,
1: ik heb ook wel eens een keer, weet ik niet meer, 30 jaar bestaan of zo van Omroep Flevoland.
0: Ja.
1: En dat je dan 2 jaar geleden ben ik daar ook geweest. En toen heb ik gewoon, niet met een spelletje, maar gewoon een mok gekregen.
0: Oh, kijk. Nou, dan...
1: daar drink ik iedere dag daaruit.
0: Oh, die is nog steeds niet versleten.
1: Nee. Het is goede kwaliteit.
0: Heel goed, heel goed. Nou, laten we aan het rad gaan draaien dan. Het rad van Fortuin van vandaag. Laten we dan hopen dat het geen schort is en geen mok. Want die heb je allemaal. Maar wat anders zou wel leuk zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, een paar sokken of zo.
0: Ja, een paar sokken of een vogelhuisje of een rugzak. Dat kan natuurlijk ook. Wil je een sweeper naar rechts? Of?
1: Het is wel een beetje inhaalderig, maar ik heb vogelhuisjes genoeg buiten hangen. En ik tas ze niet kwijt.
0: Oh, ja, nou dan wordt het ook geen vogelhuisje, hoop ik dan. Gaan wij naar rechts of naar links?
1: Doe maar naar rechts, alsjeblieft.
0: Naar rechts.
1: En dan een beetje middelmatig.
0: Een middelmatige...
1: Gewoon tussenin.
0: Nou... Gewoon ertussenin, een normale sweeper naar rechts toe.
1: Maar ik kan niet kijken, want ik heb de televisie uit.
0: Oh,
1: dat is wel jammer.
0: Nou, dat is inderdaad jammer. Eens even kijken hoor.
1: Ik had de televisie uitgedaan voor het geluid wat je zegt.
0: Ja, dat heb jij goed gedaan, want anders dan horen we alles dubbel.
1: Ja, jij, ik pak een witte.
0: Ik pak inderdaad een witte, dat heb jij goed gezien.
1: Ik heb weer opnieuw aangezet.
0: En dat is ook nog iets dat jij niet in huis hebt, Hetty. Dus dat is goed meegenomen. Het is een multifunctionele Omroep Flevoland parkeerschijf.
1: Kijk, ja, die bezit ik ook.
0: Oh, die heb je ook al?
1: Ja, met een bandenmeter en een muntkarretje voor de winkelwagen.
0: Nou, inderdaad. Nou ja, goed. Oké, okay. Als je... Jeetje, dat heb je gewoon al. Nou, even kijken wat hier dan nog zit.
1: Zoek de sokken.
0: Jij wilde sokken. En je krijgt sokken.
1: Oh, ja.
0: Het zijn de sokken, die ga ik naar je toe sturen. Die zaten daar aan de rechterkant. Een keertje vals spelen, dat moet kunnen, toch? Hetty, ik vond het gezellig.
1: Ja, Arno, die doet het ook wel eens.
0: Ja, daarom. Ik heb het afgeleerd van de beste. Of geleerd van de beste, moet ik zeggen. Hetty, ik ga sokken naar je toe sturen. En ik wil je bedanken voor het meedoen.
1: Oké, dank je. Maar je zegt niet wat je die rol hebt.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 3:01. Goedemiddag. Koningin Maxima is vanmiddag te gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. Ze praat daar met vrijwilligers uit verschillende regio's en bezoekt activiteiten zoals het opzetten van een tent en het bouwen van een vlot. Het is niet de eerste bezoek aan het Scouting Landgoed in Zeewolde. Ze is beschermvrouwe van Scouting Nederland en in 2015 opende ze het terrein. Ook in 2022 kwam ze op bezoek. Bij een ongeluk op de A6 in Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk lijkt een auto over de kop te zijn geslagen en die heeft daarbij volgens de politie de motorrijder geraakt. De A6 was in de richting van Lelystad uren afgesloten, maar is rond 12 uur weer vrijgegeven. En een speler van Almere City is voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Het gaat om Milan de Haan. Aanleiding is de overtreding die hij maakte in de wedstrijd tegen Willem II. Hij tacklede Kelvin Twicht en krijgt daarvoor een rode kaart. Omdat City dit seizoen geen wedstrijden meer speelt, wordt de schorsing meegenomen naar het volgende seizoen. En tot zover het regionieuws. Meer nieuws lees je op onze site omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we nog een aantal buien die over de provincie heen trekken. Maar daarna wordt het wel snel droger, komt de zon er ook wat vaker bij. En bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Vanavond is het droog met een afwisseling van zon en een paar wolkenvelden. En komende nacht is het overwegend helder. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen blijft het helemaal droog en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden. En vanaf vrijdag is het zon overgoten met middagtemperaturen van 25 graden of soms nog wat meer.
8: Oh, dat zijn echt de betere berichten qua weer. Tenminste, als je van warm weer houdt, zoals ik. En daarom dacht ik aan een toepasselijk liedje. Wat dacht je van El Giro en Roof Garden? Kun je lekker op je dakterras lekker van de zon genieten. Nee.

Supertramp and It's Raining Again. Ja, dat mag misschien vandaag nog zo wezen. Misschien morgen ook nog een klein beetje. Maar vanaf vrijdag dan wordt het toch lekker. Ik zag temperaturen van 27, 30 graden staan in de provincie. Dus dat is genieten tot, zeker maandag is dat het geval. Dus dat is lekker met Pinksteren, toch? En daarom kwam Sietske met een leuk verzoekje om alvast eigenlijk een voorproefje te nemen op dat mooie weer dat eraan komt. Zij wil heel erg graag Carol G horen met Chante tu Shibiera Conocido. En die is even lekker en vrolijk en zomers en zonnig. Dus geniet ervan.

0: Boston en Amanda hier in Flevoland, Muziekland. Ik wou zeggen Studio Flevoland, want dat gaat zo dadelijk beginnen. Dan gaan we het hebben over de mooiste, de fijnste plekjes in Flevoland. Waar voel jij je nou heel erg fijn? Wat is dat voor plekje voor jou? Denk er maar alvast even over na. En als je het wil laten weten, helemaal leuk. 0320 28 50 50. Strakjes in Studio Flevoland met Roy en mij horen daar veel meer over. Nu, John Mayer. En eerst de polderplaat van deze week.
1: Dit is deze week de polderplaat.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort en wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza! Yes! Ja.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Koningin Maxima is vanmiddag te gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. En bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Dit en meer in het regionieuws van 3:30.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van de Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten. Doe je er 5 minuten langer over. En dan zijn ook nog 2 flitsers gemeld op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Almere, hectometerpaal 49,0. En ook in Almere, maar dan op de Veluwe-dreef word je gecontroleerd op je snelheid.
9: En Studio Flevoland gaat beginnen met alle leuke dingen die in jouw provincie gebeuren. Ja, en op welke plek in Flevoland voel jij je nou het meest fijn, het meest thuis? We hebben het er zo meteen over.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: De Bluebells en Young at Heart aan het begin van Studio Flevoland. Hallo Roy.
1: Goedemiddag Rutger.
0: Gezellig dat jij daar ook bent.
1: Ja, zeker. Ik ben er gezellig bij. Ik moet wel even zeggen, ik ben er wel een beetje klaar mee hoor.
0: Waarmee?
1: Ja, met dat weer.
0: Oh, met het weer. Ik denk het programma is
1: Helemaal niet. Dat vind ik hartstikke leuk. Nee, de komende tijd komt natuurlijk wat mooie weer aan en ik zit echt af te tellen.
0: Ja, nog anderhalve dag ongeveer en dan wordt het heet.
1: Maar het is net echt alsof deze mei, zeg maar alles wat we in april niet hebben gehad qua regen...
0: Dat nu valt. Dat gevoel heb ik ook.
1: En ook echt elk moment als ik even naar buiten moet, ik weet niet of jij dat ook hebt, dan gaat het regenen.
0: Dan gaat het regenen. Ja. Maar het verbaast mij dan des te meer dat jij toch hier een beetje snotterig van de hooikoorts zit.
1: Ja, dat is een gekke paradox, hè?
0: Ja, een beetje wel, ja.
1: Ja, ik had daar dus vorige week ook, toen regent het ook heel veel, ook heel veel last van. Dus ik weet niet, misschien ik wel gewoon regenkoorts of zoiets.
0: Dat zal het zijn. Ja. Vaseline in je neus doen.
1: Heb jij nog een bordje?
0: Die heb ik dan wel.
1: Oké. Nou, dan weet ik er wel vaseline uit. Van je. Een park, een speeltuin, op een bankje of op een schommel. Op welke plek in Flevoland voel jij je fijn? Welzijnsorganisatie Flever is deze fijne plek in kaart aan het brengen. En dat moet uiteindelijk een boek en een podcastserie opleveren onder de naam Fijn Flevoland.
0: Henk Snel en Marion Bestenbreur van Flever zijn bezig met dit project. En ze zijn nu bij ons in de studio. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Op welke plek in de provincie voel jij je fijn? Laat ik beginnen bij jou, Marion.
2: Waar ik me fijn voel. Ja. Ik denk dat ik dan toch ook voor de Oostvaardse plassen ga. Ik vind dat ontzettend mooi natuurgebied. Wat in tussen Almere en Lelystad zit. En ik ben een sporter. Dus je kunt daar lekker hardlopen, fietsen, van de natuur genieten.
1: Kom je daar vaak?
2: Ja, zeker 2-3 keer per week.
1: Ja. En dan ook vaak sportend dan, denk ik.
2: Ja, sportend, maar ook wel wandelen of gewoon even koffie drinken. Je hebt er heel veel mooie plekken waar je kunt zitten. Ja.
0: En van jou, Henk?
3: Ja, ik woon in Zwolle, dus ik ben niet echt een inwoner van Flevoland. Maar, als ik zeg maar hier een leuk plekje zoek, dan is het altijd langs het water.
0: Ja dat is en dat altijd, kan makkelijk natuurlijk hier.
3: Dat is geweldig hier, ja. Of nou deze foto in Urk of op andere plekken, of strandjes of zo. Dat, die nabijheid van het water, het grote water.
0: Dat hebben we genoeg.
3: Dat is toch gewoon kwaliteit van deze provincie, hoor.
1: Ja. Heb je één plek langs het water waar je zegt, ja, daar kom ik echt het liefste?
3: Ja, ik vind dat die plek waar de hurkende man bij Lelystad staat, dat grote beeld van die kunstenaar, dat vind ik ook eigenlijk een niet ontworpen plek, zo'n strekdam. En dat is zo'n rare plek. Dat vind ik wel altijd heel erg leuk om daar te zijn, ja.
0: Ja. Ja. Marion, wat maakt een fijne plek nou een fijne plek?
2: Ja, dat kan verschillen, hè, voor mensen. Maar wat wij toch heel veel horen is waar mensen kunnen samenkomen, buitenruimtes ook. Dat komt heel veel voor, natuur. En waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, denk ik dat een...
3: Of waar mensen zelf initiatief nemen. Het is een beetje, dit programma is ingegeven door de constatering dat de samenleving heel snel verandert. Hè. Dat is, de bevolkingssamenstelling verandert heel snel. Mm-hmm. Toen ik begon als stedenbouwkundige, heel lang geleden, dan bouwden we vooral eengezinswoningen in rijtjes. Nu is 40% is voor 1- en 2-persoons huishoudens. Mm. Dus, en de aantal mensen die in een woning wonen, wordt steeds kleiner, lager. Weet je? Dus sommige wijken zijn al 1/3 van hun bewoners kwijtgeraakt. Dus dat doet iets met die wijken.
1: Ja, wat doet dat dan?
3: Bijvoorbeeld dat je voorzieningen onder druk komen te staan, omdat minder mensen daar gebruik van kunnen maken. Of dat het gewoon stiller wordt op straat. Hoe hou je nou die wijken, die bestaande wijken ook, en die nieuwe wijken die nog gebouwd worden, er worden nog 100.000 woningen bijgebouwd hier. Hoe hou je dat nou vitaal en levendig? Dat mensen zich ook prettig voelen. En bijvoorbeeld dit project in Almere, weet je het ook weer?
2: Haven
3: is dat? Tuinhuis heet het. Nou, dat vind ik echt een geweldig project. Omdat in een bestaande wijk is dit toegevoegd voor senioren die zeg maar in een groot eengezinswoning zitten en die graag een levensloopbestendige woning willen hebben en in de wijk waar hun sociale netwerk zit een nieuwe woning kunnen krijgen voor hun voor deze leeftijdsgroep, waardoor je meteen ook weer die bestaande woning weer jonge gezinnen en dus dan gaat er een soort doorstroming, dan wordt er dat staat vlakbij voorzieningen, dus daar kunnen ook weer gebruik van gemaakt worden. Dus dat vind ik echt een heel goed voorbeeld voor hoe je bestaande wijk ook door kunt ontwikkelen om ze ook echt toekomstbestendig te maken.
0: Ja.
3: En volgens mij is dat een belangrijk thema voor Flevoland.
0: Ja, ja. Dan is het handig natuurlijk om in het begin al te weten van wat is dan een fijne plek? Wat zijn de randvoorwaarden van waar nou plekken aan moeten voldoen? En Marion, jullie zijn deze allemaal gaan verzamelen.
2: Ja, we hebben co-creatiesessies georganiseerd met alle 6 gemeentes in de provincie Flevoland. En ik denk dat we nu een lijst van 188 fijne plekken hebben. Mm-hmm. En daar gaan we op 4 juni hebben we een ontmoetingenplein. Dat organiseren we in het provinciehuis in Flevoland. Waar dus ook mensen met elkaar in gesprek gaan over die fijne plekken. Van waarom vinden wij dat dan een fijne plek?
1: En wat noemen ze een paar 188 voorbeelden.
2: Ja.
1: Wat zit er allemaal tussen?
2: Je zag op de foto's zie je al een aantal voorbij komen. Maar bijvoorbeeld de buitenkant in Almere buiten Stripheldenbuurt is een van de voorbeelden. Het ontmoetingspark in Dronten is een voorbeeld. Het zijn er best heel veel. Tulpeneiland werd ook genoemd.
1: Wat gaat daar dan mee gebeuren met die 188? Ga je die allemaal een plekje geven of wordt daar nog door geselecteerd?
2: Er wordt geselecteerd. Ja. En dan gaan we op 4 juni met mensen ook in gesprek met die met de voorbeelden zijn gekomen van wat maakt het nou een fijne plek. Maar ook waarom is het een bijna fijne plek? En wat zou er dan moeten gebeuren om het een hele fijne plek te maken? Mm. En dat gesprek willen we graag ook op gang brengen binnen de gemeentes. En dan binnen de domeinen sociaal en fysiek. Zodat ze met elkaar er ook in gesprek gaan van we gaan niet alleen maar bouwen. We gaan ook kijken van hey, wie gaan er wonen en hoe zorgen we ervoor dat die mensen daar prettig op een fijne plek gaan wonen.
1: Ja, want je kunt inderdaad gewoon gaan bouwen. Nou ja, dat kost natuurlijk ruimte en ruimte is duur. Maar ja, met alleen maar huizen wordt het niet gezellig. Hè? Daarom heb je dus die fijne plekken nodig. Maar ja, Henk, hoe ga je dat? Hoe doe je dat? Hoe regel je dat er ook gemeenschappelijke plekken komen?
3: Ja, dus daar moet echt veel meer aandacht voor komen, denken wij. En die fijne plekken zijn belangrijk, omdat als je ergens op een fijne plek hebt, waar je woont, dan voel je je er veilig, op je gemak. En dan maak je wat gemakkelijk contact met andere mensen. En dan zijn er misschien vrijwilligers waarbij je aan kunt haken. En dan gaat er een soort sociaal netwerk ontstaan. En dat is volgens mij heel erg belangrijk En dus we dachten van, we kunnen wel een groot plan gaan maken. Dat past misschien ook heel erg bij Flevoland, die maakbare samenleving. Maar laten we eens bij onderop beginnen. Welke fijne plekken zitten er al in Flevoland? En hoe onderscheiden die zich? Wat voor variëteit zit erin? En kunnen we van daaruit, van onderop zeg maar, weer wat gaan opbouwen en aandacht ook gaan vragen voor belangrijke vernieuwing van bestaande wijken? Dus dat niet alleen maar bouwen is, maar het is bouwen aan gemeenschappen.
1: Wat zou daar dan daarna dan kunnen gebeuren als we het in kaart hebben gebracht? En dan?
3: Nou, dan kunnen we het in ieder geval met elkaar delen. Want we merken ook wel dat veel gemeentes ook van elkaar niet zo goed weten waar ze nou aan bouwen en de fijne plekken die zij kennen. Dus dan komt er veel meer soort gemeenschappelijkheid ook. En daarmee heb je bijna een soort schatkaart. Zou je kunnen zeggen, Flevoland, daar zijn fijne plekken. En misschien zijn dat wel soort aanknopingspunten om verder bestaande wijken.
1: Dat je daar dan sociale dingen aan zou kunnen doen.
2: Inspiratie, denk ik.
3: En ook dat je in de gaten hebt wat voor waarden er nou zitten in zo'n polder.
0: Ja. Zijn jullie ook nog verrast? Door plekken waarvan je dan ook nooit aan gedacht.
2: Ja, zeker. Dat zijn eigenlijk, als je dan ziet hoeveel mooie plekken er ook in Flevoland zijn, dan denk ik, oh, maar daar heb ik. Ik woon zelf in Almere bijna 20 jaar. En denk ik, maar daar ben ik ook nog nooit geweest. En dat is wel heel verrassend.
0: Ja, ja.
3: Dus het was ook een avontuur dat we ook aan die. Aan die 6 gemeentes en zorginstellingen en woningcoöperaties vroegen, willen jullie meedoen? En dat ze allemaal kwamen en zeg maar dat dit nou de oogst is. Dus dat was voor ons ook heel verrassend dat het zo resoneerde in die provincie.
0: En Marion, wat hoop je uiteindelijk dat het boek en de podcastserie op gaat leveren?
2: Ja, dat we nog veel meer fijne plekken krijgen in Flevoland. Ja. Ja, en dat mensen echt, en ik denk dat het soms nog wel wat ondergewaardeerd wordt. Hè. De Flevoland wordt dan toch een beetje gezien als zo'n doorstroomprovincie. En het is van niemand, terwijl het eigenlijk gewoon ook wel gewoon een hele mooie provincie is. En met heel waar heel veel kansen liggen ook nog.
0: Ja, en daarom is dit eigenlijk ook maar meteen een oproep, hè, voor mooie plekken, fijne plekken om door te geven.
2: Ja.
0: Dat kan via jouw mailadres, zie ik hier staan. marion.bestenbreur@flever.nl.
2: Ja, maar niet Marion, dan m.bestenbreur.
0: Oh, nou kijk, weet je, we zetten het op de site.
2: Ja,
0: En dan kun je daarop doorklikken en dan kun je een fijne plek doorgeven, inderdaad. Marion Bestenbreur en Henk Snel van Flever, dank jullie wel.
3: Graag gedaan.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: The Common Linnets and Calm After the Storm. Bij Studio Flevoland. Het is 4:09. Goedemiddag.
1: Arjen Posma is de beste trainer van Noord-Nederland. Ja, die prijs kreeg hij uitgereikt van VVON. En VVON is de vakbond voor Nederlandse oefenmeesters.
0: De trainer van Flevo Boys werd al een keer eerder genomineerd, maar ging er dit jaar voor het eerst met een prijs vandoor.
2: Nou, inmiddels voel ik me gewoon normaal, hoor. Maar ik weet ook niet of ik de beste ben. Dat is niet meetbaar. Maar het is wel een eer. Het was wel een eervolle vermelding in ieder geval.
3: Je hebt de VVON Award gewonnen voor de beste trainer van Noord-Nederland. Je werd een maand of twee geleden werd je genomineerd daarvoor, hè, zoiets?
2: Ja, het was denk ik een maand geleden of zo kreeg ik het nieuws dat ik genomineerd was, zeg maar, bij de eerste drie. Twee jaar geleden ook. Toen begreep ik mijn eigen nominatie niet zo, omdat we het jaar ervoor gedegradeerd waren. Dus toen voelde ik me min of meer schuldig dat ik er zat. Nu kon ik er wel inkomen dat ik erbij zat. En als je dan eenmaal daar zit, zeg maar, dan wil je hem uiteindelijk ook wel winnen. En ik had van tevoren verwacht dat het me niet heel veel zou doen. En niet, nu nog steeds in die zin niet, maar er kwam wel heel veel op me af. Dus ik uiteindelijk toch ook wel weer een beetje trots dat het me nou ooit een keer gelukt is.
3: Een beetje schuldig voel je. Dit jaar voel je je niet schuldig, want je bereikt ondertussen mooie dingen toch met de club hier?
2: Het mooie dingen, de echte prijzen moeten nog een beetje komen eigenlijk. Alleen, ik heb dit zaterdag, kreeg ik vrijdag die prijs. Ik heb dat ook een beetje benoemd richting de club, zeg maar. Dat het ook wel een mooie erkenning is voor de club, denk ik. Maar ook naar de jongens zaterdag voor de wedstrijd. Wij zijn 3 jaar geleden, denk ik, gedegradeerd. Dat is voor een trainer is dat het meest pijnlijke wat er is. Maar goed, als je een beetje mentaal sterk kan zijn. En dan opent dat een paar dagen later opent dat nieuwe deuren. En dat heb ik gedaan, heeft de club gedaan. En dan zijn we eigenlijk met een hele jonge groep en verjonging. Eigen jongens zijn we doorgegaan. En eigenlijk sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergopwaarts gegaan. En de resultaten zijn nog steeds gewoon hartstikke goed.
3: Andere kandidaten waren de trainer van Oldeveste en van Suurhusterveen. Oldeveste is bij jullie in de competitie. Suurhusterveen hebben jullie volgens mij in de beker van verloren. Hoe hoog schatte jij je kansen van tevoren in?
2: Weet ik niet. Ik ging er eigenlijk een beetje heen van, oh ja, ik zie het wel, zeg maar. Dus zo stond ik er ook echt in, hoor. Daar ben ik veel te nuchter voor. Dus ik voelde me aan de voorkant vond het leuk om erbij te zijn. Maar niet dat ik nou daar zenuwachtig naartoe ga of zo. Nee, ja, ik schatte mijn kans in die zin. Ik had wel verwacht dat ik het wel eens zou kunnen zijn, zeg maar. Had ik die vorige keer helemaal niet. Maar goed, wat ik zei, toen één keer mijn naam op het podium werd omgeroepen, zeg maar. Dan vind ik het, uiteindelijk vond ik het leuker dan verwacht.
3: Ja. Want is dat überhaupt iets voor jou, van die awards, van die shows eigenlijk?
2: Nee, shows helemaal niet. Het is niet zo dat ik, als ik een woordje moet doen voor een groep, dat ik daar zenuwachtig van word of zo. Dus dat vind ik niet zo erg, dus dat vind ik prima. Maar het is wel, in de trainerswereld is het toch best wel een gerenommeerde prijs eigenlijk, zeg maar. En dat had ik misschien een beetje onderschat, want de dagen daarna, eigenlijk die avond daarna, maar eigenlijk het hele weekend, echt bizar veel reacties gehad vanuit alle windstreken en alle niveaus qua trainers vanuit de voetbalwereld. Er kwam wel heel veel op me af, ja. Dus blijkbaar was de prijs wat groter misschien dan ik had verwacht.
3: Is het dan ook dat jij vrijdag op zaterdag gelijk met een ander gevoel bent gaan slapen? Of is het gewoon weer hup op naar de volgende wedstrijd?
2: Nee, precies hetzelfde gevoel gaan slapen. Ik moet zeggen dat ik zaterdag thuis, ik had hier de wedstrijd, maar iedereen die wilde een praatje maken, zeg maar. Dat doe ik ook en dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik had daarna nog een reunie in Lemmer van mijn oude vereniging. Ook daar allemaal praatjes. Toen kwam ik om 12:30 thuis en toen was ik helemaal kapot. Lichamelijk, maar niet in mijn hoofd. Dus heb ik eerst nog 1,5 uur in mijn eentje in donker op de bank gezeten. Alles een beetje verwerken of zo, zeg maar, voor ik op bed ging. Dus het was wel een druk weekend.
3: Je zegt al, het is ook een heel mooi gebaar voor de club. Want jij bent hier al aan je 6e seizoen nu bezig uit mijn hoofd. Of is het inmiddels alweer, of ga je volgend jaar het 7e in?
2: Ja, volgend jaar het 7e. Ja, dit is het 6e jaar. En zo voelt dat niet helemaal, zeg maar. Daarom denk ik ook wel dat het een mooie erkenning is voor de club. De eerste 3 jaar dat ik hier zat, zat wel een coronajaar bij. Maar toen hadden we nog wat meer jongens eigenlijk van buitenaf. En dat bestuur was toen ook al heel erg bezig om proberen wat meer eigen jeugd en dat soort dingen te integreren. Alleen, dat is eigenlijk in de stroomversnelling gekomen na de degradatie. En ja, het toeval was dat er toen ook een nieuw bestuur was. En dat die selectie helemaal vernieuwd was. Maar dat ze mij dus ook uiteindelijk de kans hebben gegeven om met die vernieuwing door te gaan en te gaan bouwen. En de eerste anderhalf, twee jaar heeft echt wel in het teken gestaan. Ook alleen maar van beter worden en bouwen. Ja, toevallig kwamen er resultaten bij. En dit jaar hebben we daar geprobeerd om daar het resultaat wat meer aan te koppelen. Maar dat gaat aardig.
1: Dit was Arjen Posma, de trainer van Flevo Boys.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Koningin Maxima is vanmiddag te gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. Ze praat daar met vrijwilligers uit verschillende regio's en bezoekt activiteiten zoals het opzetten van een tent en het bouwen van een vlot. Het is niet haar eerste bezoek aan het scoutinglandgoed in Zeewolde. Ze is beschermvrouwe van Scouting Nederland en in 2015 opende ze het terrein. Ook in 2022 kwam ze op bezoek. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk lijkt een auto over de kop te zijn geslagen en die heeft daarbij volgens de politie de motorrijder geraakt. De A6 was in de richting van Lelystad urenlang afgesloten, maar is rond 12 uur weer vrijgegeven. Een speler van Almere City is voor 4 wedstrijden geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Het gaat om Milan de Haan. Aanleiding is de overtreding die hij maakte in de wedstrijd tegen Willem II. Hij tackelde Kelvin Twicht en kreeg daarvoor een rode kaart. Omdat City dit seizoen geen wedstrijden meer speelt, wordt de schorsing meegenomen naar het volgende seizoen. En tot zover het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op Web & App.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we nog een aantal buien die over de provincie heen trekken. Maar daarna wordt het wel snel droger, komt de zon er ook wat vaker bij. En bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Vanavond is het droog met een afwisseling van zon en een paar wolkenvelden. De komende nacht is het overwegend helder. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen blijft het helemaal droog en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden. En vanaf vrijdag is het zon overgoten met middagtemperaturen van 25 graden of soms nog wat meer.
10: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 korte meldingen in de regio. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband doe je er 5 minuten langer over. En ook op de A27 een korte file Almere Gorkum tussen Bilthoven en Knopen Lunetten doe je er 5 minuten langer over. En is ook nog een flitser gemeld. Die staat in Zeewolde op de N301 bij hectometerpaal 6,5.
8: Zometeen hebben we het over zuidelijke reuzen en wolharige iconen.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Bas Kijkt en Lido Shuffle in Studio Flevoland.
1: Frans Roescher uit Almere is amateur paleontoloog. En dat betekent dat hij de grond graag afspeurt naar fossielen, sporen en bijzondere botresten van dieren. Om zo meer te leren over wat hier allemaal ooit geleefd heeft.
0: Ja, zo kwamen in dit gebied lang geleden twee soorten mammoeten voor. En Frans is hier in de studio om er meer over te vertellen. Frans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We hebben het over de zuidelijke mammoet en de wolharige mammoet. En je hebt ook modellen daarvan meegenomen.
2: Ja.
0: Die hebben we al even in beeld gezien of gezet. Dus zet de tv aan, mocht je die nog niet aan hebben gezet. Hoe zagen ze eruit? Kun je ze omschrijven volgens?
2: Ja, die zuidelijke mammoet is de meest oude eigenlijk. Dat is de voorouder van de wolharige mammoet. En dat beest is zo gigantisch groot. Dat heeft wel van een schofthoogte van 4,20 meter.
0: Zo.
2: Dan zeg je echt u tegen. En als je kijkt naar een stier van de wolharige mammoet, denk je van mammoet is een heel groot beest.
0: Ja.
2: Nou, die is een slag kleiner. Die is ongeveer een meter kleiner ook. En dan kan bij wijze van spreken, de wolharige mammoet kan bij wijze van spreken drie keer in.
0: Jeetje, ongelooflijk.
2: En dan praat je over een beest van maximaal zo'n beetje 3,40 meter, 3 meter, iets meer dan 3 meter. En als je de vrouwtjes hebt, dan kom je ongeveer op 2,40 meter zo'n beetje uit.
1: En ja. die hebben hier dus geleefd?
2: Die wolharige mammoet, daar hebben we hier ook heel veel fossielen van gevonden.
1: Ja.
2: Dus op het moment dat de opspuitingen plaatsvinden uit het Markermeer en uit in Flevoland, dan komen we de botten tegen van de wolharige mammoet. De zuidelijke mammoet is eigenlijk veel ouder. Die is gekomen ongeveer hier, pakweg zo'n 2 miljoen jaar geleden. En die is wel gevonden al op de Noordzee. Met name de vissers hebben die ook omhoog gehaald uit de bodem van de Noordzee.
1: Ja.
2: Hier zijn ze ook waarschijnlijk wel aanwezig. Wel. Alleen, die liggen waarschijnlijk zo diep in de ondergrond dat we er niet zo makkelijk bij kunnen komen.
1: Het zou wel mooi zijn als het wel lukt natuurlijk.
2: Als we diep genoeg zouden gaan, dan zou die zeker...
1: Maar hoe diep, zeg maar?
2: Nou ja, je moet wel rekenen dat je misschien wel 70, 80 meter diep moet gaan om gewoon erbij te komen. Want in feite is de hele bodem van dit gebied is als het ware een soort bezinkputje van de grote rivieren. Dus elke keer komen er lagen klei en stenen komen erop. En hoe langer dat proces duurt, hoe dieper dat in de ondergrond verdwijnt.
0: Ja, en hoe weet je nou waar je moet zoeken?
2: Eerlijk gezegd weet je dat niet. Je weet alleen maar, je hebt een vermoeden. Je gaat er ergens heen en dan ga je kijken van... de zand opgespoten, dat zou interessant kunnen zijn. Dan ga je zoeken en dan vind je soms heel verrassende dingen. Onder andere de botten van de wolharige mammoet vinden we dan heel duidelijk. Stukken slagtand. Ook zelf het Markermeer, zelf wat complete slagtanden zijn er zelfs uitgekomen. Dus op die manier, en dan is het maar, net als met vissen, je moet geluk hebben. Soms heb je beet en soms niet, hè?
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Ja.
0: Nou heb je ook kiezen meegenomen.
2: Ja.
0: Die zijn, nou ja.
1: Die zijn heel zwaar.
0: Mijn voet kan daar denk ik 2 keer in één kies.
2: Ja, ja. Ja, het mooiste is wel dat je dan ook heel goed kunt zien van hoe de ontwikkeling van mammoet heeft plaatsgevonden. Want die zuidelijke mammoet komt uit Afrika.
0: Ja.
2: Die is in de loop van de jaren, van miljoenen jaren, is hij van Afrika omhoog gegaan naar het noorden. Kwam toen aan in Zuid-Europa. Maar was helemaal aangepast aan een warm klimaat. Dat zie je aan zijn oren, die zijn vrij groot, zijn die. En als je de wolharige mammoet hebt, die ligt in de kou. Ja, als je zulke grote oren hebt, dan vriezen ze eraf. Hè?
1: Ja, dus die moet kleiner worden.
2: Die zijn een stuk kleiner worden.
1: Ja.
2: Dan gaat die zuidelijke mammoet gaat evolueren. Die gaat eerst wordt de steppenmammoet en daarna krijgt de wolharige mammoet. Maar hij moet wel dealen met kou. En dat doet hij door haar, flinke haren te krijgen. Ze zeggen ook niet voor niks, de wolharige mammoet. Ze kiezen, past die aan, want die zuidelijke mammoet is typisch een bladeter, noemen we dat. Die eet van bomen, struiken, planten, zacht materiaal in feite. En dan heb je niet zo'n sterk ontwikkeld kies als bijvoorbeeld de wolharige mammoet. De wolharige mammoet, die leeft op die kale, koude grasvlaktes van de laatste ijstijd ook. En die moest dat taaie gras moest die zien te verwerken en te vermalen. Dus dat betekent gewoon dat je kiezen moet aanpassen om gewoon dat te kunnen verwerken. Want stel je ervoor dat het gebied niet zou veranderen, dan zou in no time zouden alle kiezen afgesleten zijn. Dus je moet als het ware meer in maaierribbels in zijn kiezen krijgen om gewoon dat taaie de spul van het taaie gras te kunnen verwerken.
1: Ja, je ziet ook in die kiezen die je hebt meegenomen, zie je van die ribbeltjes. Dat bedoel je?
2: Ja, dat zijn die maaierribbels, een soort riggels zijn dat. En daartussen zit een soort tandcement. En dan zie je van dat bij die wolharige mammoet, dat je als het ware meer van die harde emaille-ribbels krijgt, waarmee je dat gras kunt aanpakken. En bij de zuidelijke mammoet zie je dat je gewoon veel minder van dat soort in Maya Rebels heeft.
0: Ja, ja.
2: En nog een ander groot verschil is, je kies van die mammoet, die eigenlijk, dat beest was veel kleiner nog dan die zuidelijke mammoet, is in feite heel hoog. Dat noemen we ook hoogkronig. Want die moet kunnen slijten en lang meegaan. En terwijl bij die zuidelijke mammoet zie je gewoon dat die kies veel kleiner is.
0: Fascinerend om te zien. Zijn dit nou de kiezen die ze ergens onderweg is verloren zijn? Of is dit gewoon een onderdeel van een heel beest, zeg maar, wat is gevonden? Of heb je geen
2: idee? Nee, meestal vind je dit soort stukken, moet je nagaan, dat zijn stukken die miljoenen tot 2 miljoen jaar oud zijn. Meestal zijn dat stukken die gewoon van kadavers zijn geweest. En die zijn verspoeld, meestal door rivieren of door andere oorzaken. En dan moet je voorstellen dat na vloffe tijd wordt het dan in groeves of wordt het gewoon hoog gebaggerd, wat dan ook. Dan gaat het stuk, meestal.
0: Ja.
2: Want ik heb wel eens vermoeden dat af en toe wel complete skeletten wel op de bodem van het Markermeer zitten. Daar hebben we sterke aanwijzingen voor.
0: Mm-hmm.
2: Alleen ja, dan moet je wel goed kunnen baggeren en dat goed omhoog kunnen halen.
1: Ja, want in hoeverre verwacht je dat we nog meer mammoetresten gaan vinden? Ja, want je hebt wel het idee dat er meer mammoetresten zijn, maar we moeten er wel bij komen natuurlijk.
2: Ja, nee, we weten zeker van dat er gewoon ontzettend veel botten van mammoeten nog op de bodem van het Markermeer liggen, of in de ondergrond ervan. Elke keer als er gebaggerd wordt, komen er weer nieuwe zaken tevoorschijn. En er komen binnenkort weer nieuwe projecten aan van baggerwerkzaamheden. Nou, ik durf te wedden dat we weer honderden stukken van mammoet zullen aantreffen.
1: Was het een populair gebied ook voor mammoeten hier?
2: Het was een redelijk goed gebied om te vertoeven, want je moet je voorstellen dat wat nu de IJssel is, was vroeger de Rijn. En de Rijn, dat hele riviergebied, liep dwars door Flevoland heen.
1: Ja.
2: En kun je je voorstellen, juist op die kale, droge vlaktes waar die mammoeten rondliepen, die moesten dan 180 kilo gras moesten dan verstouwen op een dag. En daarna even flink drinken om gewoon het weg te kunnen spoelen. En dan moet je dan wel een flinke waterpartij bij de hand hebben.
1: En dat kon hier.
2: En dat was de Rijn, hè?
0: Ja. Dan zitten ze hier wel goed, inderdaad. Ja. Ja, mooi. Leuk om te zien en mooi dat je het hebt meegenomen ook. Frans Roescher uit Almere, amateur paleontoloog.
2: Ja.
0: Dank je wel voor je verhaal.
2: Graag gedaan.

0: En Hold On hier in Studio Flevoland. Zo dadelijk in Studio Flevoland. Al het nieuws van onze eigen provincie natuurlijk. Met ons
1: dwars op de weekpanel. Ja, zeker. Er zijn er weer twee die zo meteen aankomen schuiven. Om het nieuws uit Flevoland te bespreken. En we gaan het ook hebben over flitspalen.
0: Oh, dat is niet mijn favoriete onderwerp.
1: Nee, ben je vaak slachtoffer geweest?
0: Nee, nou, het valt mee. Maar ik word altijd heel zenuwachtig als het stoplicht net op oranje schiet. Weet
1: ja.
0: je wel? Als
1: ben dan... ik nou net door rood gegaan of niet?
0: Nou, precies.
1: En reed ik nou 81, 82, 83?
0: Vreselijk. 80?
1: Wat is het nou?
0: Shalamar, hoor je nu. Dit is A Night to Remember.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort en wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen. En je hebt iemand nodig die je kan vertrouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pietje, Pietje, Pietje! Yes! Ja.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Koningin Maxima is vanmiddag de gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. En bij een ongeluk op de A6 tussen Almere Stad en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Dit en meer in het regionieuws van 4:30.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 4 files in onze regio, 3. Dus gaat er nu eentje weg. We beginnen op de A6 Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Afrit Urk doe je er 5 minuten langer over. De A27 dan, Almere Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen een half uur. En de laatste staat op de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst. Doe er 10 minuten lang over en is er ook nog een flitser gemeld. Die staat in Zeewolde op de N705 bij hectometerpaal 10,3.
10: Hallo. Dat is inderdaad wel handig om even een microfoon aan te zetten, ja. Zometeen komt het Dwars op de Week panel hier langs in de studio om het te hebben over al het nieuws uit Flevoland van de afgelopen week. En misschien leuk om even te melden.
13: Ja.
10: We hebben een leuke winactie op onze Instagram-pagina staan van Omroep Flevoland.
13: Ja, we geven een hartstikke leuke koeltas weg met ons logo erop met allemaal andere leuke dingen erbij in, hè?
10: Oh. Heel veel leuke dingen die je allemaal mee kan nemen, onder andere naar de camping. Maar ook naar een festival. Ja. Neem even een kijkje op onze Instagram-pagina. Dan zie je daar wat je moet doen om hem in de wacht te slepen.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja, speciaal voor de verjaardag mag je extra vaak Cher draaien, toch? Hoe oud denk je dat ze is geworden, Roy?
1: Nou, dat vind ik echt een hele lastige.
0: Je echt?
1: Nou ja. Ja, ik denk dat zij 64 is geworden.
0: Oh echt?
2: Doe maar 78 of zo.
3: Ik wou net zeggen over de 70.
1: Ja, maar je moet altijd toch een beetje...
3: Ja, het is heel charmant van
1: dat
3: je.
1: Dat wil de Cher niet beledigen.
0: Ja, ja. Nee, ja, ze is 80.
1: Nee.
0: 80 jaar. Ja. Je zou het niet zeggen inderdaad als je
2: dat
0: er ziet.
2: Dat kost wat, maar dan heb je ook wat.
0: Zo, ja.
1: En dat zijn de boelkaarsjes.
4: Ja. Dwars op de week.
0: Ja, dit was de week waarin de nieuwe coalitie in Dronten aankondigde dat het over en uit is met de noodopvang van asielzoekers bij het terrein van Walibi. Jarenlang schoot Dronten in de wintermaanden te hulp bij de opvang van vluchtelingen, maar de nieuwe coalitie is stellig en wil dat niet meer.
1: Ja, dit was ook de week waarin Bulgarije het Eurovisie Songfestival won. Zangeres Dara won met het lied Bangaranga. Dia.
0: Die, hè?
1: Ja, ja, precies. Ja. Ik heb niet veel gevolgd, trouwens.
0: Nee?
1: Ja, dus wel. Het was wel een veelbewogen editie dit jaar. Onder meer Nederland deed niet meer mee uit protest tegen de deelname van Israël.
0: Maar er gebeurt meer in de wereld. En dat nieuws dat nemen we door met ons Dwars op de Week panel. Deze week zijn onze panelleden de Almeerse Roeliebos. Mm-hmm. En zij is voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Almere. En nu adviseert ze gemeente over zorg en welzijn. En Drontenaar Michel Hooghaars. Jij werkt voor een bank. Goedemiddag allebei.
5: Dank je.
0: Wat is jullie opgevallen in het nieuws?
5: Nou, ik zat te kijken naar... kan ik nou ook een positief bericht vinden? En dat is natuurlijk al lange tijd altijd wel een discussie. Hè? Ik bedoel, het negatieve spreekt mensen vaak aan. Maar ik dacht, nou, zo af en toe heb je toch ook nog wel iets positiefs wat leuk is.
1: Ja.
5: Nou, ik heb gescrolld en nog weer een keer naar beneden. En nog weer... Nou, het enige wat ik kon verzinnen, wat positief in ieder geval een beetje ontvangen is, in ieder geval door de gemeenten, op de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, is dat er een vliegend team komt. Dat raakt natuurlijk ook de discussie in Dronten om gemeenten te helpen bij AZC en noodopvang.
1: Een vliegend team, wat houdt dat in?
5: Vliegend team, ja. Nou, dat is dan een team, zeg maar. Kijk, kleinere gemeenten hebben vaak niet de ambtenaren om dit op een goede manier te begeleiden.
1: Mm-hmm.
5: Terwijl er komt gewoon veel communicatie bij je kijken. Verwachtingsmanagement. Hoe doe je dit op een goede manier? En ja, als je daar de mensen niet voor hebt, dan zie je dus dat het heel gauw gewoon misgaat. Ik zeg niet dat het bij grote gemeenten niet misgaat. Maar in ieder geval, dit is bedoeld, zeg maar, om een team om her en der het land in te sturen om gemeenten te ondersteunen.
1: Zeg maar,
5: bij
1: allemaal
5: dit thema.
1: Experts die dit thema heel goed kennen en weten hoe ze daar om moeten gaan. En ja, die kunnen dan flexibel ingezet worden over het hele land.
5: Ja, ja. Nou, en het is een start. Ik moet nog zien hoe het gaat werken, maar het is in ieder geval wat.
1: Ja, en Michel, wat is jouw nieuws opgevallen deze week?
2: Ja, positief nieuws is altijd lastig. Hè?
1: Ja.
2: Een vliegtuig wat landt op Schiphol is geen nieuws, maar een vliegtuig wat neergestort op Schiphol is wel nieuws, hè, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Ja.
2: Nou, om in het kader van de AZC's te blijven, natuurlijk de afgelopen weken echt, je kon geen krant openslaan, de televisie niet aanslaan, of het ging wel over AZC's. En ik denk van, nou, weet je wat? We hebben volgens mij de grootste partij van Nederland, die is heel erg voor het referendum. Laten we nou in elke gemeente een referendum houden met één simpele vraag: wil je een AZC in je gemeente, ja of nee? Daar komt dan een mooie uitslag uit. En dan kunnen volgens mij de gemeentes die voorstemmen, daar gaan de AZC's naartoe. En de gemeentes die tegenstemmen, gaan daar niet naartoe.
1: Maar wat als de meeste gemeentes tegenstemmen? En ja,
5: ik kan je één ding garanderen.
2: Maar dat is apart. Want we hebben volgens mij, we stemmen in dit land. En als blijkt inderdaad wat jij nu zegt, dat de uitkomst is dat de meeste gemeentes of geen enkele gemeente een AZC wil, wat gaan we dan doen?
1: Mm-hmm.
2: Gaan we dan als Nederlandse overheid kijken wat we met dit hele vraagstuk moeten? Of gaan we naar het Deense model? Daar komen geloof ik 600 asielzoekers binnen per jaar en de helft is binnen een jaar weer terug. Ik denk dat het heel erg gaat over verwachtingmanagement. Ik zit voor mijn wergever ook in de ondernemersraad. We hebben een Europese ondernemersraad. En ik kwam op een gegeven moment in gesprek met mijn Hongaarse collega. En wij waren toevallig in Den Haag. En wij werden daar geholpen door een Oekraïense dame. En daar moest mijn Hongaarse collega wel op lachen. En ik zei van, joh, maar wat is er dan aan de hand? Ja, die zijn allemaal in eerste instantie naar Hongarije gekomen. En ik zeg, ja, maar wat gebeurt er dan? Ja, de eerste maand krijgen ze hier €300. De tweede maand krijgen ze €150. Ik zeg, ja, maar wat gebeurt er dan de derde maand? Ja, dan krijgen ze het advies om naar Nederland te gaan. Dan krijgen ze €1500. En ik denk dat we daar met elkaar eens goed naar moeten gaan kijken van, joh, In hoeverre kunnen wij er nou voor zorgen dat er een realistisch verwachtingspatroon komt rondom mensen die zeg maar hier terechtkomen om wat voor reden dan ook.
1: Ja, en je zegt met zo'n referendum, dan steken we eigenlijk even de temperatuurmeter erin. Hè, van ja. Wat vindt iedereen ervan? Ja.
5: Het is natuurlijk wel heel naïef, hè?
2: Het is... En natuurlijk is het heel naïef, maar ik denk dat...
5: Zo'n simpele vraag, zit natuurlijk geen enkele kennis achter. Dat zijn prima AZC's die goed functioneren. Zijn zelfs noodopvangen die prima functioneren. Ja. Alleen, nogmaals, dat komt dus weer opnieuw niet in het nieuws. Dus ja, simpel zeggen, wil je hier een AZC? Dan gaat iemand dan gelijk denken, dit gaat helemaal fout. Ja, en dan zeg je nee. Maar dat hoeft niet.
2: Nee, maar daarom denk ik dat er een goede discussie moet komen met realistische verwachtingspatronen. En ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die een probleem hebben met mensen die hier komen omdat in hun land oorlog is. Of dat in hun land ze niet kunnen wonen vanwege hun geloofsovertuiging of hun seksuele voorkeur. Daar hebben mensen denk ik geen enkel probleem mee. Maar waar mensen problemen mee hebben is dat hier een hele hoop jonge gasten komen van 5, 6, 27. Die zeggen dat ze ergens een probleem hebben. Terwijl dat... De vraag is of dat ook daadwerkelijk zo is.
5: Maar dat is dus geen reden om een vergunning te krijgen om hier te mogen blijven wonen. We doen er wel heel lang over. En dat is natuurlijk ook een groot aspect.
2: Dat is toch krankzinnig dat we daar 5 jaar over doen?
5: Ja, dat vind ik ook. Absoluut. En dat helpt ook niemand. Dus dan moet je inderdaad gewoon sowieso op
2: ingrijpen. Dus ligt de oplossing
5: Als je een vergunning hebt, dan is het wel om de eerste redenen die je zei. En niet om de tweede.
2: Nee, daarom. Maar dus als we al weten dat die mensen hier niet komen om die eerste reden. Mm-hmm. Dan moet je, ja, of je dat dan... of je die mensen per direct weer de grens over moet kieperen, dat weet ik ook niet. Maar 5 jaar is wel een hele lange tijd.
5: Absoluut, ja. Helemaal met je eens.
0: Het moet anders, sneller en je moet meer perspectief krijgen. Of in ieder geval duidelijkheid.
2: Ja, kijk, als het perspectief is dat je ergens in een soort moment all-inclusive resort terechtkomt waar je 4, 5, 6 jaar...
5: Ben je wel eens geweest, hoe je het eruit ziet?
2: Jawel, dat weet ik.
5: Maar, bij de bezoek,
2: maar als je daar komt en je wordt 5 jaar lang, zeg maar, wordt er eigenlijk niks van jou verwacht. En na 6 of 7...
5: Ze mogen niet eens werken, maar ze willen wel graag werken.
2: Maar dat is toch meteen de fout van onze overheid. Ja, nee, waarom mogen die mensen niet werken?
1: Dus daar moet gewoon scherp naar gekeken worden. Dat is wat je eigenlijk wil zeggen. We gaan het zometeen ook over een ander onderwerp hebben. Waar wij net eigenlijk ook over discussiëren. We hebben er ook wel eens last van.
0: Flitspalen.
1: Flitspalen.
5: Oh ja.

0: Beatles en Here Comes the Sun. Nou, nog even wachten, dan wordt het echt lekker.
1: Eindelijk.
0: Eindelijk. 25 tot 30 graden aankomend weekend.
2: Dat is wel weer heel warm, hoor.
3: Ja, ik wil eens klagen.
0: Ja, altijd wat te zuur.
2: Grap weer.
4: Dwars op de weg.
2: Ja. Het aantal flitspalen langs de Nederlandse wegen gaat flink omhoog. En bovendien wordt het aantal op plekken waar mobiele flitsers kunnen worden neergezet ook fors uitgebreid. Het vergroot namelijk de verkeersveiligheid en zo kan de politie ook meer tijd besteden aan zware verkeersovertredingen, zegt het Openbaar Ministerie. En er wordt ook gedacht aan trajectcontrole dan binnen de bebouwde kom.
0: Ja, wat vindt ons Dwars op de Week panel ervan? Vandaag in het panel de Almeerse Roeliebos, voorzitter, voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Almere. En Drontenaar Michel Hogaars. Wat vind jij, Michel? Is dit een goede zet?
5: Als het echt over de verkeersveiligheid gaat, dan vind ik dat wel een goede zet. Als het, het gebruikelijke is om de auto als melkkoe te gebruiken, dan heb ik hier wel een paar vraagtekens bij. Ja.
0: Wat was jouw eerste reactie dan toen je dit...
5: De eerste reactie was, de melkkoe moet nog wat verder uitgewrongen worden.
0: Dat dacht ik ook.
5: Ja, zeker als je... ik was vorige week in Spanje, dat kost een liter benzine 1,30 euro. Als je dat hard rijdt, krijg je een boete. Als je die binnen 2 weken betaalt, dan mag je de helft betalen. Ik geloof in Duitsland moet je 600 kilometer te hard rijden. Per uur zo ongeveer wil je een boete krijgen. De discussie over de wegenbelasting die wij hier betalen. Het pesten van de pensionado's die een campertje gekocht hebben. Waar je in één keer... Ik heb het idee dat het gewoon weer... Het is bedacht. En dan denk ik zeker trajectcontrole in de bebouwde kom. Ik heb niet het idee dat de meeste verkeersdoden in de bebouwde kom vallen. Ga eens kijken naar mensen inderdaad, waar we het net al even over hadden. Met een telefoon achter het stuur. Die met verdovende middelen achter het stuur zitten. Alcohol. Kijk, en dan gaan we dadelijk mensen weer beboeten die 53 kilometer per uur hebben gereden.
2: Het Openbaar Ministerie zegt natuurlijk wel, hè, deze meer flitspalen, hè, die zorgen er wel voor dat ze meer tijd overhouden om tijd te besteden aan zware verkeersovertredingen.
5: Nou, als dat het argument is, en het blijkt ook daadwerkelijk zo te zijn, en we hebben het over verkeersveiligheid, ja, weet je, dikke prima. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen in Nederland inmiddels wel flitsmeister kent. Ja, je zet het aan en... dat ding begint keurig netjes op tijd te piepen.
0: En daarna rij je weer harder door.
5: Ja, in sommige gevallen wel. Ik toevallig in Spanje was een hele discussie. Er komt nu een soortement flitspaal die alles ziet. Waardoor het niet meer helpt dat je remt voor de flitspaal. Want de flitspaal heeft jou al gezien voordat jij de flitspaal hebt gezien. Totdat iemand zei, ja, maar dan zet flitsmeister dat piepje toch gewoon 300 meter eerder. Dan is het toch ook, weet je...
6: Dan wordt het een soort trajectcontrole.
5: Ja, weet je, maar dat is hetzelfde met die trajectcontroles. Nou, we hebben er volgens mij hier mooi eentje liggen vlakbij in de buurt. Ja, iedereen houdt zich daar keurig netjes aan volgens mij 82 of 83 kilometer per uur, want dan krijg je hem niet. Ja, het is volgens mij ook geen weg waar je met 150 overheen wil vliegen.
2: Roelie, wat vind jij? Vind je het een verbetering? Zoveel flitspalen erbij?
6: Ik denk het in zekere zin wel. Men denkt vaak dat dit soort palen... Dat is inderdaad wat mijn gewaardeerde collega je zegt over om geld te verdienen. Maar uiteindelijk... kan dat nooit een reden zijn. Want je moet het ook altijd kunnen verantwoorden. Anders gaat het Openbaar Ministerie er ook niet in mee.
0: Maar je kan het altijd verantwoorden door te zeggen...
6: Nee, ik bedoel, er moeten wel problemen zijn. Hè? Dus je moet van tevoren gemeten hebben... wat is nou eigenlijk dan de snelheid op deze plek? En het is natuurlijk ook niet op een... Kijk, een recht toe recht aan de weg, zeg maar... zal zelden eigenlijk zomaar een snelheidscontrole komen. Het zijn vaak bij kruisingen. En kruisingen zijn wel ingewikkeld, zegt... Ik, degene die door een auto van een fiets afgereden is... en met een zware hersenschudding thuis heeft gezeten 4 maanden.
5: Maar dan zou je alle flitsers bij op de snelwegen weg kunnen halen.
6: Nou, maar die daar staan er ook maar heel weinig.
5: Boah.
6: Ja, nou echt wel.
5: Ik rij 60, 70.000 kilometer per jaar. Daar staan er echt veel, hoor, kan ik je vertellen.
6: Ja, maar dan zal dat ook op plekken zijn waar rücksichtloos... veel harder gereden wordt dan dat er normaal gesproken is. En het gaat niet zozeer om die snelheid, hoewel dat natuurlijk ook verbruik is en wat je stuur je daar het milieu in. Maar het gaat ook om het grote verschil tussen verschillende autostromen van hoe auto's rijden. En als het verschil zo groot is en iemand die wijkt uit omdat hij een vrachtwagen wil inhalen die 86 rijdt, ja, dan kan het gigantisch fout gaan. Dus ja, het is ook een kwestie van met hoeveel gezond verstand zitten we nou in die auto? En heel vaak gaat dat gezonde verstand uit, want we willen gewoon zo snel mogelijk van A naar B. Ja, dan gaat het gezond verstand de deur uit. En dan moet je als overheid soms ingrijpen.
2: Hebben jullie eigenlijk je gedrag een keer, ik weet niet hoeveel hard jullie rijden of jullie te hard rijden. Mm-hmm. Maar als er in één keer een mobiele flitspaal komt of er komt daar een flitser te staan, passen jullie nu dan ook je gedrag daarop aan?
6: Rijden dan voortaan ook? Ja, zeker.
5: Ik heb altijd flitspaars eraan staan, ja. Dat is één. Ik rij inderdaad in een Tesla en die staat bij mij gewoon standaard op 105 overdag. Omdat het over de, het heeft.
6: Waarom dan geen 103? Want dan zit je nog gewoon binnen de marge. Wat maakt die 2 euro?
5: Als ik hem op 105 sta, dat is 103 werkelijk snelheid. Dus dan zit ik er nog binnen.
6: Nou, we hebben ook een Tesla. Die zijn wel heel correct.
5: Ja, maar er zit 2 kilometer verschil in. Als je dat met Flitsmeister controleert, kun je dat precies zien.
6: Dit wordt meer
5: overdag heeft dit geen zin. Het is gewoon te druk in Nederland. Ja. En je kan, laat ik zo zeggen, toen ik jong was, deed ik alles wat verboden was. Opritten, afritten, tankstations. En dan was je een half uur druk geweest. En had je potentieel voor 2500 gulden aan boetes. En dan zat je achter dezelfde vrachtwagen na een half uur. Ja. Dus het heeft geen zin. Dat er stukken snelweg in Nederland zijn waar je om 3 uur 's nachts 100 kilometer per uur mag rijden, terwijl er in 100 kilometer omtrek iemand anders is. Ja, dat vind ik wel een dingetje. Ja,
2: wat vind je dan van het idee wat Roelie net zegt, hè, dat je dan juist misschien meer op plekken met kruispunten, hè, waar dus veel snelheidsverschillen zijn, dat je daar dan juist meer focus op
5: kruispunten vind ik dat sowieso. Maar kruispunten is in de bebouwde kom. En in de bebouwde kom vind ik sowieso dat je op je snelheid moet letten. Zeker als het gaat over zwakkere verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers. Ik kom ook regelmatig in Duitsland. En daar rijd ik wel eens 200. Ja, dan word je met 260 ingehaald. Mm-hmm. En ik moet zeggen, het aantal vreselijke ongelukken wat ik in Duitsland zie, minimaal. En ik denk ook niet dat het zo heel veel verschil maakt of je nou met 120 tegen een boom rijdt of met 240. Dus ik denk dat het niet zozeer zit in die absolute snelheid. Het zit veel meer in echt waar het drukke punten, waar veel verkeer is. De mensen, Rutger noemde net het voorbeeld van iemand die met de krant achter het stuur in de auto zit. Ja, ik weet niet waar je dan mee in verstand zit.
0: Nee, dat vind ik ook heel erg bijzonder. Ja.
5: Terwijl ik denk, je hebt gewoon een appje en dan lezen ze de krant gewoon voor je. Dus hoe ingewikkeld kan het zijn? Maar dan ga je pontificaal met een krant. Ja, ik weet dan echt niet waar je gezeten hebt met je gedachten.
2: Maar resume, goede zet dan? Of zeg je, als het maar op de juiste plek is?
5: Als het op de juiste plekken en om de juiste reden is, dan vind ik het een goed idee. Als het gewoon weer is om die auto weer als melkkoe te gebruiken, dan zeker niet.
2: Daar zijn jullie vrij eengezind over, volgens mij.
6: Ja, zeker wel. Zeker wel.
4: Nou. Reageren op Studio Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Niet alleen een TBS-patiënt van de Oostvaarderskliniek, maar ook een jeugdgevangene van de jeugdinrichting in Lelystad zit weer achter slot in Grendel. Dat laat Plurijn, de organisatie achter de Lelystadse jeugdgevangenis, weten. Beide gevangenen ontsnapten vorige maand tijdens hun verlof, werd eerder vandaag duidelijk. Dienstjustitiële inlichtingen die melden dat de jeugdgevangene nog voortvluchtig was. Dat klopt niet, want hij zit weer vast, zegt Plurijn nu. De betreffende jongere werd na 2 weken gevonden. Wat hij of zij op zijn kerfstok heeft, is niet duidelijk. Koningin Maxima is vanmiddag te gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. Ze praat daar met vrijwilligers uit verschillende regio's en bezoekt activiteiten zoals het opzetten van een tent en het bouwen van een vlot. Het is niet haar eerste bezoek aan het Scouting Landgoed in Zeewolde. Ze is beschermvrouw van Scouting Nederland. En in 2015 opende ze het terrein. Ook in 2022 kwam ze op bezoek. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk lijkt een auto over de kop te zijn geslagen en die heeft daarbij volgens de politie de motorrijder geraakt. De A6 was in de richting van Lelystad urenlang afgesloten, maar is rond 12 uur weer vrijgegeven. Tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
13: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkomende asielzoekers worden gemiddeld pas na 2 jaar gescreend op terrorisme. Officieel hoort de IND dat binnen 2 weken te doen. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de IND er te weinig mensen voor aangenomen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we nog een aantal buien die over de provincie heen trekken. Maar daarna wordt het wel snel droger, komt de zon er ook wat vaker bij. En bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Vanavond is het droog met een afwisseling van zon en een paar wolkenvelden. De komende nacht is het overwegend helder. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen blijft het helemaal droog en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De temperatuur loopt dan op naar 20 of 21 graden. En vanaf vrijdag is het zon overgoten met middagtemperaturen van 25 graden of soms nog wat meer.
15: Nou, dat zou fijn zijn natuurlijk. De ANWB verkeersinformatie. 6 files in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 3 kwartier. Ook op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Lunetten naar de A12 richting Den Haag. 5 minuten. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 10 minuten. De N50 dan Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er 10 minuten langer over. De N307 Lelystad-Kampen tussen de N306 en de N50 5 minuten. En de laatste file staat op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkerlaan en Meppel. Daar doe je 5 minuten langer over. Er staat ook nog een flitser die staat in Zeewolde op de N705 hectometerpaal 10,3.
12: Doe ik het weer, hè?
15: Microfoon aan.
12: Ja, microfoon aan. Alsof ik hier voor het eerst zit ook.
15: Nee, dat
12: zit
15: je niet.
12: Zometeen praten we met het Dwars op de Weekpanel verder over het nieuws van de afgelopen week. En we gaan het zo meteen hebben over het vertrouwen in de politiek.
16: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Madonna en Borderline in Studio Flevoland.
1: Dwars op de week.
2: Het vertrouwen in politici was in 10 jaar nog nooit zo laag als vorig jaar. In 2025 had maar 1 op de 5 van de Nederlanders van 15 jaar of ouder vertrouwen in politici. Dat meldt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016, bij de eerste meting, was dat nog bijna 1 op de 3.
0: Ja, wat vindt ons dwars op de weekpanel ervan? In het panel vandaag de Almeerse Roelie Bos, voorzitter, zeg ik het weer, voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Almere en Drontenaar Michel Hooghaars. Roelie, hoe zit het met jouw vertrouwen?
3: Ik begrijp het wel.
0: Ja?
3: Ja, ik begrijp het wel.
2: Je hebt er ervaring natuurlijk in.
3: Ook dat. Maar kijk, het aparte is, en daar staan mensen heel vaak niet bij stil, is dat we het ook gewoon als kiezers, we veroorzaken het ook zelf. Hè? En dat heeft mee te maken dat bijna niemand kijkt verder dan die 4 jaar waarin er weer opnieuw gekozen moet worden. Dus de termijn waarop ook politici bezig zijn om te kijken waar zoek ik oplossingen voor, is binnen die 4 jaar.
2: En bijna niemand, bedoel je dan de kiezers kijken niet verder dan die 4 jaar? Of
3: nee, precies. Maar daardoor ook politici niet, zeg maar. Want die hebben zoiets van, ik moet over 4 jaar laten zien, sterker nog, ik moet over 3 jaar al laten zien wat ik nou eigenlijk bereikt heb.
2: Dus als je dan bijvoorbeeld zegt van, ja, we moeten even door de vuurappel heen bijten, want het wordt over 8 jaar beter of zo, dat is niet populair. Dus
3: of ook gewoon langere termijn oplossingen. Ik had zelf de jeugd op, dat los je niet in 3 jaar op. En, maar ook andere thema's, woningbouw. Dat gaat niet in één keer van, oké, we gaan nu besluiten, er komen 1000 woningen bij. Nou, en over een jaar staan ze er. Ja, als je dat niet hebt, zeg maar, dan is er een soort van urgentie, een soort van druk, een soort van, ja, haast als het ware, waardoor de grotere problemen gewoon niet opgelost worden.
2: Michel, kijken we te kortzichtig?
4: Ja, vind ik lastig. Ik ben het eens met wat Roelie zegt. We leven in een land waar we niet zomaar 1, 2, 3 dingen aan kunnen passen. En dat is misschien ook wel meteen het grote probleem. Als je een nieuwe wijk wil bouwen. Ik ken het aantal jaren niet precies wat daarvoor staat. Maar ik heb wel eens gehoord dat het 10, 15, 20 jaar duurt. Ja, dat is natuurlijk compleet bij het krankzinnige af.
3: Waarom vind je dat bij het krankzinnig af?
4: Als wij een probleem hebben met woningnood, dan, hè, volgens mij is een mooi spreekwoord, een nood breekt wetten. Dan moet dat volgens mij op die manier, als het echt een probleem is, bewerkstelligd kunnen worden.
3: Wie bouwt dan die woningen?
4: Dat maakt mij niet zo heel veel uit. We hebben volgens mij aannemers genoeg in het land die dat willen. Maar ook daar maken we een probleem van. We maken een probleem van als er eerst een baksteen gebakken moet worden. Daar maken we een probleem van. Terwijl als we hier de grens over struikelen, dan kan het allemaal wel.
3: Wij zijn in Europa bij heel veel landen is een probleem qua woningbouw.
4: Nou ja, ik zei net al, wij wonen een paar maanden per jaar in Spanje. Je wil niet weten hoeveel huizen er bij ons gebouwd worden. Dat kan blijkbaar allemaal.
3: Iets meer ruimte?
4: Ja, dat maakt me niet uit. Ik denk dat wij hier ook nog steeds ruimte hebben. Maar dan bouwen we wat mij betreft de hoogte in. Dat kan ook.
3: Weet je wat het bijzonder is? Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Is dat iedereen wil huizen bouwen. Maar dan ga je vervolgens een enquêtehouder, zeg maar, in zo'n wijk. En dan komt er in een wijk of de wijk daarnaast, komen dan woningen bij. Wat wordt dan allemaal gezegd? Not in my backyard. Het mag overal gebouwd worden, alleen niet bij mij.
2: Michel, je knikt. Dus
4: ik zou een referendum houden, denk ik.
2: Jij stemt daar wel in.
4: Lijkt me een goed idee.
3: Ja, maar denk je dan dat daardoor woningen bij komen?
4: Nee, maar het, kijk,
3: het, nee, maar, nee,
4: maar,
3: het
4: maar, nee, maar het gaat er uiteindelijk om.
2: Maar dan zeg je eigenlijk een beetje hetzelfde, toch? Want zo'n enquête kost weer tijd. Je zegt net, we willen bijvoorbeeld bakstenen. Ja, die moeten ergens gemaakt worden, maar not in my backyard. Hè, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. We vinden overal wat van.
4: Ja. Maar dat is het. Kijk, en daardoor krijg je altijd korte termijn politiek. Ja. Want er zijn verkiezingen, er wordt van alles beloofd. Nou, dan
3: bizar veel.
4: Bizar veel dingen. Nou, dan hebben we uiteindelijk de verkiezingen gehad. Dan heeft de partij die heeft gewonnen. Nou, de absolute meerderheid ga je in Nederland nooit halen. Nou, en dan moeten we met elkaar gaan vergaderen om te kijken van, goh, kunnen wij misschien met elkaar iets bedenken waardoor we er toch met elkaar uitkomen. Nou, en dan voordat dat allemaal gebeurd is, voordat er uiteindelijk een regering zit, zijn we soms al een half jaar of een jaar verder. Nou, dan heb je misschien nog hooguit een jaar of anderhalf jaar de tijd om bepaalde beslissingen te nemen nemen die niet altijd even populair zijn.
0: En, daarna maar dat is,
4: en daar moet je alweer mee opletten. Want het laatste jaar, ja, dan mag je die impopulaire oplossingen alweer niet noemen. Want dan maar ga je weer verkeerd in de verkiezingen.
2: Dat is nu de huidige situatie. Hè? Versnipperd, het duurt inderdaad lang. Ja, wat moet er dan gebeuren, volgens jou bijvoorbeeld, Roelie, om dat vertrouwen, wat in 2016 dus 1-3 was, nu 1-5... om dat dan weer op te krikken?
3: Nou, je zei net iets, een zinnetje over van politieke partijen beloven van alles. En dat is ook bizar. Hè? Als je kijkt naar een stemwijzer of zo. Mijn dochter ging heel bewust dit jaar stemwijzer invullen. Dan komt ze uit bij een partij die gouden bergen beloven. Maar niet vertellen hoe ze het gaan betalen. En dat kan, hè? Dus dat kan. Hè? Er wordt, landelijk heb je zo'n, hoe heet dat? Cultureel planbureau, volgens mij. Sociaal cultureel planbureau. Die gaat het checken.
2: Die checkt
3: van wat precies, hè, hoe zo'n plan in elkaar zit. Lokaal is dat natuurlijk niet. Hè? Dat is ook natuurlijk niet te doen. Maar dat betekent dus dat je dus inderdaad op allerlei partijen gaat stemmen waarvan je denkt, ja, dat gaat helemaal niet worden.
2: Zou je dan de kiezer meer moeten onderwijzen? En dat die nou, zelf meer onderzoek gaan.
3: Ja, maar die moeten dan wel voor openstaan. Ik bedoel, je kunt het niet even met een infuus erin stoppen.
0: Maar ik zou eerder nog zeggen dat politici hun werk serieus moeten gaan nemen. Hun vak serieus moeten nemen.
3: Denk je dat ze dat niet doen?
0: Nou ja, kijk, als jij zegt van ze beloven gouden bergen, maar ze vertellen nooit hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En maken op die manier hun die bergen niet waar.
3: Ja, ja. Nee, het is natuurlijk ook heel boel gericht op jezelf, hè? Nou, jij wil graag die politiek en het geeft aanzien. Het geeft ook de mogelijkheid om wel dingen te kunnen veranderen ook, hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook zo.
2: Heb maar je zit er voor het volk natuurlijk, hè?
3: Precies, inderdaad. In maar een heleboel mensen zitten natuurlijk om hun eigen standpunten, zoals zij die als die partij vinden, om dat dan voor het voetlicht te brengen. Ja. Want ze vinden dat dat de oplossing is, maar uiteindelijk.
2: Maar waarom dan toch die gouden bergen?
3: Nou ja, inderdaad, om meer stemmen te krijgen, zodat je groter bent en dat jij dan op die manier, zeg maar, jouw oplossingen naar voren kan brengen.
2: Michel?
4: Ja, ik denk ook al dat het zou helpen als we minder partijen hebben. Tenminste, de laatste keer dat ik dat formulier heb proberen open te vouwen in het stemhokje, dat lukt al niet. Want of het stemhokje was te klein, of het stemformulier was te breed.
0: En laat staan weer dichtvouwen ook.
3: Daar heb ik altijd problemen mee, ja.
4: En dan moet ik zeggen dat ik nog 4 jaar kleutersles heb gegeven, dus ik weet een beetje hoe je moet vouwen. Maar dat viel me al.
2: Zeker.
4: Ik kan zo een olifant vouwen van 16 vierkantjes. Maar dus ik denk dat dat al meer overzicht zou geven. Kijk, aan de andere kant, ik kom nog wel regelmatig in Amerika, daar kun je maar op 2 partijen stemmen. Ik heb de hele tijd gedacht dat dat een hele goede oplossing was, want dan weet je tenminste waar je 4 jaar aan toe bent. Maar daar begin ik ook steeds meer aan te twijfelen. Dus ik denk dat de waarheid ergens aan de midden ligt. Ik denk dat 2 partijen niet helpt, maar ik denk dat 27 ook niet helpen. Maar als we het terug zouden kunnen brengen tot 10 of 15... denk ik dat je al veel gerichter kunt gaan kijken waar je op wilt stemmen.
3: Ik zou geen knip voor de neus waar zijn als ik hier niet op zou reageren.
2: Dus reageer.
3: Ik ben voor de ChristenUnie actief. Hè? Wij zijn niet de grootste partij. Zullen we ook nooit worden. Alleen de naam zit al ons in de weg.
4: Maar jullie zijn wel een stabiele partij. Precies, jullie hebben altijd hetzelfde aantal stemmen. Bijna altijd hetzelfde aantal zetels.
3: Zeker, zeker. Maar als jij als wij met elkaar de kiesdrempel hoger maken dan bijvoorbeeld 3%, vallen wij buiten de boot. En waar gaan mijn stemmen dan naartoe? Ja.
2: Dan heb je dus stemmen die dus niks toevoegen.
3: Precies.
2: Dat
3: precies.
2: is dan het nadeel
3: dus zorgt
2: daarvan.
3: Dat dan ook voor dat mensen gaan stemmen? Dat is maar zeer de vraag. Want voel je je thuis dan bij die partijen? Dat is natuurlijk de vraag. En bovendien, hoe zit het dan met het vertrouwen in de politiek? Het is wel iets om over na te denken.
4: Ja, maar dat blijft altijd heel lastig. Ik geloof in België ben je verplicht om te gaan stemmen.
3: Ja.
4: Maar dat vind ik ook weer iets heel raars.
3: Maar het is ook een beetje rechten en plichten. We willen van alles van de overheid, maar we willen niet.
4: In Amerika moet je je registreren op welke partij dat je stemt. Vind ik ook bijzonder fenomeen.
2: Maar is het dan de oplossing? Of is dat dus dan nu nog niet duidelijk? Ja, want het heeft allemaal weer zijn nadelen natuurlijk.
3: Het is een heel lastig. Wat voor mij vinden we dat allebei wel. Het is een meerkoppig monster. En er valt veel in te doen. Ik heb ooit geleden inderdaad een interview met Jeroen van der Laan gegeven. Wat ik wel gezegd heb aan het eind, want hij vroeg ook naar een tip. Ik zei, besef nou dat je het met elkaar moet doen. je kunt dit inderdaad niet in je eentje. Zoek elkaar meer op, want uiteindelijk wil dat de samenleving ook graag.
4: Ik denk dat je gewoon moet zorgen dat je, als je wat roept, dat het geloofwaardig is. Ja, we hebben absoluut. Nu een minister-president die heeft geroepen dat hij 10 steden erbij ging bouwen. En dan weet iedereen dat de beste man dat niet gaat doen. Mm-hmm. En toch zijn er dan weer mensen verbaasd als die eenmaal minister-president is. Dat hij dan zegt, nee, dat bedoelde ik anders. Weet je, daar gaat denk ik bij heel veel mensen heel veel
3: dingen
4: fout.
3: Een man, een woord, ja. Zeker een aspect.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I and Gone, Gone, Gone.
1: Weg, weg, weg.
0: Weg, weg, weg.
1: Zometeen na 5 uur hebben we het nieuws weer voor je. Onder andere over Zeewolde. Ja, het is 3 maanden geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen waren.
0: Ja.
1: En we hebben wat coalitie-nieuws, kan ik wel zeggen.
0: Ja, zeker. De coalitievorming daar Leefbaar Zeewolde, de VVD en ChristenUnie moeten samen gaan kijken of ze een coalitie kunnen gaan vormen. En zometeen horen we de informateur daarover.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort en wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die wolharige mammoet, daar hebben we hier ook heel veel fossielen van gevonden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pietje, pietje, pietje! Yes! Ja.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
10: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de provincie Flevoland de vergunningen voor een varkenshouderij in Krijl terecht heeft geweigerd en ingetrokken. En in Zeewolde moeten Leefbaar Zeewolde, VVD en ChristenUnie gaan onderzoeken of ze samen een coalitie kunnen vormen, mogelijk met een vierde partij. Dit en meer zo dadelijk in het regionieuws van 17:30.
13: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Twee files in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Doe er 3 kwartier langer over. En ook op de N50 staat een file Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Doe je er 10 minuten langer over. En er zijn geen flitsers, maar zie je er eentje? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
12: In Zeewolde moeten Leefbaar Zeewolde, VVD en ChristenUnie gaan onderzoeken of ze samen een coalitie kunnen vormen. Misschien wel met een vierde partij erbij. Zo dadelijk hoor je de informateur Ton Roerig erover.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
22: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
21: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Rolling Stones was dat met Start Me Up.
1: We gaan naar de coalitievorming in Zeewolde. Drie politieke partijen, Leefbaar Zeewolde, de VVD en ChristenUnie, moeten samen gaan kijken of ze een coalitie kunnen gaan vormen. Eventueel nog met een vierde partij. Dat is het advies van informateur Ton Roerig. En we hebben hem nu aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Roerig.
2: Goedemiddag.
1: Hoe bent u tot dit advies gekomen?
2: Ja, ik heb twee gespreksrondes gehad met alle partijen. Daarna heb ik met een aantal partijen nog apart gezeten. Ja, en dan uiteindelijk komt daar een lijn uit, zoals u die in de rapportage vindt. Waarvan ik denk dat dit de beste manier is voor Zeewolde om de komende jaren bestuurd te gaan worden.
1: Ja, dat is dus het voormalige college van Leefbaar met de ChristenUnie en dan nog de VVD erbij.
2: Ja, de ChristenUnie zat ook al in dat college in de vorige periode.
1: Ja, ja.
2: Dus, nou, de VVD inderdaad is dan nu in dit construct. Maar
1: precies.
2: Het is een beetje alsof we vertrokken zijn en de gesprekken vertrokken zijn vanuit die twee moeten wel door en ze hebben nog iemand anders nodig. Zo zijn de gesprekken niet gevoerd.
1: Oh, hoe is dat gegaan?
2: Nou, ik heb echt met alle partijen gesproken over hoe kijken jullie ernaar? Wat zijn jullie ervaringen? Wat zijn jullie wensen? Wat zijn jullie ambities? Met welke partijen zie je samenwerking makkelijker en minder makkelijk tot stand komen? En dan ontstaat wel op een gegeven moment de gedachte van ja, deze drie partijen die zien dat wel als een basis om formatiegesprekken in te gaan.
1: Ja. En als we nou de zetels bij elkaar optellen, dan zitten we op 12 van de 19 in Zeewolde. Op zich lijkt me dat dan genoeg, maar u zegt misschien moet er dan nog een vierde partij bij?
2: Ja, dat zeg ik niet per se zelf. Dat is ook vanuit de partijen naar voren gekomen. Het zou misschien ook wel een mogelijkheid zijn om met vier partijen aan de slag te gaan.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja, wie komt daar dan bij? Wie zou je daarbij willen hebben? Nou, er zijn een aantal overwegingen die voor GroenLinks PvdA kunnen pleiten. Bijvoorbeeld omdat ze als nieuwkomer twee zetels hebben bemachtigd.
1: Mm-hmm.
2: En dat je ook recht wil doen. De VVD heeft gewonnen. PvdA GroenLinks heeft ook gewonnen. Dus op die basis zou je dan kunnen kijken naar die partij als een potentiële coalitiepartij.
1: Mm-hmm. Zeewolde Liberaal nog met drie. CDA 1, ja. D66 1. Dat zou eventueel ook allemaal nog kunnen.
2: Ja, in principe kunnen alle partijen die naast de genoemde drie, VVD, Leefbaar en ChristenUnie, in principe zouden al die partijen in beeld kunnen komen als er een vierde partij bij zou komen.
1: Ja. U adviseert ook dat alle partijen met elkaar moeten gaan praten over een cultuurverandering in het bestuur van de gemeente Zeewolde. Er is jaren geleden al eens een zogenoemde ontgiftingssessie geweest in Zeewolde. Bedoelt u zoiets of denkt u aan iets anders?
2: Nee, ik denk echt aan wat anders. Ik heb daar inderdaad natuurlijk ook over gehoord en er werd mij ook door een aantal mensen werd dat genoemd. Wat je ziet is dat er een patroon is ingesleten waarbij coalitie, en zeker in de dominantie van de afgelopen periode met de absolute meerderheid die Leefbaar had, dan zag je dat op een gegeven moment de patronen inslijten waarbij oppositiepartijen terecht of onterecht het gevoel hebben met onze inbreng wordt zo weinig gedaan, tot wordt misschien wel niks mee gedaan. Maar dat is niet een gevoel wat alleen bij de oppositie zit. Eigenlijk, als ik kijk ook naar in het gesprek ChristenUnie Leefbaar, heb ik ook gemerkt dat zij ook zeggen, ja weet je, die situatie was ook heel extreem en ingewikkeld. En dat maakt ook wel dat je op een andere manier werkt dan je misschien soms zou willen. En alle partijen hebben echt gezegd, wij staan open om dit anders te gaan doen. En dat is ook de basis waarom ik geloof dat daar daadwerkelijk inderdaad ruimte voor is.
1: Ja.
2: Om samen aan de slag te gaan met die cultuurverandering.
1: Ja, en daar gaat u ook bij betrokken worden. Daar gaat u bij helpen.
2: Ik ga in ieder geval in de formatiefase, mocht men mij tot formateur benoemen, ga ik in die rol in ieder geval daaraan bijdragen. En mocht daar een rol voor mij weggelegd zijn, met alle plezier. Maar er zijn vele partijen die dat kunnen in Nederland. Die daar goede begeleiding op geven.
1: Nou, wordt morgen uw advies besproken in het gemeentehuis? Dan zit mogelijk uw klus erop? Of?
2: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Uiteindelijk, de informateursrol is echt een andere dan de formateursrol. Dus partijen kunnen uitspreken dat ze met een andere de formatiefase in willen. Ik heb wel aangegeven, ik ben daarvoor beschikbaar. Maar uiteindelijk gaat het niet door mij. Het gaat om Zeewolde en de politieke Zeewolde. Die moet de goede begeleiding krijgen die zij wensen.
1: En zo is het. Ton Roerig, de informateur in Zeewolde. Hartelijk dank voor uw toelichting.
2: Graag gedaan.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.
0: Dan gaan we kijken wat het weer gaat doen vanavond en ook de komende dagen. Donnie de Koning van Weerplaza, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, het was de afgelopen dagen heel nat,
4: ja.
0: Maar dat gaat wel veranderen, hè?
4: Ja, klopt inderdaad. Vandaag ook nog wel een aantal stevige plensbuien gehad in Flevoland. Maar die buien zijn inmiddels al wel vertrokken naar het oosten. En dan volgt eigenlijk de komende dagen dus een volledig droog weer. Want dat start dus al vanavond met temperaturen rond een graad of 15. In de eerste instantie nog wel veel wind daarbij, maar uiteindelijk gaat die wind wel verder afzwakken. En uiteindelijk vannacht minimale waarde rond een graad of 11. Met daarbij ook steeds vaker opklaringen. En morgen wordt dan eigenlijk al een heerlijke dag om erop uit te gaan. Nog niet heel erg warm, zo'n 20 of 21 graden. Vrij normaal voor de tijd van het jaar. Maar ik kan me voorstellen dat morgen voor veel mensen dan al een beetje die start is van die zomerse periode.
0: Ja, niet heel erg warm, zeg jij. Maar ja, 20 graden is al fijn. Het wordt dus nog veel warmer.
4: Klopt inderdaad, want vrijdag gaan we al naar 25 graden. En eigenlijk ook de dagen daarna zien we dat die temperatuur rond die 25 graden blijft schommelen. Met zaterdag zelfs 26 of misschien 27 graden. Oh. En neerslag staat eigenlijk helemaal niet op de planning. Heel veel zonneschijn erbij. Misschien op zondag een enkel wolkenveldje wat kan langsdrijven. Maar er staat inderdaad echt een zomerse periode op het programma.
1: Ja, doet je naam wel eer aan Donnie de Koning.
4: Ja,
1: met dit nieuws.
4: Fijn,
1: ongekend.
0: Zonder koning.
1: Zonder koning, ja. Blijft het daarna ook nog lekker trouwens, na maandag?
4: Ja, de eerste dagen wel. Maar ik denk dat in de loop van volgende week toch die noordelijke stroming, waar we eigenlijk al heel veel mee te maken hebben gehad de afgelopen tijd, misschien weer terugkomt. Dus ik zou zeggen, focus lekker tot en met dinsdag. Dat we daar de focus op hebben, dan komt het helemaal goed.
0: We gaan ervan genieten. Donnie de Koning van Weerplaza, dankjewel.

0: Het gaat goed met Jelly Roll en daar zijn we allemaal heel blij mee. Crowded House, daarvoor nog Weather With You in Studio Flevoland.
1: Opnieuw hoog bezoek vandaag. Niemand minder dan koningin Maxima was de gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. Dat was ze niet voor het eerst. In 2015 opende ze het scoutingterrein en in 2022 kwam ze nog eens kijken. Koningin Maxima is de beschermvrouw van de Nederlandse scouting. En verslaggever Mark Bakker vertelt wat er vanmiddag voor haar in Zeewolde op het programma stond.
2: Het was een dag met veel regenbuien, maar uitgerekend toen de zon scheen in Zeewolde kwam Maxima hier aan op het scoutingterrein.
3: Het is nog even droog.
2: Ze ging naar binnen in het hoofdgebouw van Scouting Nederland, sprak daar met scoutingleden uit diverse delen van het land. En daarna stapte ze achter op een golfkar en ging ze naar een deel op dit scoutingterrein waar een grote klimwand is. Waar Maxima meehielp met het opbouwen van een tent en ze keek naar hoe een vlot wordt gebouwd. En bij de klimwand werd koningin Maxima verwelkomd door een scoutinggroep uit Urk. Hoe was het bezoek van Maxima? Vraag ik hem van jou.
4: Heel spannend en je moet echt sterk blijven. En
2: sterk blijven?
4: Ja, en ook op de muur dat je niet fouten gaat maken.
2: Oh, je wilde toch wel even jezelf van je beste kant laten zien?
4: Ja.
2: Goed. Heeft Maxima nog iets gevraagd aan jullie? Wie kan daar iets over zeggen?
5: Over wat we deden op de klimwand.
2: Want hoe hoog is deze klimwand?
6: 10 meter volgens mij.
2: 10 meter?
6: Ja.
2: Maar hoe was het nou dat Maxima hier nou was en dat jullie haar toch even uitleg mochten geven over deze hoge klimwand?
5: Speciaal.
2: Ja, en waarom dan?
5: Omdat het de koningin is en best wel spannend ook.
2: Ja. En Maxima heeft meegeholpen met het opzetten van een tent. Een scoutinggroep uit Limburg heeft daarbij geholpen. Waar komen jullie vandaan?
7: Voorendaal.
2: Dat was best leuk, hè, dat je hier dan Maxima in Zeewolde mag ontvangen.
7: Ja.
2: Zeg, en hoe zit dat nou met zo'n tent? Want ik begrijp, dat is helemaal niet zo makkelijk.
5: Het is vooral samenwerken en gewoon goed taken verdelen. Wat
2: moest Maxima doen? Want volgens mij hield ze wat vast, toch?
5: Ja, die tentstok moesten vasthouden.
2: De middelste stok?
5: Deze hier. Zo. Ja. Die.
8: Ja, ik vond het wel leuk.
2: Ja, en waarom dan?
8: Ja, gewoon, het was een heel aardig persoon. Ja. Ook fijn gesprek gehad.
2: En dat was wel een paar uurtjes rijden waard vanuit Limburg?
9: Ja, dat was het waard.
2: Ja. En tot slot ging Maxima even kijken bij het vlotte bouwen. Max, daar ben jij van, hè?
10: Ja. Ja.
2: Maar waar kom je vandaan?
10: Amsterdam, Holendrecht.
2: Hey, wat heeft Maxima jullie nou gevraagd?
10: Wat er zou gebeuren als een knoop niet vast zou zitten.
2: Ja, dan weet je het wel, hè? Met een vlot moet je dat niet hebben.
10: Nee. Want dan gaat hij zinken.
2: Hey, vond je het nou dat Maxima hier was?
10: Heel leuk. Ik denk dat ik dit niet meer nog een keer ga meemaken, dus ik ben er echt blij mee.
2: Koningin Maxima vertrok uiteindelijk met de auto, maar op de tent heeft ze toch nog wel even haar handtekening achtergelaten.
1: Ja, dat is natuurlijk een tent die nu niet meer gewassen mag worden, denk ik zo.
11: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
2: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de provincie Flevoland de vergunningen voor een varkenshouderij in Krel terecht heeft geweigerd en ingetrokken. De provincie weigerde de vergunningen omdat ze bang was dat die gebruikt zouden worden voor strafbare feiten. Het bedrijf heeft banden met de omstreden varkenshouder Straathof, die veel overtredingen van de mest- en dierenwelzijnswet op zijn naam heeft staan. In Zeewolde moeten Leefbaar Zeewolde, VVD en ChristenUnie gaan onderzoeken of ze samen een coalitie kunnen vormen, mogelijk met een vierde partij. Dat adviseert informateur Ton Roerig. Volgens hem is herstel van vertrouwen een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen. De oppositiepartijen uit de vorige periode voelden zich niet serieus genomen. Niet alleen een TBS-patiënt van de Oostvaarderskliniek, maar ook een jeugdgevangene van de jeugdinrichting in Lelystad zit weer achter slot en grendel. Laat Blurijn, de organisatie achter de Lelystadse jeugdgevangenis, weten. Beide gevangenen ontsnapten vorige maand tijdens hun verlof, werd eerder vandaag duidelijk. Dienstjustitiële inrichtingen melden dat de jeugdgevangene nog voortvluchtig was. Dat klopt niet, want hij zit weer vast, zegt Blurijn nu. De betreffende jongere werd na 2 weken gevonden. Wat hij of zij op zijn kerfstok heeft, is niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op onze site omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. Asielzoekers die naar Nederland komen worden te laat gescreend op terrorisme. Volgens de Algemene Rekenkamer gebeurt dat gemiddeld pas na 2 jaar. En het moet officieel binnen 2 weken. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade in Hengelo loopt in de tienduizenden euro's.
12: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn in eerste instantie. En de temperatuur ligt rond een graad of 15. Vannacht daalt de temperatuur gemiddeld naar een graad of 11 en ook dan blijft het droog. Morgen hebben we te maken met temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. In de ochtenduren nog veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door met daarbij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het volop zomerweer met temperaturen rond 25 graden, veel zonneschijn en het blijft alle dagen droog.
13: Nou, dankjewel Donnie. Dan de ANWB verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg doe je er 5 minuten langer over. De A27 dan Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. 40 minuten. En de laatste file staat op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid. Duurde een kwartier langer over. En er is ook nog 1 flitser gemeld. Die staat op de A1 naar de Amsterdam bij Muidenberg. Bij hectometerpaaltje 14,5.
10: Arjen Posma is de beste trainer van Noord-Nederland. Die prijs die kreeg hij uitgereikt van VVON, de vakbond voor Nederlandse oefenmeesters. Zometeen zijn reactie.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Have you ever had it blue style council hier in Studio Flevoland?
1: Arjen Posma is de beste trainer van Noord-Nederland. Die prijs kreeg hij uitgereikt van de VVON. En VVON is de vakbond voor Nederlandse oefenmeesters. De trainer van Flevo Boys werd al een keer eerder genomineerd, maar ging er dit jaar voor het eerst met een prijs vandoor. Je hoort Arjen Posma.
2: Nou, inmiddels voel ik me gewoon helemaal hoor. Maar ik weet ook niet of ik de beste ben. Dat is niet meetbaar. Maar het is wel een eer. Het was wel een eervolle vermelding in ieder geval.
3: Je hebt de VVON Award gewonnen voor de beste trainer van Noord-Nederland. Je werd een maand of twee geleden werd je genomineerd daarvoor, hè, zoiets?
2: Ja, het was denk ik een maand geleden of zo kreeg ik het nieuws dat ik genomineerd was, zeg maar, bij de eerste drie. Twee jaar geleden ook. Toen begreep ik mijn eigen nominatie niet zo, omdat we het jaar ervoor gedegradeerd waren. Dus toen voelde ik me min of meer schuldig dat ik er zat. Nu kon ik er wel inkomen dat ik erbij zat. En als je dan eenmaal daar zit, zeg maar, dan wil je hem uiteindelijk ook wel winnen. En ik had van tevoren verwacht dat het me niet heel veel zou doen. En niet, nu nog steeds in die zin niet, maar er kwam wel heel veel op me af. Dus ik uiteindelijk toch ook wel weer een beetje trots dat het me nou ooit een keer gelukt is.
3: Een beetje schuldig voel je. Dit jaar voelde je niet schuldig, want je bereikt ondertussen mooie dingen toch met de club hier?
2: Het mooie dingen, de echte prijzen moeten nog een beetje komen eigenlijk. Alleen, ik heb dit zaterdag, kreeg ik vrijdag die prijs. Ik heb dat ook een beetje benoemd richting de club, zeg maar. Dat het ook wel een mooie erkenning is voor de club, denk ik. Maar ook naar de jongens zaterdag voor de wedstrijd. Wij zijn 3 jaar geleden, denk ik, gedegradeerd. Dat is voor een trainer is dat het meest pijnlijke wat er is. Maar goed, als je een beetje mentaal sterk kan zijn. En dan opent dat een paar dagen later opent dat nieuwe deuren. En dat heb ik gedaan, heeft de club gedaan. En dan zijn we eigenlijk met een hele jonge groep en verjonging. Eigen jongens zijn we doorgegaan. En eigenlijk sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergopwaarts gegaan. En de resultaten zijn nog steeds gewoon hartstikke goed.
3: Andere kandidaten waren de trainer van Oldeveste en van Suurhusterveen. Oldeveste is bij jullie in de competitie. Suurhusterveen hebben jullie volgens mij in de beker van verloren. Hoe hoog schatte jij je kansen van tevoren in?
2: Weet ik niet. Ik ging er eigenlijk een beetje heen van, oh ja, ik zie het wel, zeg maar. Dus zo stond ik er ook echt in, hoor. Daar ben ik veel te nuchter voor. Dus ik voelde me aan de voorkant vond het leuk om erbij te zijn. Maar niet dat ik nou daar zenuwachtig naartoe ga of zo. Ik schatte mijn kans in die zin. Ik had wel verwacht dat ik het wel eens zou kunnen zijn, zeg maar. Had ik die vorige keer helemaal niet. Maar goed, wat ik zei, toen één keer mijn naam op het podium werd omgeroepen, zeg maar. Dan vind ik het, uiteindelijk vond ik het leuker dan verwacht.
1: Arjen Posma was dat, de trainer van Flevo Boys.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell en Ain't Nothing Like the Real Thing.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Niet iedere asielzoeker die zich meldt in Ter Apel krijgt een plek. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen toe vanwege de drukte. De kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder het geval was. De burgemeester baalt ervan.
2: Ja, er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
3: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want u bent hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
2: Ja, dat is buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
1: Ja, op de locatie in Ter Apel zitten ruim 2300 mensen en dat zijn er 300 meer dan het maximum.
0: Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten en dat leidt tot onzekerheid en stress, zegt NOS-verslaggever Roel Bolsius.
4: We noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms 1,5 jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig voor om dat snel recht te trekken. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
0: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven.
1: FC Volendam speelt vanavond in Tilburg de eerste promotie-degradatiewedstrijd tegen Willem II zonder publiek. Na ongeregeldheden afgelopen weekend rond het duel met Telstar mogen supporters uit Volendam niet mee naar de uitwedstrijd. De algemeen directeur van de club vertelt waarom.
5: Dat is een besluit dat wij hebben genomen.
6: Ja, en waarom hebben jullie dat gedaan?
5: Nou ja, omdat wij gezien wat hier gebeurd is en de tijd die wij hebben om uit te zoeken wie, wat, waar en waarom we dit nu geen goed idee vonden.
1: Ja, ook de supporters van Willem II zijn zaterdag niet welkom in Volendam.
0: Ja, en ga er maar aan staan als kleuterjuf een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin in je klas. In de pannen in België zitten dus in totaal 5 jongetjes met nog geen 1,5 jaar in leeftijdsverschil. Ze lijken niet alleen op elkaar, ze dragen ook allemaal dezelfde kleren. En ook de brilletjes zijn identiek, zag een verslaggever van de Belgische krant Het Laatste Nieuws.
7: Ook hun namen vragen extra concentratie.
8: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Danely en Kiriani. Oh, gemist! Dat is Kiriani en dat is Levani.
7: En zijn ze braaf?
8: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn super braaf. Alle kindjes.
1: Heel braaf.
8: Zeker. Dag!
1: Zijn net honden. Heel braaf.
0: Heel braaf. Ja, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om ze uit elkaar te halen. Maar wat een toeval ook dit.
1: Ja, maar dat doe je toch als moeder. Dan wil je gewoon dat leraren dat gewoon niet uit elkaar gaan houden. Met die namen, de brilletjes, alles erop en eraan.
0: Ja, nou ja, dat waren de berichten van buiten Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort en wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die wolharige mammoet, daar hebben we hier ook heel veel fossielen van gevonden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza! Yes! Ja.
5: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de provincie Flevoland de vergunningen voor een varkensboerderij in Krijl terecht heeft geweigerd en ingetrokken. En in Zeewolde moeten Leefbaar Zeewolde, VVD en de ChristenUnie gaan onderzoeken of ze samen een coalitie kunnen vormen, mogelijk met een vierde partij. Dit en meer in het regionieuws van 6:30.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg, 10 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk, 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit en Dolder en Utrecht, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, voor Heteren, 5 minuten vertraging, voor Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: In Zeewolde moeten Leefbaar Zeewolde, VVD en ChristenUnie gaan onderzoeken of ze samen een coalitie kunnen vormen. Misschien wel met een vierde partij erbij. Zo dadelijk hoor je de informateur Ton Roerig erover.
14: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
15: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
16: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
15: Al iets gevonden?
16: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
15: Doet NRV dat dan ook?
16: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
15: Weet jij waar mijn laptop ligt?
16: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Hey, Remo!
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: aan de slag te gaan met die cultuurverandering.
1: Ja, en daar gaat u ook bij betrokken worden. Daar gaat u bij helpen.
0: Ik ga in ieder geval in de formatiefase, mocht men mij tot formateur benoemen, ga ik in die rol in ieder geval daaraan bijdragen. En mocht daar een rol voor mij weggelegd zijn, met alle plezier. Maar er zijn vele partijen die er kunnen in Nederland, die daar goede begeleiding op geven.
1: Nou, wordt morgen uw advies besproken in het gemeentehuis? Dan zit mogelijk uw klus erop, of...
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Uiteindelijk, de informateursrol is echt een andere dan de formateursrol. Dus partijen kunnen uitspreken dat ze met een andere de formatiefase in willen. Ik heb wel aangegeven, ik ben daarvoor beschikbaar. Maar uiteindelijk gaat het niet om mij. Het gaat om Zeewolde en de politieke Zeewolde. Die moet de goede begeleiding krijgen die zij wensen.
1: En zo is het. Ton Roerig, de informateur in Zeewolde. Hartelijk dank voor uw toelichting.
0: Graag gedaan.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is...

0: Dan gaan we kijken wat het weer gaat doen vanavond en ook de komende dagen. Donnie de Koning van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het was de afgelopen dagen heel nat,
1: ja.
0: Maar dat gaat wel veranderen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Vandaag ook nog wel een aantal stevige plensbuien gehad in Flevoland. Maar die buien zijn inmiddels al wel vertrokken naar het oosten. En dan volgt eigenlijk de komende dagen dus een volledig droog weer. Want dat start dus al vanavond met temperaturen rond een graad of 15. In de eerste instantie nog wel veel wind daarbij, maar uiteindelijk gaat die wind wel verder afzwakken. Met uiteindelijk vannacht minimale waarde rond een graad of 11. Met daarbij ook steeds vaker opklaringen. En morgen wordt dan eigenlijk al een heerlijke dag om erop uit te gaan. Nog niet heel erg warm, zo'n 20 of 21 graden, vrij normaal.

0: normaal voor de tijd van het jaar. Maar ik kan me voorstellen dat morgen voor veel mensen dan al een beetje die start is van die zomerse periode.
1: Ja, niet heel erg warm, zeg jij. Maar ja, 20 graden is al fijn. Het wordt dus nog veel warmer.
0: Klopt inderdaad, want vrijdag gaan we al naar 25 graden. En eigenlijk ook de dagen daarna zien we dat die temperatuur rond die 25 graden blijft schommelen. Met zaterdag zelfs 26 of misschien 27 graden. Oh. En neerslag staat eigenlijk helemaal niet op de planning. Heel veel zonneschijn erbij. Misschien op zondag een enkel wolkenveldje wat kan langsdrijven. Maar er staat inderdaad echt een zomerse periode op het programma.
2: Jij doet je naam wel eer aan, Donny de Koning.
0: Ja,
2: met dit nieuws.
0: Fijn,
2: ongekend.
1: Zonder koning.
2: Zonder koning, ja. Blijft het daarna ook nog lekker trouwens, na maandag?
0: Ja, de eerste dagen wel. Maar ik denk dat in de loop van volgende week toch die noordelijke stroming, waar we eigenlijk al heel veel mee te maken hebben gehad de afgelopen tijd, misschien weer terugkomt. Dus ik zou zeggen, focus lekker tot en met dinsdag. Dat we daar de focus op hebben, dan komt het helemaal goed.
1: We gaan ervan genieten. Donny de Koning van Weerplaza, dankjewel.

0: Opnieuw hoog bezoek vandaag. Niemand minder dan koningin Maxima was de gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. Dat was ze niet voor het eerst. In 2015 opende ze het scoutingterrein en in 2022 kwam ze nog eens kijken. Koningin Maxima is de beschermvrouw van de Nederlandse scouting. En verslaggever Mark Bakker vertelt wat er vanmiddag voor haar in Zeewolde op het programma stond.
1: Het was een dag met veel regenbuien, maar uitgerekend toen de zon scheen in Zeewolde kwam Maxima hier aan op het scoutingterrein.
2: Het is nog even droog.
1: Ze ging naar binnen in het hoofdgebouw van Scouting Nederland, sprak daar met scoutingleden uit diverse delen van het land. En daarna stapte ze achter op een golfkar en ging ze naar een deel op het scoutingterrein waar een grote klimwand is. Waar Maxima meehielp met het opbouwen van een tent en ze keek naar hoe een vlot wordt gebouwd. En bij de klimwand werd koningin Maxima verwelkomd door een scoutinggroep uit Urk. Hoe was het bezoek van Maxima? Vraag ik even van jou.
3: Heel spannend en je moet echt sterk blijven. En
1: sterk blijven?
3: Ja, en ook op de muur dat je niet fouten gaat maken.
1: Oh, je wilde toch wel even jezelf van je beste kant laten zien?
3: Ja.
1: Goed. Heeft Maxima nog iets gevraagd aan jullie? Wie kan daar iets over zeggen?
4: Over wat we deden op de klimwand.
1: Want hoe hoog is deze klimwand?
5: 10 meter volgens mij.
1: 10 meter?
5: Ja.
1: Maar hoe was het nou voor, dat Maxima hier nou was en dat jullie haar toch even uitleg mochten geven over deze hoge klimwand?
4: Speciaal.
1: Ja, en waarom dan?
4: Omdat het de koningin is en best wel spannend ook.
1: Ja. En Maxima heeft meegeholpen met het opzetten van een tent. Een scoutinggroep uit Limburg heeft daarbij geholpen. Waar komen jullie vandaan?
6: Voorendaal.
1: Dat was best leuk, hè, dat je hier dan Maxima in Zeewolde mag ontvangen.
6: Ja.
1: En hoe zit dat nou met zo'n tent? Want ik begrijp, dat is helemaal niet zo makkelijk.
7: Het is vooral samenwerken en gewoon goed taken verdelen.
1: Wat moest Maxima doen? Want volgens mij hield ze wat vast, toch?
7: Ja, die tentstok moesten vasthouden.
1: De middelste stok?
7: Deze hier.
1: Ja.
7: Die.
6: Ja, ik vond het wel leuk.
1: Ja, en waarom dan?
6: Ja, gewoon, het was een heel aardig persoon. En ook fijn gesprek gehad.
1: En dat was wel een paar uurtjes rijden waard vanuit Limburg?
8: Ja, dat was het waard.
1: Ja. En tot slot ging Maxima even kijken bij het vlotte bouwen. Max, daar ben jij van, hè?
9: Ja.
1: Maar waar kom je vandaan?
9: Amsterdam, Holendrecht.
1: Wat heeft Maxima jullie nou gevraagd?
9: Wat er zou gebeuren als een knoop niet vast zou zitten.
1: Ja, dan weet je het wel, hè? Met een vlot moet je dat niet hebben.
9: Nee. Want dan gaat hij zinken.
1: En vond je het nou dat Maxima hier was?
9: Heel leuk. Ik denk dat ik dit niet meer nog een keer ga meemaken, dus ik ben er echt blij mee.
1: Koningin Maxima vertrok uiteindelijk met de auto, maar op de tent heeft ze toch nog wel even haar handtekening achtergelaten.
0: Ja, dat is natuurlijk een tent die nu niet meer gewassen mag worden, denk ik zo.
10: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de provincie Flevoland de vergunningen voor een varkenshouderij in Krel terecht heeft geweigerd en ingetrokken. De provincie weigerde de vergunningen omdat ze bang was dat die gebruikt zouden worden voor strafbare feiten. Het bedrijf heeft banden met de omstreden varkenshouder Straathof, die veel overtredingen van de mest- en dierenwelzijnswet op zijn naam heeft staan. In Zeewolde moeten Leefbaar Zeewolde, VVD en ChristenUnie gaan onderzoeken of ze samen een coalitie kunnen vormen, mogelijk met een vierde partij. Dat adviseert informateur Ton Roerig. Volgens hem is herstel van vertrouwen een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen. De oppositiepartijen uit de vorige periode voelden zich niet serieus genomen. Niet alleen een TBS-patiënt van de Oostvaarderskliniek, maar ook een jeugdgevangene van de jeugdinrichting in Lelystad zit weer achter slot en grendel. Laat Blurijn, de organisatie achter de Lelystadse jeugdgevangenis, weten. Beide gevangenen ontsnapten vorige maand tijdens hun verlof, werd eerder vandaag duidelijk. Dienstjustitiële inrichtingen melden dat de jeugdgevangene nog voortvluchtig was. Dat klopt niet, want hij zit weer vast, zegt Blurijn nu. De betreffende jongere werd na 2 weken gevonden. Wat hij of zij op zijn kerfstok heeft, is niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op onze site omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en andere landen zijn boos op Israël vanwege de behandeling van de activisten van de Gaza-hulpvloot. Een Israëlische minister plaatste een filmpje waarop te zien is dat zij geboeid op de grond moeten knielen. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Castro wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje. Door een Amerikaanse blokkade heeft Cuba praktisch geen brandstof meer. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. En het weer, nog een enkele bui. Vannacht is de graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn in eerste instantie. En de temperatuur ligt rond een graad of 15. Vannacht daalt de temperatuur gemiddeld naar een graad of 11 en ook dan blijft het droog. Morgen hebben we te maken met temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. In de ochtenduren nog veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door met daarbij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het volop zomerweer met temperaturen rond 25 graden, veel zonneschijn en het blijft alle dagen droog.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog een file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijshoort en Heteren is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Arjen Posma is de beste trainer van Noord-Nederland. Die prijs die kreeg hij uitgereikt van VVON, de vakbond voor Nederlandse oefenmeesters. Zometeen zijn reactie.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Arjen Posma is de beste trainer van Noord-Nederland. Die prijs kreeg hij uitgereikt van de VVON. En VVON is de vakbond voor Nederlandse oefenmeesters. De trainer van Flevo Boys werd al een keer eerder genomineerd, maar ging er dit jaar voor het eerst met een prijs vandoor. Je hoort Arjen Posma.
1: Nou, inmiddels voel ik me gewoon normaal, hoor. Maar ik weet ook niet of ik de beste ben. Dat is niet meetbaar. Maar het is wel een eer. Het was wel een eervolle vermelding in ieder geval.
2: Je hebt de VVON Award gewonnen voor de beste trainer van Noord-Nederland. Je werd een maand of twee geleden werd je genomineerd daarvoor, hè, zoiets?
1: Ja, het was denk ik een maand geleden of zo kreeg ik het nieuws dat ik genomineerd was, zeg maar, bij de eerste drie. Twee jaar geleden ook. Toen begreep ik mijn eigen nominatie niet zo, omdat we het jaar ervoor gedegradeerd waren. Dus toen voelde ik me min of meer schuldig dat ik er zat. Nu kon ik er wel inkomen dat ik erbij zat. En als je dan eenmaal daar zit, zeg maar, dan wil je hem uiteindelijk ook wel winnen. En ik had van tevoren verwacht dat het me niet heel veel zou doen. En niet, nu nog steeds in die zin niet, maar er kwam wel heel veel op me af. Dus ik uiteindelijk toch ook wel weer een beetje trots dat het me nou ooit een keer gelukt is.
2: Een beetje schuldig voel je. Dit jaar voel je je niet schuldig, want je bereikt ondertussen mooie dingen toch met de club hier?
1: Het mooie dingen, de echte prijzen moeten nog een beetje komen eigenlijk. Alleen, ik heb dit zaterdag, kreeg ik vrijdag die prijs. Ik heb dat ook een beetje benoemd richting de club, zeg maar. Dat het ook wel een mooie erkenning is voor de club, denk ik. Maar ook naar de jongens zaterdag voor de wedstrijd. Wij zijn 3 jaar geleden, denk ik, gedegradeerd. Ja, dat is voor een trainer is dat het meest pijnlijke wat er is. Maar goed, als je een beetje mentaal sterk kan zijn. En dan opent dat een paar dagen later opent dat nieuwe deuren. En dat heb ik gedaan, heeft de club gedaan. En dan zijn we eigenlijk met een hele jonge groep en verjonging. Eigen jongens zijn we doorgegaan. En eigenlijk sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergopwaarts gegaan. En de resultaten zijn nog steeds gewoon hartstikke goed.
2: Andere kandidaten waren de trainer van Oldeveste en van Suurhusterveen. Oldeveste is bij jullie in de competitie. Suurhusterveen hebben jullie volgens mij in de beker van verloren. Hoe hoog schatte jij je kansen van tevoren in?
1: Weet ik niet. Ik ging er eigenlijk een beetje heen van, oh ja, ik zie het wel, zeg maar. Dus zo stond ik er ook echt in, hoor. Daar ben ik veel te nuchter voor. Dus ik voelde me aan de voorkant vond het leuk om erbij te zijn. Maar niet dat ik daar zenuwachtig naartoe ga of zo. Nee, ja, ik schatte mijn kans in die zin. Ik had wel verwacht dat ik het wel eens zou kunnen zijn, zeg maar. Had ik die vorige keer helemaal niet. Maar goed, wat ik zei, toen één keer mijn naam op het podium werd omgeroepen, zeg maar. Dan vind ik het, uiteindelijk vond ik het leuker dan verwacht.
0: Arjen Posma was dat, de trainer van Flevo Boys.

0: do.
1: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dan de berichten buiten Flevoland. Niet iedere asielzoeker die zich meldt in Ter Apel krijgt een plek. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen toe vanwege de drukte. De kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder het geval was. De burgemeester baalt ervan.
1: Ja, er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
2: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want u bent hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
1: Ja, buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
0: Ja, op de locatie in Ter Apel zitten ruim 2300 mensen. En dat zijn er 300 meer dan het maximum.
3: Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. En dat leidt tot onzekerheid en stress, zegt NOS-verslaggever Roel Bolsius.
4: We noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms anderhalf jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig voor om dat snel recht te trekken. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
3: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven.
0: FC Volendam speelt vanavond in Tilburg de eerste promotie-degradatiewedstrijd tegen Willem II zonder publiek. Na ongeregeldheden afgelopen weekend rond het duel met Telstar mogen supporters uit Volendam niet mee naar de uitwedstrijd. De algemeen directeur van de club vertelt waarom.
5: Dat is een besluit dat wij hebben genomen.
6: Ja, en waarom hebben jullie dat gedaan?
5: Nou ja, omdat wij gezien wat hier gebeurd is en de tijd die wij hebben om uit te zoeken wie, wat, waar en waarom we dit nu geen goed idee vonden.
0: Ja, ook de supporters van Willem II zijn zaterdag niet welkom in Volendam.
3: Ja, en ga er maar aan staan als kleuterjuf een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin in je klas. In de pannen in België zitten dus in totaal 5 jongetjes met nog geen anderhalf jaar in leeftijdsverschil. Ze lijken niet alleen op elkaar, ze dragen ook allemaal dezelfde kleren. En ook de brilletjes zijn identiek, zag een verslaggever van de Belgische krant Het Laatste Nieuws.
7: Ook hun namen vragen extra concentratie.
8: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Dainley en Kiriani. Oh, gemist! Dat is Kiriani en dat is Levani.
7: En zijn ze braaf?
8: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn superbraaf. Alle kindjes.
0: Heel braaf.
8: Zeker.
0: Dag! Ze zijn net honden. Heel braaf.
3: Heel braaf. Ja, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om ze uit elkaar te halen. Maar een toeval ook dit.
0: Ja, maar dat doe je toch als moeder. Dan wil je gewoon dat leraren dat gewoon niet uit elkaar gaan houden. Met die namen, de brilletjes, alles erop en eraan.
3: Ja, nou ja, dat waren de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die wolharige mammoet, daar hebben we hier ook heel veel fossielen van gevonden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza! Yes! Ja.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
8: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
7: Ik wel, bij NRV.
8: NRV?
7: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
8: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
9: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
19: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
20: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
21: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
20: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
22: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
20: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nou, meneer Engelsman, goedemorgen. We gaan het over school en opvoeding hebben. Nou ja, opvoeding meer vandaag ook. Althans, handige tips voor de opvoeding bij de basis. Het wordt de komende dagen warm. Volgende week wordt het misschien nog wel nog warmer ook. Babytjes kunnen niet zeggen, mama, papa, ik heb het warm. Maar je moet er wel rekening mee houden.
2: Zeker. En je kan het je nu niet voorstellen, want het regent buiten. Het is fris, het is koud.
1: Ja.
2: Maar vanaf zaterdag zijn de temperaturen echt heel hoog. Vanaf vrijdag eigenlijk al. En ik keek op een website, Ouders van Nu. En daar stond hitteplan voor een baby. Dat het eigenlijk wel heel belangrijk is om die baby's inderdaad te helpen reguleren van hun temperatuur. Want dat kunnen ze zelf niet.
3: Nou ja, vooral dat je er van tevoren al over nadenkt. Dat is het belangrijkste. En dat je de juiste spullen in huis haalt.
2: Precies dat.
3: Dat is het. Ik bedoel, dat het warm wordt. Ja, we hebben elk jaar wel een warme dag. Maar dan is het te laat.
2: Ja, precies. Dus wat is handig om van tevoren in huis te hebben, is bijvoorbeeld een dunne slaapzak. We hebben nu een dikkere slaapzak. Dat is prima. Eigenlijk voor alle maanden wel. Maar in die zomer, wanneer het echt heel warm wordt, dan is een katoenen dunne slaapzak super handig. En het kan zo zijn. Gemiddeld is 18 graden de beste temperatuur voor een kindje om in slaap te vallen. Tot een graad of 23 kan ook bijvoorbeeld alleen een rompertje aangedaan worden met korte armpjes of korte mouwtjes. Of zelfs alleen maar een luier.
1: Ja, ik wou net zeggen, die slaapzak is toch niet altijd verplicht om aan te doen? Of heeft dat ook nog een andere functie?
2: Nou, het is heel handig als kinderen zeg maar heel behendig zijn en heel goed kunnen klauteren.
1: Oh, ja.
2: Met een slaapzakje is het een stuk moeilijker.
1: Ja.
2: Dus dan hou je ze in elk geval in het bedje.
1: Ik had voor een slaapzakje voor je, voor de kleine, met een spanband.
2: Ja, dat snap ik.
1: Die ging zelfs met de slaapzak om. Ging die nog achterstevoren op de kop, vooruit, achteruit het bed helemaal door. Die kroop het hele bed door al.
3: Ja. Is dat van jouw vrouw of van jou?
1: Ik denk van mij, want mijn vrouw heeft het nog.
3: Oké. Dan gaan we naar buiten toe, de kinderwagen. Hoe kan je die beschermen?
2: Nou, wat handig is een parasolletje. Je kan gewoon bij bol.com of andere websites kan je een parasolletje kopen die gewoon voor elke parasol of elke wagen geschikt is. Dus dat is wel heel erg fijn. Wat ze nog wel eens deden is een theedoek. Ik heb dat ook wel eens opgehangen. Een hydrofielluier of een theedoek.
1: Ja.
2: Alleen wat ze zeggen, als je dat zo naar beneden laat hangen, dan kan het kopje heel warm worden en eigenlijk oververhit raken.
1: Want vaak dus, die buggies, weet je, of die dingetjes die je vasthoudt dan ook. Ik ben de naam al kwijt. Maxicosis, ja. Ik ben er al een tijdje uit. Weet je, die zijn vaak ook zwart of donkerbruin en die nemen alleen maar meer en meer warmte op.
2: Klopt. Dus wat je dan kan zeggen, als je het wel een hydrofiel luier wil doen, omdat het echt te licht is voor het kindje en nou ja, die kan echt niet de slaap vatten, is dat je hem bovenaan vastklikt, maar die puntjes onderaan eigenlijk aan je stuur vastzet, zodat er altijd lucht
3: wind onderdoor kan. Ja, precies.
2: Zodat het kindje niet oververhit raakt.
3: Ja, ja.
2: En thuis is het ook belangrijk. Het is heel belangrijk om het in de slaapkamer donker te krijgen. En het hoeft niet per se helemaal pikken donker te zijn, maar wel dat het donker genoeg is, zodat een kindje op een gegeven moment ook in de gaten krijgt van op het moment wanneer ik naar boven word gebracht, het is donker, dat is het moment dat ik ga slapen.
1: Ja.
2: En wanneer dat verschil te vaag is, dan geven ze eigenlijk niet echt een dag-nachtritme. En baby's hebben dat niet van zichzelf,
3: nee, nee.
2: Want die worden gewoon wakker en slapen.
3: Helpt
2: gewoon.
3: Het om een ventilator neer te zetten?
2: Zeker, en dat mag. En ze zeggen van, zolang een kindje daar niet de vingertjes in doet, is een ventilator echt prima.
1: Mm-hmm.
2: Als je het echt wat kouder wil hebben, bijvoorbeeld in een auto, mag je de airco ook gebruiken, maar zet hem niet op de hoogste stand en niet vol blazen.
1: Nee, maar dan.
2: Want dan wordt het koud. En een baby kan dus ook niet aangeven van, jongens, ik krijg het nu heel koud.
3: Ja, maar dat klopt, ja. Want zijn ventilator, dan lig je midden in de nacht, dan voel je die ventilator, denk je, oh, ik moet even een dekentje over mij heen trekken. Want het wordt nu wel heel, heel fris. Even wat anders. In de auto. De auto wordt ook wel bloedverziekendheid.
2: Ja, dus je mag die airco wel een beetje aanzetten. En wat ze ook vaak hebben, is dat je bijvoorbeeld vaak met plaatjes.
3: Ja, die zonneschermpjes.
2: De zonneschermpjes kan je vastplakken.
1: Je ziet tegenwoordig ook zwarte doekjes aan de buitenkant.
2: Ja.
1: Van de ramen.
2: En je kan dus ook natuurlijk gewoon een hydrofiel luier. En dan doe je het raam naar beneden en dan zet je hem weer vast. En dan is hij binnen, hangt er een hydrofiel luier voor het raam bij je kindje.
3: Hoe heet zo'n luier?
2: Hydrofiel.
3: Hoe ziet dat eruit?
2: Gewoon dit. Als een theedoek.
3: Oké.
1: Maar van katoen.
2: Ja.
3: Oké.
1: Als ze lekker uitwassen. Althans, sommige vlekken gaan er niet uit, maar de meeste wel.
3: De
1: koude bijtering dan?
3: Ja.
2: Ja, wat je ook kan doen is dat je een bijtering koopt en die even in de koelkast legt. Op het moment dat kinderen heel warm zijn, dan kun je ze even laten bijten op zo'n koude bijtering. En dat verkoelt echt de boel. Net als dat je...
3: Niet in de vriezer, hè? In de koelkast.
2: Nee, de vriezer is net even iets te fris. Voor dat kleine mondje.
3: Duidelijk zijn, hè?
2: Ja,
1: eerst
2: zeker.
1: Het tandje gelijk afgebroken, ja. De bijtering.
2: Maar een komkommertje is bijvoorbeeld ook heel lekker. Dat geeft toch wel wat extra vocht. Net als ander fruit. Dat mag gewoon. Want op het moment dat je denkt van... Oh, ik weet niet of er genoeg vocht binnenkomt. Want sommige kinderen kunnen echt uitdrogen... zonder dat je dat meteen in de gaten hebt. Dan kan je kleine slokjes water, mag ook. Kinderen tot 6 maanden kan je bijvoorbeeld wat lepeltjes water geven. Niet te veel, maar gewoon een beetje.
3: Een zwembadje in de tuin, is dat
2: leuk? Ja, superleuk. Op het moment dat kinderen nog niet kunnen zitten... echt nog heel hulpeloos zijn... ga er gewoon bij zitten.
3: Ja, samen.
2: Je gewoon op de schoot. Kan je allebei een beetje afkoelen. Je kan je voorstellen, iedereen heeft het warm van het weekend. Op het moment dat het kind wat groter is... en bijvoorbeeld zelf kan zitten of kan staan... blijf er wel bij.
3: Ja.
2: Binnen handbereik. Ja. Want we hebben het er wel eens over gehad.
1: Het heel vaak al gezegd, hè, kinderen. Het paar centimeter water is al een gevaar voor kinderen. Hè?
2: Ja, dus op het moment dat je erbij bent... en dat je in elk geval oogcontact hebt... dan is dat ook helemaal... prima.
1: Ja. En dan het laatste natuurlijk, ook al leg je het kindje in de schaduw, toch insmeren.
2: Ja, dat insmeren met factor 50, dat wordt echt geadviseerd. En het is niet dat factor 50 betekent dat je dan 3 uur niet hoeft te smeren. Betekent dat het heel intensief wel beschermd wordt, maar je moet alsnog meerdere keren blijven insmeren. Maar het is ook wel heel erg lekker voor een kindje als je in een park bent en je bent even lekker aan het picknicken. Mm-hmm. Zet het onder een boom, dat er wat schaduw is, dat er nog steeds een beetje een windje komt.
1: Ja, want vergis je niet, het is pas mei, maar de UV-index is al hoog en voor zo'n teer jong huidje is dat helemaal gevaarlijk. Nou, dan hebben we alle tips volgens mij gehad. Hè?
3: Ik vind het een leuk onderwerp.
1: Ja, op naar het mooie weer.
3: Ja, op naar het mooie weer. Ja, je kijkt naar buiten toen je denkt, waar heb je het over?
2: Geloven,
3: ik kan het niet geloven. Maar
1: vanaf morgen gaat het beginnen.
3: Ja, dan gaat het beginnen en dan gaan we echt richting die 30 graden.
1: Anderhalve week in ieder geval.
3: Heerlijk.
1: Ja. Dankjewel, Nomi.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn in eerste instantie. En de temperatuur ligt rond een graad of 15. Vannacht daalt de temperatuur gemiddeld naar een graad of 11 en ook dan blijft het droog. Morgen hebben we te maken met temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. In de ochtenduren nog veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door met daarbij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het volop zomerweer met temperaturen rond 25 graden, veel zonneschijn en het blijft alle dagen droog.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Het is de School of Rock Band, zijn leerlingen van de middelbare school Pro Almere. En het is allemaal ontstaan uit workshops. En ze staan hier op het podium. We gaan twee liedjes van ze horen. Eerst het nummer van Zombie, van de Cranberries. En dat nummer dat heet Zombie.

0: Ja, echt. Hij is afgelopen. Oh, wat lekker, jongens. Dankjewel. Wat leuk. Ach, allemaal zenuwachtig. Keesja, kom je er even bij?
1: Ja, Michelle ook.
0: En Michelle en Lars, kom je er ook even bij bij de microfoons hier aan de tafel?
2: Ik ga even lekker gezellig bij elkaar staan.
0: Ja.
2: De School of Rock uit Almere.
0: Lars, jij bent de bandleider van dit...
3: Samen met een aantal andere bandcoaches mag ik deze band elke week coachen. De andere coaches die wisselen elkaar af. Maar ik mag met trots zeggen dat ik vanaf het begin af aan er al bij ben.
0: Ja, ja.
2: Waar is dat ontstaan eigenlijk? Ja.
3: Nou, het is eigenlijk voortgekomen uit het Leerorkest. Dat was een project van Kleur en Cultuur in Almere. En daar gaf ik eigenlijk saxofoonles. Want dat is mijn achtergrond. Daarin ben ik opgeleid in het saxofoonspelen.
2: Ja, dat was daarom te horen net.
3: Ja, dat hoorde je wel. Ja, ik probeer die toon altijd een beetje aan te passen. Ja. Dat het een beetje saxofonig klinkt. Dat
2: ander rietje meegenomen
3: wel.
2: Vandaag.
3: Ja, precies. Ja. En van daaruit kwam eigenlijk de vraag vanuit school om een bandproject te starten. En dit is eigenlijk net voordat de coronapandemie begon. En toen er langzaamaan... Ja, toen konden ze eigenlijk niks... Vanwege de coronapandemie natuurlijk. Maar toen op een gegeven moment waren er weer dingen mogelijk. En dan met name voor scholen om weer langzaam wat dingen te proberen. En zo hebben we toen dit project gestart. Toen ben ik samen met Peggy, mijn collega die nu ook mee is. Die altijd ook de band heel erg support en dat ondersteunt. Mm-hmm. Hebben we dat plannetje gesmeed om een schoolband te maken. En
2: maar
3: dat
2: iedere school moet toch een schoolband hebben?
3: Ik vind eigenlijk van wel. Er zijn zelfs scholen waar geen muziekles is. Nou, dat vind ik zo'n groot gemis. Dat kan ik
2: toch raar.
3: Dat vind ik super zonde.
0: Keesja, hoe lang zit jij al in de band?
4: Bijna 5 jaar.
0: Oké, leuk. Maar vanaf het begin is dat dan, denk ik?
4: Ja.
0: Dat is vanaf die, wat was het, die workshops, denk ik dan? Of niet?
4: Ja, een soort van. Nee, ik was...
3: Na de workshops eigenlijk, toch?
0: Na de workshops. Eind
4: van mijn eerste jaar was ik begonnen.
0: Waarom is het zo leuk?
4: Dat je muziek maakt met iedereen. Iedereen hier is een beetje raar, laat ik het zo zeggen. Dus het is altijd leuk met elkaar.
2: De hele band schudt je ook.
0: De hele band schudt ja.
4: Ja, je kan altijd lachen. Ja, je kan altijd lachen met elkaar. En het houdt het leuk. Je kan muziek maken, maar je wordt ook een familie. Ja. Zolang je het doorgaat. Dus,
0: Michelle, hoe vaak repeteren jullie?
5: Eén keer per week.
0: Eén keer per week?
5: Ja, elke dinsdag.
0: En wie bepaalt welk liedje jullie gaan spelen?
5: Nou ja, we sturen meestal gewoon als we meer echt tijd hebben en zo. Dan denken we van, ja, misschien moeten we een andere liedje bedenken.
0: Maar
5: of
0: even
5: zo.
0: Met z'n allen dus, gewoon om de tafel heen.
5: Ja, en dan sturen we allemaal, want we doen ook covers en zo. Maar we doen ook onze eigen liedjes. We zijn daar ook mee bezig.
2: Oh, jullie schrijven zelf ook dan?
5: Ja.
0: Wat gaaf.
5: Dus, en dan sturen we allemaal liedjes in de groep. Wat we kunnen repeteren en zo voor de volgende keer.
0: Ja.
5: En
2: En optredens, zijn die er ook al?
5: Ja.
2: Openbare optredens. Waar? Wat?
3: Nou, het plan is om op het Uitfestival te spelen. Dat is na de zomervakantie in september. De datum weet ik nog niet precies. Maar daar is men mee bezig om dat te regelen. Dat we daar mogen optreden. Maar we hebben daarnaast ook wat optredens op jouw diploma-uitreiking bijvoorbeeld staan. Want zoals het wel gaat met deze schoolband, is dat er ook instroom en uitstroom is. Want als mensen klaar zijn met school, dan stromen ze ook uit de schoolband. En dan hoop ik altijd dat ze toch nog iets blijven doen met die muziek natuurlijk. Dus dat hoop ik ook wel echt dat het hier gebeurt.
2: Nou, we hadden een paar weken geleden de Hermers Houseband.
3: Oh ja.
2: Daar kan je dan zo mee doorstromen natuurlijk. Hè? Nou, dat is een studentenband, zeg maar. Maar dan moet je ook uit als je student af bent. Maar ze proberen zo lang mogelijk student te blijven.
3: Nou, hetzelfde concept.
2: Je kunt ook gewoon een jaartje blijven zitten natuurlijk. Hè? Dat heel lang in de band
4: blijven. Ja, dat betekent ook een jaartje nog in school. Dat wil ik helemaal niet, sorry.
2: Ik zie Keesja en Michelle houden stevig elkaars hand vast. Waarom is dat?
5: Nou ja, we zijn er bezig.
4: Om even elkaars te boet houden.
5: Ja, dat doen we altijd. We
4: steuning.
5: Ja.
2: Het is meer dan volgens mij alleen maar een muzikantenbandje. Hè? Het is vrienden en vriendinnen.
5: Ja, het is ook echt een familie.
2: Ja, maar er mag nog meer bij de familie.
5: Ja.
2: Maar mag dat, Lars? Als er iemand zegt van nou ja, ik speel toeters en van allerlei dingen. Ik wil ook bij de band.
3: Nou, het is natuurlijk leuk om de band steeds groter te maken. Nu hebben we best een mooie bezetting. Facturen open op de gitaar toevallig, want nu speel ik dat. Maar eigenlijk vind ik natuurlijk het leukste als de hele band compleet door leerlingen bezet wordt.
2: Ja.
3: Maar waar gaten vallen, vang dat dan op. Maar we zijn wel op zoek naar een gitarist. En wie weet, in de toekomst eventueel ook blazers erbij. Dat is ook iets wat bij mij ligt natuurlijk. Ja, dus ik zou het helemaal
0: wat zijn de eisen, Lars? Moet je muziek kunnen spelen vanaf bladmuziek? Of,
3: Nee, helemaal niet. Wat ik heb onthouden is dat Hamza het een keertje heel mooi zei, volgens mij. Hij zei van, je moet echt gedreven zijn en echt houden van om muziek te maken met elkaar. Sommige leerlingen die stromen de band in met nog nauwelijks instrumentenervaring. Maar dan verzinnen we wel een partij die toch... Maar ja, want het is natuurlijk samen allemaal kleine stukjes bij elkaar voegen en dat tot één geheel maken. En ja, dan is de som groter dan de individuele.
0: En vooral heel veel plezier maken. Ja, want dat is het belangrijkste van de muziek maken.
5: Dat vooral. Ja, ja, dat sowieso.
0: Bij elkaar komen.
2: Maar ja, als iemand zich aanmeldt, dan moet hij eerst door de commissie heen, denk ik. Hè? Dat jullie gaan hem wel testen, of haar, of hem of haar, of de persoon.
3: Nou, we weten hoe dat gaat, toch?
2: Ja, nou, de lach zegt genoeg.
4: We waren ook een keer, toen ik eerst kwam, was er al 3 mensen aan het zingen. Maar hun gingen ook uitstromen, dus dan moest ik erbij komen. En iedereen was heel lief en alles, omdat ja, het is hun laatste keer die ze optreden. En mijn eerste optreden, denk ik, was ook met hun nog. En daarna gingen ze weg en daarna kwam ik in. Helemaal, was ik helemaal echt...
0: Keesje, wanneer ga jij weg? Want je hebt dit jaar eindexamen?
4: Ja, ik ben klaar met mijn examens. Ik ga in juni weg.
0: En ga je, als je weg bent, ga je dan ook weg uit de band?
4: Ja, het moet.
2: Dat moet, hè?
4: Ik moet ja. Blijven.
0: Maar wil je wel blijven zingen?
4: Ja.
0: Dus je gaat naar een andere band?
4: Nee.
0: Dat niet? Je gaat solo zingen?
4: Ja.
0: Oh, wat leuk.
3: Nou, dat is dan even een oproepje aan de hele culturele gemeenschap in Almere. Zorg alsjeblieft dat leerlingen zoals dit, maar ook andere jongeren, dat die ergens naartoe kunnen.
2: Ja.
3: Om bijvoorbeeld aansluiting te vinden of om zelf iets te beginnen. Want als ik binnenkom bij de repetitie, dan zijn er vaak altijd een aantal heren van deze band die zijn om muziek met elkaar aan het maken. En dat gebeurt bij de meester. Daar hebben we een oefenkelder waar we daar lekker muziek kunnen maken met z'n allen. Maar hoe tof zou het zijn als gewoon echt voldoende van dit soort plekken zijn waar kinderen naartoe kunnen, jongeren naartoe kunnen om lekker muziek te maken met elkaar. En
2: sowieso
3: dat is misschien een beetje gemist op dit moment.
2: Om muziek te maken, maar ook om van de straat af te blijven natuurlijk.
3: Zeker, ja.
2: Ja, leuk ook.
3: Het mes snijdt aan twee kanten.
2: Ja, ja. Zijn jullie trouwens klaar voor dat optreden straks op het Uitfestival? Of zeg je, nou, die zomer hebben we nog wel nodig. Ja, de drummer die... Ja.
4: Hij is helemaal klaar voor.
5: Ja. Dat is David gewoon.
2: Ja. Ja, maar hij is wel een drummer waar je wat aan kan bezuinigen. Want microfoons heeft hij niet nodig.
0: Mag ik jullie uitnodigen? Ik wil jullie allereerst even bedanken. Heel veel succes wensen.
2: Stel even de band voor.
0: Lars. Lars, wie is wie allemaal?
3: Op de drums hebben we David.
0: Hey David.
3: Op de vocals hebben we ook nog José. Dan hebben we Hamza op de bas. En daarachter staat Riyad op de piano.
0: Kijk. En de Michelle
3: en Keesje hier naast mij.
0: En jij speelt op de gitaar tijdelijk eventjes.
3: Ja, zolang
0: het nodig is. Ik nodig jullie uit om naar het podium toe te gaan. We gaan luisteren naar jullie tweede nummer. Dankjewel. En heel veel toi de komende tijd.
3: Dankjewel. Leuk dat we hier mochten zijn.
0: Dames en heren, leuk op het podium hier vandaag. En dat is, daar ben ik ontzettend blij mee. Allemaal studenten van de middelbare school Pro Almere. Dat heet de School of Rock Band. Ze spelen een nummer van Bruno Mars. En dat heet... Locked Out of Heaven.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die wolharige mammoet, daar hebben we hier ook heel veel fossielen van gevonden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mede in wilt dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza! Yes! Ja.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam, die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
7: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
6: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een park, een speeltuin, op een bankje of op een schommel. Op welke plek in Flevoland voel jij je fijn? Welzijnsorganisatie Flever is deze fijne plek in kaart aan het brengen. En dat moet uiteindelijk een boek en een podcastserie opleveren onder de naam Fijn Flevoland.
2: Henk Snel en Marion Bestenbreur van Flever zijn bezig met dit project. En ze zijn nu bij ons in de studio. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Op welke plek in de provincie voel jij je fijn? Laat ik beginnen bij jou, Marion.
4: Waar ik me fijn voel. Ja. Ik denk dat ik dan toch ook voor de Oostvaardse plassen ga. Ik vind dat ontzettend mooi natuurgebied. Wat in tussen Almere en Lelystad zit. En ik ben een sporter. Dus je kunt daar lekker hardlopen, fietsen, van de natuur genieten.
1: Kom je daar vaak?
4: Ja, zeker 2-3 keer per week.
1: Ja. En dan ook vaak sportend dan, denk ik.
4: Ja, sportend, maar ook wel wandelen. Of gewoon even koffie drinken. Je hebt heel veel mooie plekken waar je kunt zitten. Ja.
2: En voor jou, Henk?
3: Ja, ik woon in Zwolle, dus ik ben niet echt een inwoner van Flevoland. Ja. Maar als ik zeg maar hier een leuk plekje zoek, dan is het altijd langs het water.
2: Ja, ja, dat en dat altijd, kan makkelijk natuurlijk hier.
3: Dat is geweldig hier, ja. Of nou deze foto in Urk of op andere plekken, op strandjes of zo. Die nabijheid van het water, het grote water.
2: Dat hebben we genoeg.
3: Dat is gewoon kwaliteit van deze provincie, hoor.
1: Ja. Ja. Heb je één plek langs het water waar je zegt, ja, daar kom ik echt het liefste?
3: Nou, ik vind dat die plek waar de hurkende man bij Lelystad staat, dat grote beeld van die kunstenaar, dat vind ik ook eigenlijk een niet ontworpen plek, zo'n strekdam. En dat is zo'n rare plek. Dat vind ik wel altijd heel erg leuk om daar te zijn, ja.
2: Ja. Ja. Marion, wat maakt een fijne plek nou een fijne plek?
4: Ja, dat kan verschillen, hè, voor mensen. Maar wat wij toch heel veel horen is waar mensen kunnen samenkomen, buitenruimtes ook. Dat komt heel veel voor, natuur. En waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, denk ik dat een...
3: Of waar mensen zelf initiatief nemen. Dit is een beetje, dit programma is ingegeven door de constatering dat de samenleving heel snel verandert. Hè. Dat is de bevolkingssamenstelling verandert heel snel. Mm-hmm. Toen ik begon als stedenbouwkundige, heel lang geleden, ja, dan bouwden we vooral eengezinswoningen in rijtjes. Nu is 40% voor 1- en 2-persoons huishoudens. Mm. Dus, en de aantal mensen die in een woning wonen wordt steeds kleiner, lager. Weet je? Dus sommige wijken zijn al 1/3 van hun bewoners kwijtgeraakt. Dus dat doet iets met die wijken.
1: Ja, wat doet dat dan?
3: Nou ja, bijvoorbeeld dat je de voorzieningen onder druk komen te staan, omdat minder mensen daar gebruik van kunnen maken. Of dat het gewoon stiller wordt op straat. Hoe hou je nou die wijken, die bestaande wijken ook, en die nieuwe wijken die nog gebouwd worden, er worden 100.000 woningen bijgebouwd hier. Hoe hou je dat nou vitaal en levendig? Dat mensen zich ook prettig voelen. En bijvoorbeeld dit project in Almere, hoe heet het ook weer?
4: Haven
3: is dat. Tuinhuis heet het. Nou, dat vind ik echt een geweldig project. Omdat in een bestaande wijk is dit toegevoegd voor senioren die zeg maar in een grote eengezinswoning zitten en die graag een levensloopbestendige woning willen hebben en in de wijk waar hun sociale netwerk zit een nieuwe woning kunnen krijgen voor hun voor deze leeftijdsgroep, waardoor je meteen ook weer die bestaande woning weer jonge gezinnen en dus dan gaat er een soort doorstroming, dan wordt er dat staat vlak bij je voorzieningen. Dus daar kunnen ook weer gebruik van gemaakt worden. Dus dat vind ik echt een heel goed voorbeeld voor hoe je bestaande wijk ook door kunt ontwikkelen om ze ook echt toekomstbestendig te maken.
2: Ja.
3: En volgens mij is dat een belangrijk thema voor Flevoland.
2: Ja, ja. Dan is het handig natuurlijk om in het begin al te weten van wat is dan een fijne plek? Wat zijn de randvoorwaarden van waar nou plekken aan moeten voldoen? En Marion, jullie zijn deze allemaal gaan verzamelen.
4: Ja, we hebben co-creatiesessies georganiseerd met alle 6 gemeentes in de provincie Flevoland. En ik denk dat we nu een lijst van 188 fijne plekken hebben. Mm-hmm. En daar gaan we op 4 juni hebben we een ontmoetingenplein. Dat organiseren we in het provinciehuis in Flevoland. Waar dus ook mensen met elkaar in gesprek gaan over die fijne plekken. Van waarom vinden wij dat dan een fijne plek?
1: En wat noem eens een paar 188 voorbeelden.
4: Ja.
1: Wat zit er allemaal tussen?
4: Je zag op de foto zie je al een aantal voorbij komen. Maar bijvoorbeeld de buitenkans in Almere buiten Stripheldenbuurt is een van de voorbeelden. Het ontmoetingspark in Dronten is een voorbeeld. Het zijn er best heel veel. Tulpeneiland werd ook genoemd.
1: Wat gaat daar dan mee gebeuren met die 188? Ga je die allemaal een plekje geven of wordt daar nog door geselecteerd?
4: Ja, er wordt geselecteerd. Ja. En dan gaan we zeg maar op 4 juni met mensen ook in gesprek met die met de voorbeelden zijn gekomen van wat maakt het nou een fijne plek. Maar ook waarom is het een bijna fijne plek? En wat zou er dan moeten gebeuren om het een hele fijne plek te maken? Mm. En dat gesprek willen we graag ook op gang brengen binnen de gemeentes. En dan binnen de domeinen sociaal en fysiek. Zodat ze met elkaar er ook in gesprek gaan van we gaan niet alleen maar bouwen. We gaan ook kijken van hey, wie gaan er wonen? En hoe zorgen we ervoor dat die mensen daar prettig op een fijne plek gaan wonen?
1: Ja, want je kunt inderdaad gewoon gaan bouwen. Nou ja, dat kost natuurlijk ruimte en ruimte is duur. Maar ja, met alleen maar huizen wordt het niet gezellig. Hè? Daarom heb je dus die fijne plekken nodig. Maar ja, Henk, hoe ga je dat? Hoe doe je dat? Hoe regel je dat er ook gemeenschappelijke plekken komen?
3: Ja, dus daar moet echt veel meer aandacht voor komen, denken wij. En die fijne plekken zijn belangrijk, omdat als je ergens op een fijne plek hebt, waar je een fijne plek waar je woont, dan voel je je er veilig, op je gemak, en dan maak je wat gemakkelijk contact met andere mensen. En dan zijn er misschien vrijwilligers waarmee je aan kunt haken, waarbij je aan kunt haken. En dan gaat er een soort sociaal netwerk ontstaan. En dat is volgens mij heel erg belangrijk om. En dus we dachten van, we kunnen wel een groot plan gaan maken. Dat past misschien ook heel erg bij Flevoland, die maakbare samenleving. Maar laten we eens bij onderop beginnen. Welke fijne plekken zitten er al in Flevoland? En hoe onderscheiden die zich? Wat voor een variëteit zit erin? En kunnen we van daaruit, van onderop zeg maar, nou ja, weer wat gaan opbouwen en aandacht ook gaan vragen voor belangrijke vernieuwing van bestaande wijken.
2: Ja,
3: dus dat niet alleen maar bouwen is, maar het is bouwen aan gemeenschappen.
1: Wat zou daarna dan kunnen gebeuren als we het in kaart hebben gebracht? En dan?
3: Nou, dan kunnen we in ieder geval met elkaar delen. Want we merken ook wel dat veel gemeentes ook van elkaar niet zo goed weten waar ze nou aan bouwen en de fijne plekken die zij kennen. Dus dan komt er veel meer soort gemeenschappelijkheid ook. En daarmee heb je bijna zo'n schatkaart. Ja. Zou je kunnen zeggen, Flevoland, oh, daar zijn fijne plekken. En misschien zijn dat wel soort aanknopingspunten om verder bestaande wijken.
1: Dat je daar dan sociale dingen aan zou kunnen maken.
4: Ja, ook als dat inspiratie, denk ik.
3: En ook dat je in de gaten hebt wat voor waarden er nou zitten in zo'n polder.
2: Ja. Zijn jullie ook nog verrast? Door, door plekken waarvan je dan ook nooit aan gedacht.
4: Ja, zeker. Dat zijn eigenlijk, ja, als je dan ziet hoeveel mooie plekken er ook in Flevoland zijn. Dan dacht ik, oh, maar daar heb ik. Ik woon zelf in Almere bijna 20 jaar. En denk ik ook, maar daar ben ik ook nog nooit geweest. En dat is wel heel verrassend.
2: Ja.
3: Dus het was ook een avontuur dat we ook aan die 6 gemeentes en zorginstellingen en woningcoöperaties vroegen, willen jullie meedoen? En dat ze allemaal kwamen en zeg maar dat dit nou de oogst is. Dus dat was voor ons ook heel verrassend dat het zo resoneerde in die provincie.
2: En Marion, wat hoop je uiteindelijk dat het boek en de podcastserie op gaat leveren?
4: Ja, dat we nog veel meer fijne plekken krijgen in Flevoland. Ja. Ja, en dat

0: voor mooie plekken, fijne plekken om door te geven.
1: Ja.
0: Dat kan via jouw mailadres, zie ik hier staan. marion.bestenbreur@flavor.nl.
1: Ja, maar niet Marion, dan m.bestenbreur.
0: Oh, nou kijk, we zetten het op de site.
1: Ja,
0: En dan kun je daarop doorklikken en dan kun je een fijne plek doorgeven, inderdaad. Marion Bestenbreur en Henk Snel van Flavor, dank jullie wel.
2: Graag gedaan.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Frans Roescher uit Almere is amateur paleontoloog. En dat betekent dat hij de grond graag afspeurt naar fossielen, sporen en bijzondere botresten van dieren. Om zo meer te leren over wat hier allemaal ooit geleefd heeft.
2: Ja, zo kwamen in dit gebied lang geleden 2 soorten mammoeten voor. En Frans is hier in de studio om er meer over te vertellen. Frans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: We hebben het over de zuidelijke mammoet en de wolharige mammoet. En je hebt ook modellen daarvan meegenomen.
3: Ja.
2: Die hebben we al even in beeld gezien of gezet. Dus zet de tv aan, mocht je die nog niet aan hebben gezet. Hoe zagen ze eruit? Kun je ze omschrijven volgens
3: mij? Ja, die zuidelijke mammoet is de meest oude eigenlijk. Dat is de voorouder van de wolharige mammoet. En dat beest is zo gigantisch groot. Dat heeft wel van een schofthoogte van 4,20 meter.
2: Zo.
3: Dan zeg je echt u tegen. En als je kijkt naar een stier van de wolharige mammoet, denk je van mammoet is een heel groot beest.

0: Nou, die is een slag kleiner. Die is ongeveer een meter kleiner ook. En dan kan bij wijze van spreken, de volharige mammoet kan bij wijze van spreken 3 keer in.
1: Jeetje, ongelooflijk.
0: En dan praat je over een beest van maximaal zo'n beetje 3,40 meter, 3 meter, iets meer dan 3 meter. En als je de vrouwtjes hebt, dan kom je ongeveer op 2,40 meter zo'n beetje uit.
2: En ja. die hebben hier dus geleefd?
0: Die volharige mammoet, daar hebben we hier ook heel veel fossielen van gevonden.
2: Ja.
0: Dus op het moment dat de opspuitingen plaatsvinden uit het Markermeer en uit in Flevoland, dan komen we de botten tegen van de volharige mammoet. De zuidelijke mammoet is eigenlijk veel ouder. Die is gekomen ongeveer hier, pakweg zo'n 2 miljoen jaar geleden. En die is wel gevonden al op de Noordzee. Met name de vissers hebben die ook omhoog gehaald uit de bodem van de Noordzee.
2: Ja.
0: Hier zijn ze ook waarschijnlijk wel aanwezig. Wel. Alleen ze liggen waarschijnlijk zo diep in de ondergrond dat we er niet zo makkelijk bij kunnen komen.
2: Het zou wel mooi zijn als het wel lukt natuurlijk.
0: Als we diep genoeg zouden gaan, dan zou die zeker...
2: Maar hoe diep, zeg maar?
0: Nou ja, je moet wel rekenen dat je misschien wel 70, 80 meter diep moet gaan om gewoon erbij te komen. Want in feite is de hele bodem van dit gebied is als het ware een soort bezinkputje van de grote rivieren. Dus elke keer komen er lagen klei en stenen komen erop. En hoe langer dat proces duurt, hoe dieper dat in de ondergrond verdwijnt.
1: Ja, en hoe weet je nou waar je moet zoeken?
0: Eerlijk gezegd weet je dat niet. Je weet alleen maar, je vermoeden, je gaat er ergens heen. En dan ga je kijken van, de zand opgespoten. Dat zou interessant kunnen zijn. Dan ga je zoeken en dan vind je soms heel verrassende dingen. Onder andere de botten van de volharige mammoet vinden we dan heel duidelijk. Stukken slagtand. Ook zelf het Markermeer, zelfs wat complete slagtanden zijn er zelfs uitgekomen. Dus op die manier, en dan is het maar, net als met vissen, je moet geluk hebben. Soms heb je beter en soms niet, hè?
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Ja.
1: Nou heb je ook kiezen meegenomen.
0: Ja.
1: Die zijn, nou ja.
2: Die zijn heel zwaar.
1: Mijn voet kan daar denk ik 2 keer in één kies.
0: Ja, ja. Ja, het mooiste is wel dat je dan ook heel goed kunt zien van hoe de ontwikkeling van mammoet heeft plaatsgevonden. Want die zuidelijke mammoet komt uit Afrika.
2: Ja.
0: Die is in de loop van de jaren, van miljoenen jaren, is hij van Afrika omhoog gegaan naar het noorden. Kwam toen aan in Zuid-Europa. Maar was helemaal aangepast aan een warm klimaat. Dat zie je aan zijn oren, die zijn vrij groot, zijn die. En als je de wolharige mammoet hebt, die ligt in de kou. Ja, als je zulke grote oren hebt, dan vriezen ze eraf. Hè?
2: Ja, dus die moet kleiner worden.
0: Die zijn een stuk kleiner worden.
2: Ja.
0: Dan gaat die zuidelijke mammoet gaat evolueren. Die gaat eerst wordt de steppenmammoet en daarna krijgt de wolharige mammoet. Maar hij moet wel dealen met kou. En dat doet hij door haren, flinke haren te krijgen. Ze zeggen ook niet voor niks, de wolharige mammoet. Ze kiezen, past die aan, want die zuidelijke mammoet is typisch een bladeter, noemen we dat. Die eet van bomen, struiken, planten, zacht materiaal in feite. En dan heb je niet zo'n sterk ontwikkeld kies als bijvoorbeeld de wolharige mammoet. De wolharige mammoet, die leeft op die kale, koude grasvlaktes van de laatste ijstijd ook. En die moest dat taaie gras moest die zien te verwerken en te vermalen. Dus dat betekent gewoon dat je kiezen moet aanpassen om gewoon dat te kunnen verwerken. Want stel je ervoor dat het gebied niet zou veranderen, dan zou in no time zouden alle kiezen afgesleten zijn. Dus je moet als het ware meer in maaierribbels in zijn kiezen krijgen om gewoon dat taaie, de spul van het taaie gras te kunnen verwerken.
2: Ja, je ziet ook in die kiezen die je hebt meegenomen, zie je van die ribbeltjes. Dat bedoel je?
0: Ja, dat zijn die maaierribbels, een soort riggels zijn dat. En daartussen zit een soort tandcement. En dan zie je van dat bij die wolharige mammoet, dat je als het ware meer van die harde emaille-ribbels krijgt, waarmee je dat gras goed aanpakken. En bij de zuidelijke mammoet zie je dat je gewoon veel minder van dat soort emaille-ribbels heeft.
1: Ja, ja.
0: En nog een ander groot verschil is, je kies van die mammoet, die eigenlijk, dat beest was veel kleiner nog dan die zuidelijke mammoet, is in feite heel hoog. Dat noemen we ook hoogkronig. Want die moet kunnen slijten en lang meegaan. En terwijl bij die zuidelijke mammoet zie je gewoon dat die kies veel kleiner is.
1: Fascinerend om te zien. Zijn dit nou de kiezen die ze ergens onderweg is verloren zijn? Of is dit gewoon een onderdeel van een heel beest, zeg maar, wat is gevonden? Of heb je geen
0: idee? Nee, meestal vind je dit soort stukken, maar je moet je nagaan, dat zijn stukken die miljoenen tot 2 miljoen jaar oud zijn. Meestal zijn dat stukken die gewoon van kadavers zijn geweest. En die zijn verspoeld meestal door rivieren of door andere oorzaken. En dan moet je voorstellen dat na verloop van tijd wordt het dan in groeven of wordt het gewoon hoog gebaggerd, wat dan ook. Dan gaat het stuk meestal.
1: Ja.
0: Want ik heb wel eens vermoeden dat af en toe wel complete skeletten wel op de bodem van het Markermeer zitten. Daar hebben we sterke aanwijzingen voor.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je wel goed kunnen baggeren en dat goed omhoog kunnen halen.
2: Ja, want in hoeverre verwacht je dat we nog meer mammoetresten gaan vinden? Ja, want je hebt wel het idee dat er meer mammoetresten zijn, maar we moeten er wel bij komen natuurlijk.
0: Ja, nee, we weten zeker van dat er gewoon ontzettend veel botten van mammoeten nog op de bodem van het Markermeer liggen, of in de ondergrond ervan. Elke keer als er gebaggerd wordt, komen er weer nieuwe zaken tevoorschijn. En er komen binnenkort weer nieuwe projecten aan van baggerwerkzaamheden. Nou, ik durf te wedden dat weer honderden stukken van mammoet zullen aantreffen.
2: Was het een populair gebied ook voor mammoeten hier?
0: Het was een redelijk goed gebied om te vertoeven. Want je moet je voorstellen dat wat nu de IJssel is, was vroeger de Rijn. En de Rijn, dat hele riviergebied, liep dwars door Flevoland heen.
2: Ja.
0: En kun je je voorstellen dat juist op die kale, droge vlaktes waar die mammoeten rondliepen, die moesten dan 180 kilo gras moesten dan verstouwen op een dag. En daarna even flink drinken om gewoon het weg te kunnen spoelen. En dan moet je dan wel een flinke waterpartij bij de hand hebben.
2: En dat kon hier.
0: En dat was de Rijn, hè?
1: Ja. Dan zitten ze hier wel goed, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Mooi. Leuk om te zien en mooi dat je het hebt meegenomen. Ook Frans Roescher uit Almere, amateur paleontoloog.
0: Ja.
1: Dank je wel voor je verhaal. Take me to

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn in eerste instantie. En de temperatuur ligt rond een graad of 15. Vannacht daalt de temperatuur gemiddeld naar een graad of 11 en ook dan blijft het droog. Morgen hebben we te maken met temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. In de ochtenduren nog veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door met daarbij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het volop zomerweer met temperaturen rond 25 graden, veel zonneschijn en het blijft alle dagen droog.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: Ja, dit was de week waarin de nieuwe coalitie in Dronten aankondigde dat het over en uit is met de noodopvang van asielzoekers bij het terrein van Walibi. Jarenlang schoot Dronten in de wintermaanden te hulp bij de opvang van vluchtelingen, maar de nieuwe coalitie is stellig en wil dat niet meer.
3: Ja, dit was ook de week waarin Bulgarije het Eurovisie Songfestival won. Zangeres Dara won met het lied Bangaranga. Dia.
2: Die, hè?
3: Ja, ja. Precies, ja. Ik heb niet veel gevolgd trouwens.
2: Nee, dus wel.
3: Het was wel een veelbewogen editie dit jaar. Onder meer Nederland deed niet meer mee uit protest tegen de deelname van Israël.
2: Maar er gebeurt meer in de wereld. En dat nieuws dat nemen we door met ons Dwars op de Week panel. Deze week zijn onze panelleden de Almeerse Roeliebos. Mm-hmm. En zij is voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Almere. En nu adviseert ze gemeente over zorg en welzijn. En Drontenaar Michel Hooghaars. Jij werkt voor een bank. Goedemiddag allebei.
4: Dank je.
2: Wat is jullie opgevallen in het nieuws?
4: Nou, ik zat te kijken naar... kan ik nou ook een positief bericht vinden? En dat is natuurlijk al lange tijd altijd wel een discussie. Hè? Ik bedoel, het negatieve spreekt mensen vaak aan. Maar ik dacht, nou, zo af en toe heb je toch ook nog wel iets positiefs wat leuk is?
2: Ja.
4: Nou, ik heb gescrolld en nog weer een keer naar beneden en nog weer... Nou, het enige wat ik kon verzinnen, wat positief in ieder geval een beetje ontvangen is, in ieder geval door de gemeenten en ook de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, is dat er een vliegend team komt. En dat raakt natuurlijk ook de discussie in Dronten om gemeenten te helpen bij AZC en noodopvang.
3: Een vliegend team, wat houdt dat in?
4: Vliegend team, ja. Nou, dat is dan een team, zeg maar. Kijk, kleinere gemeenten hebben vaak niet de ambtenaren om dit op een goede manier te begeleiden.
2: Mm-hmm.
4: Terwijl er komt gewoon veel communicatie bij kijken. Verwachtingsmanagement. Hoe doe je dit op een goede manier? En ja, als je daar de mensen niet voor hebt, dan zie je dus dat het heel gauw gewoon misgaat. Ik zeg niet dat het bij grote gemeenten niet misgaat. Maar in ieder geval, dit is bedoeld, zeg maar, om een team om her en der het land in te sturen om gemeenten te ondersteunen.
3: Zeg maar,
4: bij
3: allemaal
4: thema.
3: Experts die dit thema heel goed kennen en weten hoe ze daar om mee om moeten gaan. En ja, die kunnen dan flexibel ingezet worden over het hele land.
4: Ja, ja. Nou, en het is een start. Ik moet nog zien hoe het gaat werken, maar het is in ieder geval wat.
3: Ja, en Michel, wat is jouw nieuws opgevallen deze week?
5: Ja, positief nieuws is altijd lastig. Hè?
2: Ja.
5: Een vliegtuig wat landt op Schiphol is geen nieuws, maar een vliegtuig wat neergestort op Schiphol is wel nieuws, hè, om het zo maar te zeggen.
3: Ja. Ja.
5: Nou, om in het kader van de AZC's te blijven, natuurlijk de afgelopen weken echt, nou, je kon geen krant openslaan, de televisie niet aanslaan, of het ging wel over AZC's. En ik denk van, nou, weet je wat? We hebben volgens mij de grootste partij van Nederland, die is heel erg voor het referendum. Laten we nou in elke gemeente een referendum houden met één simpele vraag. Wil je een AZC in je gemeente, ja of nee? Daar komt dan een mooie uitslag uit. En dan kunnen volgens mij de gemeentes die voorstemmen, daar gaan de AZC's naartoe. En de gemeentes die tegenstemmen, gaan daar niet naartoe.
3: Maar wat als de meeste gemeentes tegenstemmen? En ja,
4: ik kan je één ding garanderen.
5: Maar dat is apart. Want we hebben volgens mij, we stemmen in dit land. En als blijkt inderdaad wat jij nu zegt, dat de uitkomst is dat de meeste gemeentes of geen enkele gemeente een AZC wil, wat gaan we dan doen?
2: Mm-hmm.
5: Gaan we dan als Nederlandse overheid kijken wat we met dit hele vraagstuk moeten? Of gaan we naar het Deense model? Daar komen geloof ik 600 asielzoekers binnen per jaar en de helft is binnen een jaar weer terug. Ik denk dat het heel erg gaat over verwachtingmanagement. Ik zit voor mijn werkgever ook in de ondernemersraad. We hebben een Europese ondernemersraad. En ik kwam op een gegeven moment in gesprek met mijn Hongaarse collega. En wij waren toevallig in Den Haag. En wij werden daar geholpen door een Oekraïense dame. En daar moest mijn Hongaarse collega wel op lachen. En ik zei, joh, maar wat is er dan aan de hand? Ja, ze, die zijn allemaal in eerste instantie naar Hongarije gekomen. En ik zeg, ja, maar wat gebeurt er dan? Ja, ze zegt, de eerste maand krijgen ze hier €300. De tweede maand krijgen ze €150. Ik zeg, ja, maar wat gebeurt er dan de derde maand? Ja, dan krijgen ze het advies om naar Nederland te gaan. Want dan krijgen ze €1500. En ik denk dat we daar met elkaar eens goed naar moeten gaan kijken van, joh, In hoeverre kunnen wij er nou voor zorgen dat er een realistisch verwachtingspatroon komt rondom mensen die zeg maar hier terechtkomen om wat voor reden dan ook.
3: Ja, en je zegt met zo'n referendum, dan steken we eigenlijk even de temperatuurmeter erin. Hè, van ja. Wat vindt iedereen ervan? Ja.
4: Het is natuurlijk wel heel naïef, hè?
5: Het is... En natuurlijk is het heel naïef, maar ik denk dat we ook...
4: Zo'n simpele vraag zit natuurlijk geen enkele kennis achter. Nee. Dat zijn prima AZC's die goed functioneren. Er zijn zelfs noodopvangen die prima functioneren. Ja. Alleen, nogmaals, dat komt dus weer opnieuw niet in het nieuws. Dus ja, simpel zeggen, wil je hier een AZC? Dan gaat iemand dan gelijk denken, dit gaat helemaal fout. Ja, en dan zeg je nee. Maar dat hoeft niet.
5: Nee, maar daarom denk ik dat er een goede discussie moet komen met realistische verwachtingspatronen. En ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die een probleem hebben met mensen die hier komen omdat in hun land oorlog is. Of dat in hun land ze niet kunnen wonen vanwege hun geloofsovertuiging of hun seksuele voorkeur. Daar hebben mensen denk ik geen enkel probleem mee. Maar waar mensen problemen mee hebben is dat hier een hele hoop jonge gasten komen van 5, 6, 27. Die zeggen dat ze ergens een probleem hebben. Terwijl dat... De vraag is of dat ook daadwerkelijk zo is.
4: Maar dat is dus geen reden om een vergunning te krijgen om hier te mogen blijven wonen. We doen er wel heel lang over. En dat is natuurlijk ook een groot aspect.
5: Dat is toch krankzinnig dat we daar 5 jaar over doen?
4: Ja, dat vind ik ook. Absoluut. En dat helpt ook niemand. Dus dan moet je inderdaad gewoon sowieso op ingrijpen.
5: Dus ligt de oplossing
4: Als je een vergunning hebt, dan is het wel om de eerste redenen die je zei. En niet om de tweede.
5: Nee, daarom. Maar dus als we al weten dat die mensen hier niet komen om die eerste reden, dan moet je. Ja, of je dat dan. Of je die mensen per direct weer de grens over moet kieperen, dat weet ik ook niet. Maar 5 jaar is wel een hele lange tijd.
4: Absoluut, ben je wel met je eens.
2: Het moet anders, sneller en je moet meer perspectief krijgen. Of in ieder geval duidelijkheid.
5: Ja, kijk, als het perspectief is dat je ergens in een soort moment all-inclusive resort terechtkomt waar je 4, 5, 6 jaar...
4: Ben je wel eens geweest hoe je eruit ziet?
5: Jawel, dat weet ik.
4: Maar, bij de bezoek,
5: maar als je daar komt en je wordt 5 jaar lang zeg maar, wordt er eigenlijk niks van jou verwacht. En na 6 of 7...
4: Ze mogen niet eens werken, maar ze willen wel graag werken.
5: Maar dat is dan toch meteen een fout van onze overheid. Waarom mogen die mensen niet werken?
3: Dus daar moet gewoon scherp naar gekeken worden. Dat is wat je aan zeggen.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Yo Flevoland.
0: Dwars op de week.
2: Het vertrouwen in politici was in 10 jaar nog nooit zo laag als vorig jaar. In 2025 had maar 1 op de 5 van de Nederlanders van 15 jaar of ouder vertrouwen in politici. Dat meldt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016, bij de eerste meting, was dat nog bijna 1 op de 3.
1: Ja, wat vindt ons dwars op de weekpanel ervan? In het panel vandaag de Almeerse Roelie Bos, voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Almere, en Drontenaar Michel Hoogaars. Roelie, hoe zit het met jouw vertrouwen?
3: Ik begrijp het wel.
1: Ja?
3: Ja, ik begrijp het wel.
2: Je hebt ervaring natuurlijk in.
3: Ook dat. Maar kijk. Het aparte is, en daar staan mensen heel vaak niet bij stil, is dat we het ook gewoon als kiezers, we veroorzaken het ook zelf. Hè? En dat heeft mee te maken dat bijna niemand kijkt verder dan die 4 jaar waarin er weer opnieuw gekozen moet worden. Dus de termijn waarop ook politici bezig zijn om te kijken waar zoek ik oplossingen voor, is binnen die 4 jaar.
2: En bijna niemand, bedoel je dan, de kiezers kijken niet verder dan die 4 jaar? Of
3: nee, precies. Maar daardoor ook politici niet, zeg maar. Want die hebben zoiets van, ik moet over 4 jaar laten zien. Sterker nog, ik moet over 3 jaar al laten zien wat ik nou eigenlijk bereikt heb.
2: Dus als je dan bijvoorbeeld zegt van, ja, we moeten even door de zure appel heen bijten, want het wordt over 8 jaar beter of zo. Dat is niet populair. Dus
3: of ook gewoon langere termijn oplossingen. Ik had zelf de jeugdhulp. Dat los je niet in 3 jaar op. En, maar ook andere thema's, woningbouw. Dat gaat niet in één keer van, nou, oké, we gaan nu besluiten, er komen 1000 woningen bij. Nou, en over een jaar staan ze er. Ja, als je dat niet hebt, zeg maar, dan is er een soort van urgentie, een soort van druk, een soort van haast als het ware. Waardoor de grotere problemen gewoon niet opgelost worden.
2: Michel, kijken we te kortzichtig?
4: Vind ik lastig. Ik ben het eens met wat Roelie zegt. We leven in een land waar we niet zomaar 1, 2, 3 dingen aan kunnen passen. En dat is misschien ook wel meteen het grote probleem. Als je een nieuwe wijk wil bouwen. Ik ken het aantal jaren niet precies wat daarvoor staat. Maar ik heb wel eens gehoord dat het 10, 15, 20 jaar duurt. Ja, dat is natuurlijk compleet bij het krankzinnige af.
3: Waarom vind je dat bij het krankzinnig af?
4: Als wij een probleem hebben met woningnood, dan, hè, volgens mij is een mooi spreekwoord, een nood breekt wetten. Dan moet dat volgens mij op die manier, als het echt een probleem is, bewerkstelligd kunnen worden.
3: Wie bouwt dan die woningen?
4: Dat maakt mij niet zo heel veel uit. We hebben volgens mij aannemers genoeg in het land die dat willen. Maar ook daar maken we een probleem van. We maken een probleem van als er eerst een baksteen gebakken moet worden. Daar maken we een probleem van. Mm-hmm. Terwijl als we hier de grens over struikelen, dan kan het allemaal wel.
3: Wij zijn in Europa bij heel veel landen is een probleem qua woningbouw.
4: Nou ja, ik zei net al, wij wonen een paar maanden per jaar in Spanje. Je wil niet weten hoeveel huizen er bij ons gebouwd worden. Dat kan blijkbaar allemaal.
3: Iets meer ruimte?
4: Ja, dat maakt me niet uit. Ik denk dat wij hier ook nog steeds ruimte hebben. Maar dan bouwen we wat mij betreft de hoogte in. Dat kan ook.
3: Weet je wat het bijzonder is? Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Is dat iedereen wil huizen bouwen. Maar dan ga je vervolgens een enquêtehouder, zeg maar, in zo'n wijk. En dan komt er in een wijk of de wijk daarnaast, komen dan woningen bij. Wat wordt dan allemaal gezegd? Not in my backyard. Het mag overal mag gebouwd worden, alleen niet bij mij.
2: Michel, je knikt. Dus
4: ik zou een referendum houden, denk ik.
2: Jij stemt daar wel in.
4: Lijkt me een goed idee.
3: Ja, maar denk je dan dat daardoor woningen bij komen?
4: Nee, maar het, kijk,
3: het, nee, maar, maar, het
4: nee, maar het gaat er uiteindelijk om.
2: Maar dan zeg je eigenlijk een beetje hetzelfde, toch? Want zo'n enquête kost weer tijd. Je zegt net, we willen bijvoorbeeld bakstenen. Ja, die moeten ergens gemaakt worden, maar not in my backyard. Hè, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. We vinden overal wat van.
4: Ja. Maar dat is het. Kijk, en daardoor krijg je altijd korte termijn politiek. Ja. Want er zijn verkiezingen, er wordt van alles beloofd. Nou, dan
3: bizar veel
4: dingen. Nou, dan hebben we uiteindelijk de verkiezingen gehad. Dan heeft de partij die heeft gewonnen. Nou, de absolute meerderheid ga je in Nederland nooit halen. Nou, en dan moeten we met elkaar gaan vergaderen om te kijken van, goh, kunnen wij misschien met elkaar iets bedenken waardoor we er toch met elkaar uitkomen. Nou, en dan voordat dat allemaal gebeurd is, voordat er uiteindelijk een regering zit, zijn we soms al een half jaar of een jaar verder. Nou, dan heb je misschien nog hooguit een jaar of anderhalf jaar de tijd om bepaalde beslissingen te nemen nemen die niet altijd even populair zijn.
1: En, daarna maar dat is
4: en daar
1: klaar.
4: Moet je alweer mee opletten. Want het laatste jaar, ja, dan mag je die impopulaire oplossingen alweer niet noemen. Want dan maar ga je weer verkeerd in de verkiezingen.
5: Dat is nu de huidige situatie. Hè? Versnipperd, het duurt inderdaad lang. Ja, wat moet er dan gebeuren, volgens jou bijvoorbeeld, Roelie, om dat vertrouwen, wat in 2016 dus 1 op 3 was, nu 1 op 5... om dat dan weer op te krikken?
3: Nou, je zei net iets, een zinnetje over van politieke partijen beloven van alles. En dat is ook bizar. Hè? Als je kijkt naar een stemwijzer of zo. Mijn dochter ging heel bewust dit jaar stemwijzer invullen. Dan komt ze uit bij een partij die gouden bergen beloven. Maar niet vertellen hoe ze het gaan betalen. En dat kan, hè? Dus dat kan. Hè? Er wordt landelijk heb je zo'n, cultureel planbureau volgens mij. Sociaal cultureel planbureau. Die gaat CBS, het checken.
5: Die checkt of het plan kunnen.
3: Precies, hè, hoe zo'n plan in elkaar zit. Lokaal is dat natuurlijk niet. Hè? Dat is ook natuurlijk niet te doen. Maar dat betekent dus dat je dus inderdaad op allerlei partijen gaat stemmen waarvan je denkt, ja, dat gaat helemaal niet worden.
5: Zou je dan de kiezer meer moeten onderwijzen? En dat die zelf meer onderzoek gaan.
3: Ja, maar die moeten dan wel voor openstaan. Ik bedoel, je kunt het niet even met een infuus erin stoppen.
1: Maar ik zou eerder nog zeggen dat politici hun werk serieus moeten gaan nemen. Hun vak serieus moeten nemen.
3: Denk je dat ze dat niet doen?
1: Nou ja, kijk, als jij zegt van ze beloven gouden bergen, maar ze vertellen nooit hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En maken op die manier hun die bergen niet waar.
3: Ja, ja. Nee, het is natuurlijk ook heel boel gericht op jezelf. Hè? Mm. Jij wil graag die politiek in. Het geeft aanzien. Het geeft ook de mogelijkheid om wel dingen te kunnen veranderen. Ook, hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook zo.
5: Maar je zit er voor het volk natuurlijk. Hè?
3: Precies, inderdaad. In maar een heleboel mensen zitten natuurlijk om hun eigen standpunten, zoals zij die als die partij vinden, om dat dan voor het voetlicht te brengen. Ja. Want ze vinden dat de oplossing is. Maar uiteindelijk.
5: Maar waarom dan toch die gouden bergen?
3: Nou ja, inderdaad, om meer stemmen te krijgen, zodat je groter bent en dat jij dan op die manier zeg maar jouw oplossingen naar voren kan brengen.
5: Michel?
4: Ja, ik denk ook al dat het zou helpen als we minder partijen hebben. Tenminste, de laatste keer dat ik dat formulier heb proberen open te vouwen in het stemhokje, dat lukt al niet. Want of het stemhokje was te klein, of het stemformulier was te breed.
1: En laat staan weer dichtvouwen ook.
3: Daar heb ik altijd problemen mee, ja.
4: En dan moet ik zeggen dat ik nog 4 jaar kleutersles heb gegeven, dus ik weet een beetje hoe je moet vouwen. Maar dat viel me al.
5: Kun je mij leren?
4: Zeker. 16, ik kan zo een olifant vouwen van 16 vierkantjes. Maar dus ik denk dat dat al meer overzicht zou geven. Kijk, aan de andere kant, ik kom nog wel regelmatig in Amerika, daar kun je maar op 2 partijen stemmen. Ik heb de hele tijd gedacht dat dat een hele goede oplossing was. Want dan weet je tenminste waar je 4 jaar aan toe bent. Maar daar begin ik ook steeds meer aan te twijfelen. Dus ik denk dat de waarheid ergens aan de midden ligt. Ik denk dat 2 partijen niet helpt. Maar ik denk dat 27 ook niet helpen. Maar als we het terug zouden kunnen brengen tot 10 of 15... denk ik dat je al veel gerichter kunt gaan kijken waar je op wilt stemmen.
3: Ik zou geen knip voor de neus waar zijn als ik hier niet op zou reageren.
5: Dus reageren.
3: Ik ben voor de ChristenUnie actief. Hè? Wij zijn niet de grootste partij. Zullen we ook nooit worden. Alleen de naam zit al ons in de weg. Maar
4: jullie zijn wel een stabiele partij. Precies, jullie hebben altijd hetzelfde aantal stemmen. Bijna altijd hetzelfde aantal zetels.
3: Zeker. Maar als jij als wij met elkaar de kiesdrempel hoger maken naar bijvoorbeeld 3%, vallen wij buiten de boot. En waar gaan mijn stemmen dan naartoe? Ja.
5: Dan heb je dus stemmen die dus niks toevoegen.
3: Precies.
5: Dat
3: precies.
5: Is dan het nadeel.
3: Dus zorgt dat dan ook voor dat mensen gaan stemmen? Dat is maar zeer de vraag. Want voel je je thuis dan bij die partijen? Dat is natuurlijk de vraag. En bovendien, hoe zit het dan met het vertrouwen in de politiek? Het is wel iets om over na te denken.
4: Ja, maar dat blijft altijd heel lastig. Ik geloof in België ben je verplicht om te gaan stemmen.
3: Ja.
4: Maar dat vind ik ook weer iets heel raars.
3: Maar het is ook een beetje rechten en plichten. We willen van alles van de overheid, maar we willen niet.
4: In Amerika moet je je registreren op welke partij dat je stemt. Vind ik ook bijzonder fenomeen.
5: Waar zit dan de oplossing? Of is dat dus dan nu nog niet duidelijk? Ja, want het heeft allemaal weer zijn nadelen natuurlijk.
3: Het is een heel lastig. Wat voor mij vinden we dat allebei wel. Het is een meerkoppig monster. En er valt veel in te doen. Ik heb pas geleden inderdaad een interview met Jeroen van der Laan gegeven. Wat ik wel gezegd heb aan het eind, want hij vroeg ook naar een tip. Ik zei, besef nou dat je het met elkaar moet doen. je kunt dit inderdaad niet in je eentje. Zoek elkaar meer op, want uiteindelijk wil dat de samenleving ook graag.
4: Ik denk dat je gewoon moet zorgen dat je, als je wat roept, dat het geloofwaardig is. Ja, we hebben absoluut. Nu een minister-president die heeft geroepen dat hij 10 steden erbij ging bouwen. En dan weet iedereen dat de beste man dat niet gaat doen. Mm-hmm. En toch zijn er dan weer mensen verbaasd als die eenmaal minister-president is. Dat hij dan zegt, nee, dat bedoelde ik anders. Weet je, daar gaat denk ik bij heel veel mensen heel veel dingen fout.
3: Een woord, een woord. Ja. Zeker een aspect.
1: En daarmee is het laatste woord nog zeker niet gezegd, denk ik.
4: Maar hier wel.
1: Hier wel. Roelie Bos, voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Almere.
4: Ik dacht dat je voorzitter was.
1: Michel. Dank jullie wel.
4: Alsjeblieft.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wij willen aandacht voor het lerarentekort. En wij willen dat onze kinderen zo goed mogelijk een leerkracht krijgen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die wolharige mammoet, daar hebben we hier ook heel veel fossielen van gevonden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En als u mee de hemel dienen of als u er vragen over heeft, hoor ik dat graag.
0: Dit is Flevoland.
4: Pizza, pizza, pizza! Yes! Ja.
5: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
8: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
7: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn in eerste instantie. En de temperatuur ligt rond een graad of 15. Vannacht daalt de temperatuur gemiddeld naar een graad of 11 en ook dan blijft het droog. Morgen hebben we te maken met temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. In de ochtenduren nog veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door met daarbij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het volop zomerweer met temperaturen rond 25 graden, veel zonneschijn en het blijft alle dagen droog.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
2: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn in eerste instantie. En de temperatuur ligt rond een graad of 15. Vannacht daalt de temperatuur gemiddeld naar een graad of 11 en ook dan blijft het droog. Morgen hebben we te maken met temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. In de ochtenduren nog veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door met daarbij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het volop zomerweer met temperaturen rond 25 graden, veel zonneschijn en het blijft alle dagen droog.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag ik meester Gebben? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn in eerste instantie. En de temperatuur ligt rond een graad of 15. Vannacht daalt de temperatuur gemiddeld naar een graad of 11 en ook dan blijft het droog. Morgen hebben we te maken met temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. In de ochtenduren nog veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door met daarbij een matige westenwind. De dagen daarna wordt het volop zomerweer met temperaturen rond 25 graden, veel zonneschijn en het blijft alle dagen droog.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld.